Er woedt een grote brand. Er zijn al meer dan 50 huizen verwoest door het vuur dat nog steeds niet onder controle is. De brand zou in een van de huizen ontstaan zijn. Inmiddels heeft het vuur zich uitgebreid richting andere woningen en een bosgebied ten oosten van de stad. Bewoners moeten evacueren. Volgens de rampencoördinator is het lastig te bestrijden vanwege onder andere de wind, droogte en het hellende terrein. En de rook is in Oslo te zien. In Frankrijk is een jongen van 15 veroordeeld tot 18 jaar gevangenisstraf voor het doodsteken van een 31-jarige onderwijsassistente op zijn school in het dorpje Nogent bij Parijs. De rechter vindt dat hij verminderd toerekeningsvatbaar is, maar wil de straf daarvoor niet verlagen. In de rechtszaal toonde hij geen berouw. En tijdens het strafrechtelijk onderzoek zei hij tegen de politie geen wrok tegen de lerares te voelen, maar gewoon iemand aan te willen vallen. En dan nog het weer. Vannacht is het droog en het kwik daalt naar een graad of 16. Overdag is het vrij bewolkt met kans op lichte regen en het wordt 18 tot 24 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.

0: Brakke zet de tijd op 3:00.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws op RTV Parkstad. Zeker 8 mensen zijn omgekomen bij een aardverschuiving bij de stad Chongqing in het midden van China. Minstens 34 mensen worden nog vermist en 1100 zijn er geëvacueerd. Meer dan 10 woongebouwen werden bedolven toen enorme hoeveelheden stenen en grond van een berg naar beneden stortten. Honderden hulpverleners zijn ter plekke om het puin te doorzoeken naar slachtoffers. Ze hebben er zeker 10 gered. Het reddingswerk is lastig omdat er een nieuwe aardverschuiving dreigt. Tijdens heel slecht weer zijn 2 boten met meer dan 500 Rohingya-moslims voor de kust van Myanmar verdwenen. Alle opvarenden zijn vermoedelijk omgekomen. Ze waren op de vlucht voor het geweld in hun land en probeerden weg te komen uit een vluchtelingenkamp in Bangladesh. Het gaat om het kamp Cox's Bazar. Daar verblijven al jaren meer dan 1,2 miljoen Rohingya. Die wonen al generaties lang in Myanmar, maar worden er als ongewenst beschouwd en vervolgd. In de stad Krokstadelva in Noorwegen woedt een grote brand. Er zijn al meer dan 50 huizen verwoest door het vuur dat nog steeds niet onder controle is. De brand zou in een van de huizen ontstaan zijn. Inmiddels heeft het vuur zich uitgebreid richting andere woningen en een bosgebied ten oosten van de stad. Bewoners moeten evacueren. Volgens de rampencoördinator is het lastig te bestrijden vanwege onder andere de wind, droogte en het hellende terrein. En de rook is in Oslo te zien. In Frankrijk is een jongen van 15 veroordeeld tot 18 jaar gevangenisstraf voor het doodsteken van een 31-jarige onderwijsassistente op zijn school in het dorpje Nogent bij Parijs. De rechter vindt dat hij verminderd toerekeningsvatbaar is, maar wil de straf daarvoor niet verlagen. In de rechtszaal toonde hij geen berouw. En tijdens het strafrechtelijk onderzoek zei hij tegen de politie geen wrok tegen de lerares te voelen, maar gewoon iemand aan te willen vallen. En dan nog het weer. Vannacht is het droog en het kwik daalt naar een graad of 16. Overdag is het vrij bewolkt met kans op lichte regen en het wordt 18 tot 24 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.

0: Café Brakke zet de tijd op 4 uur.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws op RTV Parkstad. Zeker 8 mensen zijn omgekomen bij een aardverschuiving bij de stad Chongqing in het midden van China. Minstens 34 mensen worden nog vermist en 1100 zijn er geëvacueerd. Meer dan 10 woongebouwen werden bedolven toen enorme hoeveelheden stenen en grond van een berg naar beneden stortten. Honderden hulpverleners zijn ter plekke om het puin te doorzoeken naar slachtoffers. Ze hebben er zeker 10 gered. Het reddingswerk is lastig omdat er een nieuwe aardverschuiving dreigt. Tijdens heel slecht weer zijn 2 boten met meer dan 500 Rohingya-moslims voor de kust van Myanmar verdwenen. Alle opvarenden zijn vermoedelijk omgekomen. Ze waren op de vlucht voor het geweld in hun land en probeerden weg te komen uit een vluchtelingenkamp in Bangladesh. Het gaat om het kamp Cox's Bazar. Daar verblijven al jaren meer dan 1,2 miljoen Rohingya. Die wonen al generaties lang in Myanmar, maar worden er als ongewenst beschouwd en vervolgd. In de stad Krokstadelva in Noorwegen woedt een grote brand. Er zijn al meer dan 50 huizen verwoest door het vuur dat nog steeds niet onder controle is. De brand zou in een van de huizen ontstaan zijn. Inmiddels heeft het vuur zich uitgebreid richting andere woningen en een bosgebied ten oosten van de stad. Bewoners moeten evacueren. Volgens de rampencoördinator is het lastig te bestrijden vanwege onder andere de wind, droogte en het hellende terrein. En de rook is in Oslo te zien. In Frankrijk is een jongen van 15 veroordeeld tot 18 jaar gevangenisstraf voor het doodsteken van een 31-jarige onderwijsassistente op zijn school in het dorpje Nogent bij Parijs. De rechter vindt dat hij verminderd toerekeningsvatbaar is, maar wil de straf daarvoor niet verlagen. In de rechtszaal toonde hij geen berouw. En tijdens het strafrechtelijk onderzoek zei hij tegen de politie geen wrok tegen de lerares te voelen, maar gewoon iemand aan te willen vallen. En dan nog het weer. Vannacht is het droog en het kwik daalt naar een graad of 16. Overdag is het vrij bewolkt met kans op lichte regen en het wordt 18 tot 24 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.

0: Café Brakke zet de tijd op 5 uur.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws op RTV Parkstad. Zeker 8 mensen zijn omgekomen bij een aardverschuiving bij de stad Chongqing in het midden van China. Minstens 34 mensen worden nog vermist en 1100 zijn er geëvacueerd. Meer dan 10 woongebouwen werden bedolven toen enorme hoeveelheden stenen en grond van een berg naar beneden stortten. Honderden hulpverleners zijn ter plekke om het puin te doorzoeken naar slachtoffers. Ze hebben er zeker 10 gered. Het reddingswerk is lastig omdat er een nieuwe aardverschuiving dreigt. Tijdens heel slecht weer zijn 2 boten met meer dan 500 Rohingya-moslims voor de kust van Myanmar verdwenen. Alle opvarenden zijn vermoedelijk omgekomen. Ze waren op de vlucht voor het geweld in hun land en probeerden weg te komen uit een vluchtelingenkamp in Bangladesh. Het gaat om het kamp Cox's Bazar. Daar verblijven al jaren meer dan 1,2 miljoen Rohingya. Die wonen al generaties lang in Myanmar, maar worden er als ongewenst beschouwd en vervolgd. In de stad Krokstadelva in Noorwegen woedt een grote brand. Er zijn al meer dan 50 huizen verwoest door het vuur dat nog steeds niet onder controle is. De brand zou in een van de huizen ontstaan zijn. Inmiddels heeft het vuur zich uitgebreid richting andere woningen en een bosgebied ten oosten van de stad. Bewoners moeten evacueren. Volgens de rampencoördinator is het lastig te bestrijden vanwege onder andere de wind, droogte en het hellende terrein. En de rook is in Oslo te zien. In Frankrijk is een jongen van 15 veroordeeld tot 18 jaar gevangenisstraf voor het doodsteken van een 31-jarige onderwijsassistente op zijn school in het dorpje Nogent bij Parijs. De rechter vindt dat hij verminderd toerekeningsvatbaar is, maar wil de straf daarvoor niet verlagen. In de rechtszaal toonde hij geen berouw. En tijdens het strafrechtelijk onderzoek zei hij tegen de politie geen wrok tegen de lerares te voelen, maar gewoon iemand aan te willen vallen. En dan nog het weer. Vannacht is het droog en het kwik daalt naar een graad of 16. Overdag is het vrij bewolkt met kans op lichte regen en het wordt 18 tot 24 graden. Tot zover het radionieuws op RTV.

0: Café Brakke zet de tijd op 6 uur.
1: Dit is Jos Duinstra met het radionieuws op RTV Parkstad. Het aantal doden door de zware aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot 5069. Er worden nog zo'n 50.000 mensen vermist. Deskundigen achten de kans op overlevenden onder het puin vrijwel nihil. Door de aardbevingen storten honderden gebouwen in en raakten er duizenden mensen dakloos. Hulpverleners waarschuwen voor de uitbraak van infectieziekten door te weinig schoon water en sanitaire voorzieningen. Het Amerikaanse leger heeft voor de 7e dag op rij doelen in Iran aangevallen om de militaire capaciteit van het land te verzwakken. Iran meldt explosies in meerdere steden en zegt vergeldingsaanvallen te hebben uitgevoerd op Amerikaanse bases in de regio. Ook zou Iran aanvallen uitgevoerd hebben op schepen in de straat van Hormuz, al is dat niet onafhankelijk bevestigd. De spanningen lopen verder op nadat een eerder akkoord tussen Washington en Teheran geen stand hield. De Britse politicus Nigel Farage neemt het volgende maand bij de tussentijdse parlementsverkiezingen in Clacton op tegen 33 andere kandidaten, mogelijk een record. De verkiezing komt er nadat Farage zijn zetel opgaf vanwege onrust rond zijn financiën, maar hij stelde zich wel opnieuw verkiesbaar. Grote Britse partijen doen niet mee en noemen de verkiezing een schijnvertoning. De opvallendste tegenkandidaat is de comic Count Betish, die zijn vuilnisbakhelm telkens ophoudt. De Amerikaanse president Trump bekritiseert Canada vanwege de grote bosbranden die rookoverlast veroorzaken in het noordoosten van de Verenigde Staten. Volgens Trump leidt de rook tot ongezonde luchtkwaliteit in Amerikaanse steden en gaat hij de Canadese premier Carney hierover bellen. Trump verwijt Canada slecht bosbeheer en zegt dat de kosten van de luchtvervuiling moeten worden meegenomen in de handelsheffingen voor het land. Dan nog het weer, veel bewolking met plaatselijk wat lichte regen. In Zuid-Limburg kan de zon nog doorbreken. Het wordt 19 graden aan de kust tot 25 in het zuiden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.

0: Brakke zet de tijd op 7 uur.
1: Dit is Jos Duinstra met het radio nieuws op RTV Parkstad. Een grote brand heeft tientallen woningen verwoest in de Noorse stad Krokstadelva, ongeveer 50 kilometer ten westen van Oslo. Het vuur woedt in een dichtbebouwde woonwijk en is volgens de brandweer moeilijk onder controle te krijgen. Dat zou komen door het hellende terrein, droge begroeiing en een harde wind die voortdurend van richting verandert. Honderden mensen zijn geëvacueerd. Twee personen zijn na het inademen van rook naar het ziekenhuis gebracht. Eén brandweermedewerker raakte licht gewond tijdens het blussen. Het aantal doden door de zware aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot 5069. Er worden nog zo'n 50.000 mensen vermist. Deskundigen achten de kans op overlevenden onder het puin vrijwel nihil. Door de aardbevingen storten honderden gebouwen in en raakten er duizenden mensen dakloos. Hulpverleners waarschuwen voor de uitbraak van infectieziekten door te weinig schoon water en sanitaire voorzieningen. Het Amerikaanse leger heeft voor de 7e dag op rij doelen in Iran aangevallen om de militaire capaciteit van het land te verzwakken. Iran meldt explosies in meerdere steden en zegt vergeldingsaanvallen te hebben uitgevoerd op Amerikaanse basis in de regio. Ook zou Iran aanvallen uitgevoerd hebben op schepen in de straat van Hormuz, al is dat niet onafhankelijk bevestigd. De spanningen lopen verder op nadat een eerder akkoord tussen Washington en Teheran geen stand hield. De Britse politicus Nigel Farage neemt het volgende maand bij de tussentijdse parlementsverkiezingen in Clacton op tegen 33 andere kandidaten, mogelijk een record. De verkiezing komt er nadat Farage zijn zetel opgaf vanwege onrust rond zijn financiën, maar hij stelde zich wel opnieuw verkiesbaar. Grote Britse partijen doen niet mee en noemen de verkiezing een schijnvertoning. De opvallendste tegenkandidaat is de comic Count Beatish, die zijn vuilnisbakhelm telkens ophoudt. Dan nog het weer, veel bewolking met plaatselijk wat lichte regen. In Zuid-Limburg kan de zon nog doorbreken. Het wordt 19 graden aan de kust tot 25 in het zuiden.
0: Tot zover het radio nieuws op RTV Parkstad. Zometeen op RTV Parkstad. Johan en Justin.
2: Spot muziek en geluid wat je raakt. Bij Audio Frenzy draait alles om de muzikale beleving. Audio Frenzy is dé hi-fi specialist van Zuid-Limburg. Aan de Hoenderstraat in Hartje Maastricht. High-end audioapparatuur van merken als Lin, Yamaha, Kef en nog veel meer. Voor ieder wat wils. Zelfs het design is prachtig.
3: Komt het oog wel ook wat.
2: Audiofrenzy.nl.
4: Voor heerlijke steaks, vis, Balkan en internationale gerechten kunt u ongekend genieten bij Steakhouse Dalmatia. Een gezellig familiebedrijf en al meer dan 10 jaar in Brunsum. Steakhouse Dalmatia, Lindeplein 4B in Brunsum. Kijk eens op de website voor onze menukaart en openingstijden. Dalmatia.nl.
2: Ook voor de beginnende muziekliefhebber. Check onze site, audiofrenzy.nl.
5: Ben jij er vanavond bij? Want kine bij Mindy Landgraaf is supergezellig. Elke avond om 19:30 met €1.500 aan prijzengeld. Mede mogelijk door VV Schaasberg, Borstelvereniging Simpson, Schutterij Sint Hubertus, Stichting Bruggen van Vriendschap en Kaakertse Boys. Kine. Dat is gewoon leuk.
6: De keuze is reuze. Aanhoes heeft 38 ambachtelijke ijsmaken. En die wisselen steeds. Dus je ontdekt altijd iets nieuws. Wat oh zo lekker is. Kom snel genieten bij Aanhoes van de allernieuwste ijsmaken, ijskoeps, ijskoffie en milkshakes. Lekker op ons zonnig terras. Of gezellig binnen bij Aanhoes. Dalveulste dichtoes. Aan de Nuinhofstraat in Nut. Like ons op Facebook.

0: XXX Loets Pallen in Wusselen viert het grootste jubileum aller tijden. Bespaar nu met de vriendschapskaart tijdens het grootste jubileum aller tijden tot wel 48%. Ja, 48%. XXX Loets Pallen in Wusselen.
1: Wil jij naar een sfeervolle voetbalwedstrijd in de Duitse Bundesliga? Of een heel weekend live naar de Formule 1? Scoor dan nu je geheel georganiseerde voetbal- of Formule 1-reis. Of je nu alleen met vrienden, je sportteam of vereniging gaat. Morris Sportreizen brengt je met een luxe touringcar op pole position. Kleinschalig, persoonlijk en scherp geprijsd. Kijk snel op morris.nl. Dat is met dubbele R, dubbele Z.
0: XXX Loets viert het grootste jubileum aller tijden. Bespaar nu tot wel 48% met de vriendschapskaart. XXX Loets Pallen in Wusselen. Mijn meubelzaak.
2: Zo, jouw huis ziet er weer fris en strak uit. Zelf gedaan?
3: Nee hoor. Door de vakmannen van Parkstad Schilderwerken. Dan krijg je de hoogste kwaliteit voor een scherpe prijs.
2: Inderdaad, echt vakwerk.
3: Nu 10% korting op al het binnenwerk. Kijk op parkstadschilderwerken.nl.
1: Scoor nu je geheel verzorgde trip naar een voetbalwedstrijd in de Bundesliga met Morris Sportreizen. Kijk snel op morris.nl. Met dubbele R en dubbele Z.
4: RTV Parkstad. Staan met de hoofdpunten van het radionieuws op RTV Parkstad. Een grote brand heeft tientallen woningen verwoest in de Noorse stad Krokstadelva, ongeveer 50 kilometer ten westen van Oslo. Het aantal doden door de zware aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot 5069. Er worden nog zo'n 50.000 mensen vermist. Het Amerikaanse leger heeft voor de 7e dag op rij doelen in Iran aangevallen om de militaire capaciteit van het land te verzwakken. De Britse politicus Nigel Farage neemt het volgende maand bij de tussentijdse parlementsverkiezingen in Clacton op tegen 33 andere kandidaten. Mogelijk een record. Het weer, veel bewolking met plaatselijk wat lichte regen. In Zuid-Limburg kan de zon nog doorbreken. Het wordt 19 graden aan de kust tot 25 in het zuiden. Tot zover het radio nieuws op RTV Parkstad.

0: en te beluisteren via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Barstad in heel Zuid-Limburg.
2: De zon schijnt evenveel voor iedereen, maar het energieverbruik verschilt. Investeer in slimme keuzes die echt bij uw woning en levensstijl passen. Kies voor airco en solartechniek Parkstad. Zij begeleiden u stap voor stap. Een airco, zonnepanelen of een warmtepomp? U ontvangt altijd een eerlijke en scherpe offerte. Samen maken wij uw woning toekomstklaar. airco-solarparkstad.nl.
3: Willems Drankenhandel houdt al ruim 100 jaar de glazen van feestvierend Limburg gevuld. En daar zijn we trots op. Klein of groot feest, op Willems Drankenhandel kunt u rekenen. Dranken, tapinstallaties en glaswerk zorgeloos geleverd voor een eerlijke prijs. Bezoek ook de slijterij aan de Buizertweg in Landgraaf. En maak kennis met onze wijnspecialisatie. Kijk op drankenhandelwillems.nl en volg ons op Facebook.
2: Ook voor jaarlijks onderhoud en een schone airco. airco-solarparkstad.nl.
4: Goeie koffie. Overal, altijd en voor iedereen bereikbaar maken. Dat is waar Limca voor staat. Niet alleen zakelijk, maar ook in jouw keuken. Als officieel Jura-partner.
5: Halal Centrum Alibaba, Koninginnelaan 125 in Maasmechelen. Rundstoofvlees nu €12,49 per kilo. Kipfilet €7,99 per kilo. Topkwaliteits gemengd gehakt €6,49 per kilo. En 5 kilo kippenbillen voor €13. Nieuwe collega's bij onze bakkerij en supermarket met Marokkaanse en Turkse specialiteiten. Volg ons op Facebook Halal Centrum Maasmechelen.
6: Lange werkdag gehad? Dan is poetsen wel het laatste waar u zin in heeft. En daarom is er schoonmaakbedrijf K-Back. Houdt al jaren cafés, restaurants, discotheken en kantoren professioneel schoon. Zodat u op een frisse werkvloer weer aan de slag kan. Schoonmaakbedrijf K-Back in Landgraaf. Ook uw particuliere glazenwasser. Bel 0630 360808.
7: Beleef nu een spetterend avontuur in Mondo Verde. In de langste wildwaterbaan van Nederland. Heb je trouwens de witte leeuwen, tijgers en withandgibbons al gezien? Mondo Verde Zoo, attracties en tuinen in Landgraaf. Kijk op 365mondoverde.nl.
8: Kom binnen!
9: Tjonge jonge, de zaken gaan goed, zie ik. Je hebt je hele kantoor opnieuw ingericht. Erg mooi. Mag wat kosten?
8: Yep, ik ben bij Rockmart in Kerkrade geweest. Super service, grote keuze en snelle levering. Die snappen gewoon wat een ondernemer nodig heeft. Bovendien optimale prijs-kwaliteitverhouding.
9: Rockmart in Kerkrade, zei je?
8: rockmart.nl. Goed voor je bedrijf en de particulier.
10: Café Drakke zet de tijd op 8 uur.
11: Dit is Jos Tuinstra met het radionieuws op RTV Parkstad. Iran dreigt met nieuwe aanvallen op landen in het Midden-Oosten waar Amerikaanse militairen zijn gestationeerd. De Iraanse revolutionaire garde waarschuwt dat landen een passende reactie kunnen verwachten als zij hun grondgebied beschikbaar stellen voor aanvallen op Iran. De waarschuwing vergroot de vrees dat het conflict zich verder over de regio uitbreidt. Welke landen of militaire locaties mogelijk doelwit zijn, heeft Iran niet bekendgemaakt. Een zware aardbeving voor de kust van Mexico heeft opvallend weinig schade veroorzaakt. De beving had een kracht van 7,3 en vond plaats in de Stille Oceaan, dicht bij de grens met Guatemala. De schokken waren tot in Mexico-stad en El Salvador voelbaar. Er zijn 2 gewonden gemeld. Een vrouw liep botbreuken op nadat ze in paniek uit een raam op 4 meter hoogte sprong. Een ander raakte lichtgewond door rondvliegend glas. Ook waren er enkele aardverschuivingen en lichte beschadigingen aan gebouwen. Een grote brand heeft tientallen woningen verwoest in de Noorse stad Krokstadelva, ongeveer 50 kilometer ten westen van Oslo. Het vuur woedt in een dichtbebouwde woonwijk en is volgens de brandweer moeilijk onder controle te krijgen. Dat zou komen door het hellende terrein, een droge begroeiing en een harde wind die voortdurend van richting verandert. Honderden mensen zijn geëvacueerd. 2 personen zijn na het inademen van rook naar het ziekenhuis gebracht. 1 brandweermedewerker raakte licht gewond tijdens het blussen. Het aantal doden door de zware aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot 5069. Er worden nog zo'n 50.000 mensen vermist. Deskundigen achten de kans op overlevenden onder het puin vrijwel nihil. Door de aardbevingen storten honderden gebouwen in en raakten er duizenden mensen dakloos. Hulpverleners waarschuwen voor de uitbraak van infectieziekten door te weinig schoon water en sanitaire voorzieningen. Dan nog het weer, veel bewolking met plaatselijk wat lichte regen. In Zuid-Limburg kan de zon nog doorbreken. Het wordt 19 graden aan de kust tot 25 in het zuiden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
12: Zometeen op RTV Parkstad. Johan en Justin.
13: Wil je naar een plek waar elke hap smaakt naar vakantie? Brasserie Brakke is het soort eten waar je voor thuis komt. In Hartje Centrum van Heerlen. Bij ons krijg je de beste mediterraanse gerechten van de hele stad. En alles met smaak en liefde bereid. So sip, dine and enjoy. Steaks, verse vis, pasta's, gamba's, Italiaanse sushi of carpaccio. You name it, we've got it. Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie-brakke.nl.
14: Krammeltje in mijn hand. Wie bakt het lekkerst van een slimmerslam?
15: Zonder twijfel Bakkerij Vonke. Brood en banket, boordevol passie. Elke dag vers ambachtelijk bereid volgens uniek recept. Met 21 gezellige winkels altijd in de buurt. Bakkerij Vonke. Lekker tot de laatste kruimel.
16: Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie Brakke. You name it, we've got it. Brasserie-brakke.nl.
17: Klinkt het bijhouden van de website of social media van je bedrijf zo?
18: Ah!
17: Of zo?
18: Ik snap hier niks van.
17: Dan kun je het toch echt beter overlaten

0: broodje, krummeltje in mijn hand. Je maakt de lekkerste rijstvlaai van het land.
1: Bakkerij Vonken. Probeer hem ook eens met slagroom.
2: Zoekt u een betrouwbare taxiservice? Dan zit u goed bij Taxicentrale Beersdal. Of het nu gaat om een gezellig avondje uit, een bedrijfsuitje of zakelijke afspraak. Wij zorgen ervoor dat iedereen veilig en comfortabel op de plaats van bestemming arriveert. Kijk op taxicentralebeersdal.nl. Dag en nacht.
3: Social media, branding, hosting en webdesign. Echt alles voor de online aanwezigheid van jouw bedrijf. Vind je bij Triton? Kijk op tritonmarketing.nl.
4: Welkom aan boord bij Rederij Stiphout. Vaar met ons mee en geniet van al het lekkers uit onze kombuis. Zoals bij de brunchcruise,

0: Voor heerlijke steaks, vis, Balkan en internationale gerechten kunt u ongekend genieten bij Steakhouse Dalmatia. Een gezellig familiebedrijf en al meer dan 10 jaar in Brunssum. Steakhouse Dalmatia, Lindeplein 4B in Brunssum. Kijk eens op de website voor onze menukaart en openingstijden. Dalmatia.nl.
1: XXX Loets Pallen in Wurselen viert het grootste jubileum aller tijden. Bespaar nu met de vriendschapskaart tijdens het grootste jubileum aller tijden tot wel 48%. Ja, 48%. XXX Loets Pallen in Wurselen.
2: Voor elk kampeeravontuur gaat u eerst naar Mini Vakantiewereld. Met een ruim assortiment van 7000 kampeerartikelen en een uitgebreid aanbod aan caravans. En zelfs voor onderhoud bent u bij ons aan het juiste adres. In Landgraaf.
1: Win ook vouchers tijdens het grootste jubileum. Met een totale waarde van 80.000 euro. XXX Loets, Pallen in Wurselen. Mijn meubelzaak.
3: Op zoek naar een makelaar uit Parkstad? Bij Parkstad Makelaardij staan we voor je klaar. Persoonlijk, betrouwbaar en met kennis van de regio. Vraag nu een gratis waardebepaling aan en ontvang een gratis topadvertentie op Funda. Kijk op parkstadmakelaardij.nl om een afspraak te maken. Parkstad Makelaardij. Verkoopt met plezier.
4: Heb jij mij misschien iets te vertellen?
5: Ik had een pulken niet gezien. Maar dat zijn die camera's schuld.
4: Nee, je hebt niet goed gekeken.
5: Ik had al lang beschadigd net Koenen een afspraak ingepland. Dat ging zo fijn. En ik kreeg ook nog eens een andere auto bij het herstel. En mijn route wordt nu ook gelijk gemak. Dus wat zeurt ze nu?
4: Ik zag op de website van schadenetkoenen.nl dat ze ook merkerkende hersteller zijn. Van verschillende merken. En zelfs op 4 plaatsen zitten. Heerlen, Maastricht, Geleen en Roermond.
5: Ah, dan kan ik toch nog het zeggen. Dat ik schuus en vellig heb gerak. Maar ja, ook dat kan gelijk wel bij gemak werden. Schadenetkoenen regelt alles.
6: De keuze is reuze. Aanhoes heeft 38 ambachtelijke ijsmaken. En die wisselen steeds. Dus je ontdekt altijd iets nieuws. Wat oh zo lekker is. Kom snel genieten bij Aanhoes van de allernieuwste ijsmaken, ijskoeps, ijskoffie en milkshakes. Lekker op ons zonnig terras. Of gezellig binnen bij Aanhoes. Daar vulste dich toes. Aan de Nuinhofstraat in Nut. Like ons op Facebook.
4: Verdikke me. Schade? Vraag vandaag nog uw offerte aan. Op schadenetkoenen.nl.
7: RTV Parkstad. Straat met de hoofdpunten van het radionieuws op RTV Parkstad. Iran dreigt met nieuwe aanvallen op landen in het Midden-Oosten waar Amerikaanse militairen zijn gestationeerd. Een zware aardbeving voor de kust van Mexico heeft opvallend weinig schade veroorzaakt. De beving had een kracht van 7,3 en vond plaats in de Stille Oceaan, dicht bij de grens met Guatemala. Een grote brand heeft tientallen woningen verwoest in de Noorse stad Krokstadelva, ongeveer 50 kilometer ten westen van Oslo. Het aantal doden door de zware aardbeving in Venezuela is opgelopen tot 5069. Er worden nog zo'n 50.000 mensen vermist. Het weer, veel bewolking met plaatselijk wat lichte regen. In Zuid-Limburg kan de zon nog doorbreken. Het wordt 19 graden aan de kust tot 25 in het zuiden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
8: Dit is het begin van de 20 minuten hits.
9: Non-stop en bruiselvrij.
8: RTV Parkstad.
9: RTV Parkstad.

0: TV Parkstad is nu in heel Zuid-Limburg te bekijken en te beluisteren. Via Ziggo, Odido en KPN.
1: TV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
2: Als bij het installeren uw computer steeds langzamer gaat draaien, dan wordt het tijd voor CPC-computers. Daar bouwen ze uw computer op maat, zonder toeters en bellen die u toch niet gebruikt, en met alle mogelijke features die u juist nodig heeft. Surf nog één keer met uw oude computer naar cpc.nl of kom naar de Steenbergstraat, Hoek Hamstraat in Kerkrade. CPC. Een naam om in uw geheugen te printen.
3: Spot muziek en geluid wat je raakt. Bij Audio Frenzy draait alles om de muzikale beleving. Audio Frenzy is de hi-fi-specialist van Zuid-Limburg. Aan de Hoenderstraat in Hartje Maastricht. High-end audioapparatuur van merken als Lin, Yamaha, Kef en nog veel meer. Voor ieder wat wils. Zelfs het design is prachtig.
4: Komt het oog wel ook wat.
3: Audiofrenzy.nl.
5: Halal Centrum Alibaba. Koninginnelaan 125 in Maasmechelen. Rundstoofvlees nu €12,49 per kilo. Kipfilet €7,99 per kilo. Topkwaliteits gemengd gehakt €6,49 per kilo. En 5 kilo kippenbillen voor €13. Nieuwe collega's bij onze bakkerij en supermarket met Marokkaanse en Turkse specialiteiten. Volg ons op Facebook Halal Centrum Maasmechelen.
3: Ook voor de beginnende muziekliefhebber. Check onze site audiofrenzy.nl.
6: Hey mam, Mondo Verde heeft een nieuw waterpark. De Pirate Splash.
7: En ze hebben ook dieren, wereldtuinen en attracties.
6: Mama, wanneer gaan wij naar Mondo Verde?
8: Café Drakke zet de tijd op 9 uur.
9: Dit is Jos Tuinstra met het radionieuws op RTV Parkstad. De regio rond Moskou is afgelopen nacht getroffen door een grootschalige Oekraïense droneaanval. Volgens burgemeester Sopjanin vlogen meer dan 370 drones richting de Russische hoofdstad en omgeving. Het grootste deel zou op grote afstand zijn onderschept. 64 toestellen werden volgens hem vlak bij Moskou neergehaald. Zouden branden woeden bij een oliedepot in Noginsk en een distributiecentrum van webwinkel Wildberries. Op beelden zijn grote, zware rookwolken te zien. Een record aantal huizenkopers heeft vorig jaar gebruik gemaakt van de starterslening. Volgens het stimuleringsfonds Volkshuisvesting kregen in 2025 ruim 8100 starters zo'n aanvullende lening. Zo'n 15% meer dan een jaar eerder. De regeling overbrugt het verschil tussen de maximale hypotheek en de aankoopprijs. Deskundigen waarschuwen wel dat extra leenruimte de huizenprijzen kan opdrijven als het woningaanbod niet meegroeit. Bovendien bestaat de starterslening uit twee leningdelen. Na 3 jaar kunnen rente en aflossing gaan gelden. Venezuela neemt ruim €300 miljoen aan eigen middelen bij het Internationaal Monetair Fonds op voor de wederopbouw na de aardbevingen van eind juni. Volgens interim-president Rodriguez wordt het geld gebruikt voor huisvesting, infrastructuur en essentiële voorzieningen voor getroffen gezinnen. Het dodental door de twee zware bevingen is opgelopen tot 5069. Duizenden mensen zijn dakloos en verblijven voorlopig in scholen, parken en stadions. De familie van de overleden acteur Kees Geel heeft een digitaal condoliancenregister geopend. Ze vragen het publiek om via uitvaartdekker.nl herinneringen aan Geel en zijn werk te delen. De acteur overleed dinsdag onverwacht aan een hartstilstand en werd 61 jaar. Geel was bekend van de bekroonde film Simon, de serie Flikker Rotterdam en als vaste stem van RTL 5. Hij wordt in besloten kring begraven. Als eerbetoon zendt NPO 3 de film Simon vanavond opnieuw uit. Dan nog het weer, veel bewolking met plaatselijk wat lichte regen. In Zuid-Limburg kan de zon nog doorbreken. Het wordt 19 graden aan de kust tot 25 in het zuiden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
10: Zometeen op RTV Parkstad. Jip Hansen.
11: Hallo, heb ik uw aandacht? Zie je wel, de juiste aandacht van het juiste publiek in de juiste regio is wat u ook wilt.
12: Yeah.

ZFM Parks dat. Goedemorgen. Ja, en als je nog even een kijktip nodig hebt. De documentaire van Suzanne Freek over de Gelderdoom-shows. 10 keer stonden zij in mei in de Gelderdoom. Moet je echt even checken. Is echt een vette documentaire. Kan je die vanavond misschien even kijken. Goedemorgen, dit is Jippie hier op ZFM Parks dat. Met zometeen muziek van Mika. Grace Kelly komt eraan. En ook Christina Aguilera.

RTV Parks met Pink en What About Us. Ja, en ze heeft een opleiding gevolgd tot gymnast en is er altijd dol op acrobatiek. Ja, daarom bij tijdens concerten gaat ze ook altijd door de hele publiek heen. Echt vet.

Christina Aguilera en Jenny in a Bottle. Hoor hier bij Echte Vee Parkstad. Goedemorgen, fijn dat je erbij bent. Zometeen Gigi de Agostino en ook de track van vandaag. Een nummer dat ik heb gekozen, de activiteit en sfeer van deze zaterdag 18 juli 2026. Ja, en vandaag staat The Weeknd met zijn 7e wereldtour in Amsterdam. Hij staat maar liefst 3 keer deze week. En ja, donderdag en vrijdag heeft hij al een geweldige show gegeven. En vanavond dus gaat hij voor de 3e keer en de laatste keer in de Jan Cruijff Arena de show doen met zijn After Hours Till Dawn tour. Ja, met die tour is hij al gewoon 3 jaar onderweg. Hij heeft al een 2 uur durende megashow. Al zijn wereldhits komen voorbij, maar ook zijn nieuwste hits die dan weer op een nieuw album staan. Echt een vette setlist ook. Dus er zijn nog een paar tickets. Wil je nog geen voor vanavond? Dat kan dus nog. Ja, kan er gewoon nog geen. Even een plannetje. Ja, lekker toch. The Weeknd nu, track van vandaag. Save Your Tears.

0: Gigi, de Acostino en de Whittle die je bij Echt TV Park zat. Zometeen nog veel meer muziek van onder andere Inner City en Good Life komt eraan. Net zoals Timba. Bibu Lekesha hoor je zometeen.
1: Klinkt het bijhouden van de website of social media van je bedrijf zo?
2: Ah!
1: Of zo?
2: Ik snap hier niks van.
1: Dan kun je het toch echt beter over.

0: Willems Drankenhandel houdt al ruim 100 jaar de glazen van feestvierend Limburg gevuld. En daar zijn we trots op. Klein of groot feest, op Willems Drankenhandel kunt u rekenen. Dranken, tapinstallaties en glaswerk zorgeloos geleverd voor een eerlijke prijs. Bezoek ook de slijterij aan de Buizertweg in Landgraaf. En maak kennis met onze wijnspecialisatie. Kijk op drankenhandelwillems.nl en volg ons op Facebook.
1: Social media, branding, hosting en webdesign. Echt alles voor de online aanwezigheid van jouw bedrijf. Vind je met Triton? Kijk op tritonmarketing.nl.
2: De zon schijnt evenveel voor iedereen, maar het energieverbruik verschilt. Investeer in slimme keuzes die echt bij uw woning en levensstijl passen. Kies voor airco en solartechniek Parkstad. Zij begeleiden u stap voor stap. Een airco, zonnepanelen of een warmtepomp? U ontvangt altijd een eerlijke en scherpe offerte. Samen maken wij uw woning toekomstklaar. airco-solarparkstad.nl.
3: Goeie koffie. Overal, altijd en voor iedereen bereikbaar maken. Dat is waar Limca voor staat. Niet alleen zakelijk, maar ook in jouw keuken. Als officieel Jura-partner.
2: Ook voor jaarlijks onderhoud en een schone airco. airco-solarparkstad.nl.
4: RTV Parkstad. We staan met de hoofdpunten van het radionieuws op RTV Parkstad. De regio rond Moskou is afgelopen nacht getroffen door een grootschalige Oekraïense droneaanval. Een record aantal huizenkopers heeft vorig jaar gebruik gemaakt van de starterslening. Venezuela neemt ruim 300 miljoen euro aan eigen middelen bij het Internationaal Monetair Fonds op voor de wederopbouw na de aardbevingen van eind juni. De familie van de overleden acteur Kees Geel heeft een digitaal condoliansregister geopend. Ze vragen het publiek om via uitvaartdekker.nl herinneringen aan Geel en zijn werk te delen. Het weer, veel bewolking met plaatselijk wat lichte regen. In Zuid-Limburg kan de zon nog doorbreken. Het wordt 19 graden aan de kust tot 25 in het zuiden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
5: Stuur je appje naar de studio vanaf nu via rtvparkstad.nl. En klik op het WhatsApp-logo.
6: Goedemorgen, jippie. Met zometeen Inner City. Good Life komt eraan na Pitbull.

Inner City, Good Life. En dat is echt zo'n iconische keyboard riff zit eraan. Ja, die is zo herkenbaar. En veel mensen denken daarom dat het een sample is. Maar dat is hij dus niet. Het werd speciaal voor het nummer ingespeeld. En groeide uit tot een van de bekendste beats, kan je het wel noemen, uit de dancegeschiedenis. En ook hier, The Good Life was ook eerst een instrumentale versie. En daarna heeft de soulvolle stem van de Inner City heeft daar nog tekst overheen gemaakt en ook toch overheen nog gezongen. Goedemorgen, Jippie op Echt Weer Parks en met zometeen Bands & Boons. Sorry I'm Here for Someone Else komt eraan, ook direct na Robert van Nemeth en Donnie. Dit is Moet Het Nou.

Ben Saboon en Sorry I'm Here for Someone Else. Hoor je hier bij RTV Parkstad. Goedemorgen, bijna 10 uur geweest. Ja, misschien ben je wel onderweg naar de supermarkt. Ja, of ben je je feestje aan het voorbereiden voor vanmiddag. Het kan allemaal. Laat even weten via de RTV Parkstad website wat je bent aan het doen. Stuur een berichtje via de WhatsApp-functie. Er staat zo'n WhatsApp-icoontje. Daar moet je op klikken. Dan kom je bij ons in de studio uit. Goedemorgen. Ja, en misschien ga je wel naar Zwarte Cross. Dat kan natuurlijk ook. Is wel een eindje rijden. Maar ik zou het wel doen nog. Want er staat een flinke line-up weer. Douwe Bob, Always Alive, de Bankzitters, UB40, de Bukkers, ook de Dirty Daddy's zijn nog, de Paloma's. Even serieus. En over even serieus was er nog eventjes even serieus iets te doen. Snap je? Ja, want ze hadden een bericht geplaatst dat ze Baila de Gasolina niet mochten draaien. Dat nummer mocht niet gedraaid worden door de Zwarte Cross. Ze vonden dat vorig jaar een nummer te veel werd gedraaid. En de medewerkers werden er gek van. Hadden er slechte herinneringen aan. En daarom mag het nummer dit jaar niet gedraaid worden. Ja, ik ben nog in twijfel of ik het moet geloven. Vanavond om 7:15 staan ze in de megatent. Gaan ze dus, volgens hun, Baila de Gasolina niet doen. Maar het kan ook gewoon een hele grote marketingstunt zijn. En dat ze hem gewoon vanavond wel doen op Zwarte Cross. Goedemorgen, dit is Jippier en de Opposites, die hebben vorige week een geweldige show gegeven in Den Haag. Ze hebben weer een hele comeback gemaakt met een nieuwe nummer. En vanavond staan ze dus ook op de Zwarte Cross om 11:15 op de grootste stage. De Opposites.

0: TV Parkstad is nu in heel Zuid-Limburg te bekijken en te beluisteren. Via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
2: Halal Centrum Alibaba, Koninginnelaan 125 in Maasmechelen. Rundstoofvlees nu €12,49 per kilo. Kipfilet €7,99 per kilo. Topkwaliteits gemengd gehakt €6,49 per kilo. En 5 kilo kippenbillen voor €13. Nieuwe collega's bij onze bakkerij en supermarket met Marokkaanse en Turkse specialiteiten. Volg ons op Facebook Halal Centrum Maasmechelen.
3: Wil je naar een plek waar elke hap smaakt naar vakantie? Brasserie Brakke is het soort eten waar je voor thuis komt. In Hartje Centrum van Heerlen. Bij ons krijg je de beste mediterraanse gerechten van de hele stad. En alles met smaak en liefde bereid. So sip, dine and enjoy. Steaks, verse vis, pasta's, gamba's, Italiaanse sushi of carpaccio. You name it, we've got it. Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie-brakke.nl.
4: Lange werkdag gehad? Dan is poetsen wel het laatste waar u zin in heeft. En daarom is er schoonmaakbedrijf K-Back. Houdt al jaren cafés, restaurants, discotheken en kantoren professioneel schoon. Zodat u op een frisse werkvloer weer aan de slag kan. Schoonmaakbedrijf K-Back in Landgraaf. Ook uw particuliere glazenwasser. Bel 0630-360808.
3: Fresh food, cold cocktails en good vibes. Brasserie Brakke. You name it, we've got it. Brasserie-brakke.nl.
5: Kom binnen.
6: Tjongejonge, de zaken gaan goed, zie ik. Je hebt je hele kantoor opnieuw ingericht. Erg mooi. Margot Kos

0: prijs-kwaliteit verhouding.
1: Rotmart Inke Eckeraden, zei je?
0: EchoCKMAECHT.nl. Goed voor je bedrijf en de particulier.
2: Welkom aan boord bij Rederij Stiphout. Vaar met ons mee en laat uw gezelschap genieten van een heerlijk buffet, de romantische avondsfeer op het water en de gezelligheid van een feest aan boord. Rederij Stiphout. Een uniek feest op het water.
3: Krammeltje, krammeltje in mijn hand. Wie bakt het lekkerst van een slimmerslam?
4: Zonder twijfel Bakkerij Vonken. Brood en banket. Boordevol passie. Elke dag vers ambachtelijk bereid volgens uniek recept. Met 21 gezellige winkels altijd in de buurt. Bakkerij Vonken. Lekker tot de laatste kruimel.
5: Zo, jouw huis ziet er weer fris en strak uit. Zelf gedaan?
6: Nee hoor.
7: Door de vakmannen van Parkstad Schilderwerken. Dan krijg je de hoogste kwaliteit voor een scherpe prijs.
5: Inderdaad, echt vakwerk.
7: Nu 10% korting op al het binnenwerk. Kijk op parkstadschilderwerken.nl.
3: Kruimeltje, kruimeltje in mijn hand. Nu maak de mooiste taarten van het land.
8: Bakkerij Vonken, voor elke gelegenheid een taart. Kies uit meer dan 1000 taarten op bakkerijvonken.nl.
9: Heb jij mij misschien iets te vertellen?
10: Ja, ik had een pulken niet gezien. Maar dat zijn die camera's schuld.
9: Nee, je hebt niet goed gekeken.
10: Ik had al lang bij Chardonnet Koenen een afspraak ingepland. Dat ging zo fijn. En ik kreeg ook nog eens een andere auto bij het herstel. En mijn route wordt nu ook gelijk gemaakt. Dus wat zeurt ze nu?
9: Ik zag op de website van schadenetkoenen.nl dat ze ook merkerkende hersteller zijn. Van verschillende merken. En zelfs op 4 plaatsen zitten. Heerle, Maastricht, Geleen en Roermond.
10: Nou, dan kan ik toch nog het zeggen. Dat ik Susan Vellig heb gerak. Maar ja, ook dat kan gelijk wel bij gemak werden. Schadenet Koenen regelt alles.
11: Zoekt u een betrouwbare taxiservice? Dan zit u goed bij taxicentrale Beersdal. Of het nu gaat om een gezellig avondje uit, een bedrijfsuitje of zakelijke afspraak. Wij zorgen ervoor dat iedereen veilig en comfortabel op de plaats van bestemming arriveert. Kijk op taxicentralebeersdal.nl. Dag en nacht.
12: Is uw leasecontract ook bijna afgelopen? Schadenet Koenen regelt snel de inspectie.
13: Zeg maar dag tegen 1-voor-1 inleveren. Een zak vol flessen en of blikjes in 1 keer inleveren. Ontvang je statiegeld makkelijk via een tikkie. Onze nieuwe machine maakt het super gemakkelijk. In Landgraaf.
11: Bij Taxi Centrale Beersdal kies je ook voor betrouwbaar en comfortabel rolstoeltransport in de regio. Ook voor scootmobielen. Kijk op rolstoel-taxiparkstad.nl.
14: Café Drakken zet de tijd op 10 uur.
15: Dit is Rob Krabbendam met het radionieuws op RTV Parkstad. Bij een woning in Monaco zijn in juni een rijke Oekraïense zakenman, zijn vrouw en hun 13-jarige zoon zwaar gewond geraakt bij een aanslag. En nu heeft de politie gewiste videobeelden daarvan terug kunnen halen. Die beelden gelden als belangrijk bewijs, omdat de vermoedelijke dader, een als man vermomde vrouw van 39, begin deze maand dood is gevonden in Oekraïne. Onderzoekers denken dat ze de aanslag in opdracht pleegden, maar onduidelijk is wie erachter zit. De regio rond Moskou is afgelopen nacht getroffen door een grootschalige Oekraïense droneaanval. Volgens burgemeester Sobyanin vlogen meer dan 370 drones richting de Russische hoofdstad en omgeving. Het grootste deel zou op grote afstand zijn onderschept. 64 toestellen werden volgens hem vlakbij Moskou neergehaald. Er zouden branden woeden bij een oliedepot in Noginsk en een distributiecentrum van webwinkel Wildberries. Op beelden zijn grote zwarte rookwolken te zien. Een recordaantal huizenkopers heeft vorig jaar gebruik gemaakt van de starterslening. Volgens het stimuleringsfonds Volkshuisvesting kregen in 2025 ruim 8100 starters zo'n aanvullende lening. En dat was ongeveer 15% meer dan een jaar eerder. De regeling overbrugt het verschil tussen de maximale hypotheek en de aankoopprijs. Deskundigen waarschuwen wel dat extra leenruimte de huizenprijzen kan opdrijven als het woningaanbod niet meegroeit. En op de Zwarte Cross in de Achterhoek is gisteravond opnieuw een stuntman gewond geraakt bij een katapultsprong, waarbij de man met hoge snelheid zo'n 75 meter over een grote tent werd geschoten. Hij brak bij de landing zijn enkel. Zijn voorganger liep donderdag een hersenschudding op toen hij bij het landen met een knie zijn hoofd raakte. Woensdag ging het wel goed. De organisatie laat weten dat de stunts voor de rest van het festival niet meer doorgaan. Het weer, veel bewolking met kans op een spatje regen en er staat vooral aan de kust een stevige noordwestenwind. De maxima liggen vandaag op 18 graden op de Wadden tot lokaal 24 in Limburg. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
6: Zometeen op RTV Parkstad. Jip Hansen.
16: De keuze is reuze. Aanhoes heeft 38 ambachtelijke ijsmaken en die wisselen steeds. Dus je ontdekt altijd iets nieuws, wat oh zo lekker is. Kom snel genieten bij Aanhoes van de allernieuwste ijsmaken, ijskoeps, ijskoffie en milkshakes. Lekker op ons zonnig terras of gezellig binnen bij Aanhoes. Daar vulste dich toes. Aan de Nuinhofstraat in Nut. Like ons op Facebook.
17: De nieuwe Havana Spinning Adventure is te gek.
18: En papa durft er niet in.
17: De Havana Spinning Adventure. De nieuwe achtbaan in Mondelvaerde met draaiende karretjes. Beleef ook de Pirate Splash, wereldtuinen en de dieren. Wanneer kom jij naar Mondelvaerde?
19: Voor heerlijke steaks, vis, Balkan en internationale gerechten kunt u ongekend genieten bij Steakhouse Dalmatia. Een gezellig familiebedrijf en al meer dan 10 jaar in Brunssum. Steakhouse Dalmatia, Lindeplein 4B in Brunssum. Kijk eens op de website voor onze menukaart en openingstijden. Dalmatia.nl.
20: Dit programma is ook te zien op tv. Ziggo Kanaal 43.
21: Dit is het begin van een nieuw uur.
6: Met Jip Hansen.

Man, een grote quarantaine hit was dat. En hoorde je bij Echt TV Parks dat de woonige Juan hier bij Echt TV Parks zat. Ja, wist je dat die band zijn naam ontleden aan een slechterik uit de film Barbarella? Dat komt uit 1968, is al lang geleden. Het kan zijn dat je de film niet hebt gezien. Het personage heet namelijk Dr. Juan. Ja, de band liet 1D vallen, waardoor Juan ontstond. Ja, dat past perfect bij hun glamoureuze uitstraling uit de jaren 80. Ja, en de volgende naam, de volgende artiest die hier in de player staat, die heeft ook een moeilijke naam. Het is gewoon zijn voornaam en zijn achternaam. Nou, zo makkelijk kun je het ook gewoon doen, hè. Guus Meeuwis heb ik het over. Dit is tranen gelachen bij de zaterdagochtend van Parkstad.

0: Jeff Winningfields en Ann Whitten moesten een prachtige show voorstellen op Pinkpop vrijdag. Ja, een hele goede morgen. Het is 20:10, fijn dat je erbij bent. Ja, en wat ben je aan het doen? Laat dat nou eens eventjes weten via de RTW Parkstad website. Druk daar op het WhatsApp-icoontje. En dan kom je bij ons in de studio terecht. En dan vertel ik misschien wel op de radio wat je bent aan het doen. En dan kunnen we even gezellig kletsen. Dat is misschien wel leuk. Mag je ook nog een plaatje aanvragen? Heb je nou echt een lekkere track? Een zaterdagochtend track die je heel graag wil horen? Ja, dan kan je dat ook gewoon laten weten. Via de WhatsApp-functie op onze website rtwparkstad.nl. Zometeen Dean Lewis, B.O.I. komt eraan. Na Pomeni Thijs, Amai, Atlas.
1: Ik heb zand in mijn zakken en wind in mijn haar. De hoop die ik had hangt goed aan elkaar. Ik moet bergen verzetten.

0: Als bij het installeren uw computer steeds langzamer gaat draaien, dan wordt het tijd voor CPC Computers. Daar bouwen ze uw computer op maat, zonder toeters en bellen die u toch niet gebruikt, en met alle mogelijke features die u juist nodig heeft. Surf nog één keer met uw oude computer naar cpc.nl of kom naar de Steenbergstraat, Hoek Hamstraat in Kerkrade. CPC. Een naam om in uw geheugen te printen.
1: Spot muziek en geluid wat je raakt. Bij Audio Frenzy draait alles om de muzikale beleving. Audio Frenzy is de hi-fi specialist van Zuid-Limburg. Aan de Hoenderstraat in Hartje Maastricht. High-end audioapparatuur. Van merken als Lin, Yamaha, Kef en nog veel meer. Voor ieder wat wils. Zelfs het design is prachtig.
2: Want het oog wil ook wat.
1: Audiofrenzy.nl.
3: Hallo, heb ik uw aandacht? Zie je wel, de juiste aandacht van het juiste publiek in de juiste regio. Is wat u ook wilt.
4: Gia.
3: Adverteer vandaag nog op RTV Parkstad. En schreeuw het van de daken met uw bedrijf of instelling. Mail voor informatie naar sales@rtvparkstad.
1: Ook voor de beginnende muziekliefhebber. Check onze site, audiofrenzy.nl.
3: RTV Parkstad.
5: Dit is Rob Krabbendam met de hoofdpunten van het radionieuws op RTV Parkstad. Bij een woning in Monaco zijn in juni een rijke Oekraïense zakenman, zijn vrouw en hun 13-jarige zoon zwaar gewond geraakt bij een aanslag. En nu heeft de politie gewiste videobeelden daarvan terug kunnen halen. Die beelden gelden als belangrijk bewijs. De regio rond Moskou is afgelopen nacht getroffen door een grootschalige Oekraïense droneaanval. Een recordaantal huizenkopers heeft vorig jaar gebruik gemaakt van de starterslening. En op de Zwarte Cross in de Achterhoek is gisteravond opnieuw een stuntman gewond geraakt bij een katapultsprong, waarbij de man met hoge snelheid zo'n 75 meter over een grote tent werd geschoten. Hij brak bij de landing zijn enkel. Het weer, veel bewolking met kans op een spatje regen, en er staat vooral aan de kust een stevige noordwestenwind. De maxima liggen vandaag op 18 graden op de Wadden tot lokaal 24 in Limburg. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op RTV Parkstad.
6: Stuur je appje naar de studio vanaf nu via rtvparkstad.nl en klik op het WhatsApp-logo.
7: Dankjewel Rob voor nieuws. Dit is de soundtrack voor jou zaterdagochtend met zometeen Clean Bandit na Bruno Mars. RTV.

Marco Borsato. Ik leef niet meer voor jou, hoorde je bij Echt TV Parkstad. Ja, en dit nummer bracht hij uit toen hij in Nederland was en veroverd met Nederlandstalige muziek. Het werd een van de songs waarmee hij liet zien dat hij niet alleen Spaanse nummers kan vertalen naar Nederlands, maar ook echt grote emoties kan uitdrukken in nummers. Marco Borsato hoorde je op Parkstad. Ik leef niet meer voor jou. En dit is Nelly Furtado. I'm

echt TV Parks, dat van Alex Warren. Of zijn Brits gezegd, Alex Warren hoorde hier op echt TV Parkstad. Goedemorgen. Ja, ik vervang de komende week ook Maurice Kamelot tussen 12 en 2 door de week. Ja, en ik kreeg ook nog een berichtje afgelopen donderdag. Ik doe ook altijd de tv-gids, allemaal kijktips krijgen. Ik heb nog een persoonlijke kijktip voor je. Om 19 juni om 9 uur is de finale WK-voetbal tussen Spanje en Engeland. Oepsie, tussen Spanje en Argentinië. Ja, vanmorgenavond dus Spanje-Argentinië om 9 uur 's avonds. Ik ben benieuwd. Ik ben benieuwd wie gaat winnen. Vanavond de troostfinale natuurlijk ook nog. Frankrijk tegen Engeland. Moet je wel ietsjes langer voor opblijven. Om 11 uur dan gaat de aftrap van start en dan gaat de bal rollen. Dan gaan we zien wie de derde plek krijgt van het WK 2026. Wie een bronzen plakje toch nog mag hebben. Dit is echt weer Parkstad met de muziek waar jij alleen maar lekker vindt. Michael Gray zometeen, Anouk Dominique na de Doobie Brothers.

Lekker hoor. De zaterdagochtend van jou. Jorden hier, Marco Way. En natuurlijk The Weeknd. Ja, en weet je waar hij begon met DJ'en? In een kerkzaal. Als Dino draaide hij feesten in een lokale kerkzaal. Grappig toch?

0: en Dominique horen hier bij Echt TV Parkstad. Zometeen na het nieuws van 11 uur, muziek van Shaggy. Ook Cloud komt eraan. La da da, hoor je zometeen. Eerst het nieuws van natuurlijk 11 uur.
1: RTV Parkstad is nu in heel Zuid-Limburg te bekijken en te beluisteren. Via Ziggo, Odido en KPN.
2: RTV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
3: XXX Loets Pallen in Wurselen viert het grootste jubileum aller tijden. Bespaar nu met de vriendschapskaart tijdens het grootste jubileum aller tijden tot wel 48%. Ja, 48%. XXX Loets Pallen in Wurselen.
4: Wil jij naar een sfeervolle voetbalwedstrijd in de Duitse Bundesliga? Of een heel weekend?

0: gaat, Morris Sportreizen brengt je met een luxe touringcar op pole position. Kleinschalig, persoonlijk en scherp geprijsd. Kijk snel op morris.nl. Dat is met dubbele R, dubbele Z.
1: XXX Loots viert het grootste jubileum aller tijden. Bespaar nu tot wel 48% met de vriendschapskaart. XXX Loots Pallen in Wurselen. Mijn meubelzaak.
2: Goeie koffie. Overal, altijd en voor iedereen bereikbaar maken. Dat is waar Limca voor staat. Niet alleen zakelijk, maar ook in jouw keuken. Als officieel Jura-partner.
0: Score nu je geheel verzorgde trip naar een voetbalwedstrijd in de Bundesliga met Morris Sportreizen. Kijk snel op morris.nl met dubbele R en dubbele Z.
3: Café Drakke zet de tijd op 11 uur.
4: Dit is Rob Krabbendam met het radionieuws op RTV Parkstad. In Koenhaven in Amsterdam wordt sinds vanochtend gezocht naar een vermiste opvarende van een gezonken duwboot. Hulpdiensten gebruiken daarbij duikteams, een sonarboot en een drone, maar hebben nog niemand gevonden. De melding kwam rond 8:30 binnen en de brandweer is met veel materieel aanwezig. Er is inmiddels begonnen met het bergen van het volledig gezonken schip, terwijl de politie onderzoekt hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren. Komende jaarwisseling mogen consumenten geen vuurwerk meer afsteken, maar in zeker een kwart van de gemeente krijgen ook verenigingen daar geen ontheffing voor. Dat schrijft het Algemeen Dagblad nadat 200 gemeenten reageerden op vragen hierover. Onder de 99 gemeenten die helemaal geen vuurwerk meer willen, zitten vooral grote steden zoals Rotterdam en Amsterdam. Maar ook kleinere gemeenten, vooral in het zuiden. Anderen denken er nog over na. Bij een woning in Monaco zijn in juni een rijke Oekraïense zakenman, zijn vrouw en hun 13-jarige zoon zwaar gewond geraakt bij een aanslag. En nu heeft de politie gewiste videobeelden daarvan terug kunnen halen. Die beelden gelden als belangrijk bewijs, omdat de vermoedelijke dader, een als man vermomde vrouw van 39, begin deze maand dood is gevonden in Oekraïne. Onderzoekers denken dat ze de aanslag in opdracht pleegde, maar onduidelijk is wie erachter zit. En in Canada is een echtpaar van in de 70 gedood door een zwarte beer. Het paar verbleef in een boshut bij McTavish Lake, waar ze vaker waren om te vissen. De politie ging polshoogte nemen toen ze de telefoon niet meer opnamen en vond de man dood vlakbij het meer. De vrouw werd een dag later in het bos teruggevonden. Dodelijke aanvallen door zwarte beren komen in dat gebied niet heel vaak voor, maar in mei kost een ontmoeting met zo'n dier ook het leven van een man van 27. Het weer, veel bewolking met kans op een spatje regen, en er staat vooral aan de kust een stevige noordwestenwind. De maxima liggen vandaag op 18 graden op de Wadden tot lokaal 24 in Limburg. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
5: Zometeen op RTV Parkstad. Jip Hansen.
6: De zon schijnt evenveel voor iedereen, maar het energieverbruik verschilt. Investeer in slimme keuzes die echt bij uw woning en levensstijl passen. Kies voor airco en solartechniek Parkstad. Zij begeleiden u stap voor stap. Een airco, zonnepanelen of een warmtepomp? U ontvangt altijd een eerlijke en scherpe offerte. Samen maken wij uw woning toekomstklaar. airco-solarparkstad.nl.
7: Mindy's textielwasser is voor velen een uitkomst. Daarom zijn er nu 4 machines. Dekbedden, de tenues van je club of ander groot textiel. Bij Minly Landgraaf kun je maar liefst 18 kilo was draaien in onze eigen wasseretten. En ons café-restaurant aan de overkant maakt het wachten nog gezelliger. Ontdek zelf het gemak aan de Einsteinstraat in Landgraaf.
6: Ook voor jaarlijks onderhoud en een schone airco. airco-solarparkstad.nl.
8: Klinkt het bijhouden van de website of social media van je bedrijf zo?
9: Ah!
8: Of zo?
9: Ik snap hier niks van.
8: Dan kun je het toch echt beter overlaten aan het

0: opzet? Kijk op tritonmarketing.nl.
1: Kom binnen!
2: Tjongejonge, de zaken gaan goed, zie ik. Je hebt je hele kantoor opnieuw ingericht. Erg mooi. Mag wat kosten?
1: Yep, ik ben bij Rockmart in Kerkrade geweest. Super service, grote keuze en snelle levering. Die snappen gewoon wat een ondernemer nodig heeft. Bovendien optimale prijs-kwaliteitverhouding.
2: Rockmart in Kerkrade, zei je?
1: rockmart.nl. Goed voor je bedrijf en de particulier.
0: Social media, branding, hosting en webdesign. Echt alles voor de online aanwezigheid van jouw bedrijf. Vind je bij Triton? Kijk op tritonmarketing.nl.
3: Halal Centrum Alibaba. Koninginnelaan 125 in Maasmechelen. Rundstoofvlees nu €12,49 per kilo. Kipfilet €7,99 per kilo. Topkwaliteits gemengd gehakt €6,49 per kilo. En 5 kilo kippenbillen voor €13. Nieuwe collega's bij onze bakkerij en supermarket met Marokkaanse en Turkse specialiteiten. Volg ons op Facebook Halal Centrum Maasmechelen.
4: Zoekt u een betrouwbare taxiservice? Dan zit u goed bij Taxicentrale Beersdal. Of het nu gaat om een gezellig avondje uit, een bedrijfsuitje of zakelijke afspraak. Wij zorgen ervoor dat iedereen veilig en comfortabel op de plaats van bestemming arriveert. Kijk op taxicentralebeersdal.nl. Dag en nacht.
5: Krammeltje, krammeltje in mijn hand. Wie bakt het lekkerst van een slimmerslam?
6: Zonder twijfel Bakkerij Vonken. Brood en banket. Boordevol passie. Elke dag vers ambachtelijk bereid volgens uniek recept. Met 21 gezellige winkels altijd in de buurt. Bakkerij Vonken. Lekker tot de laatste kruimel.
4: Bij Taxicentrale Beersdal kies je ook voor betrouwbaar en comfortabel rolstoeltransport in de regio. Ook voor scootmobielen. Kijk op rolstoel-taxiparkstad.nl.
7: Willems Drankenhandel houdt al ruim 100 jaar de glazen van feestvierend Limburg gevuld. En daar zijn we trots op. Klein of groot feest, op Willems Drankenhandel kunt u rekenen. Dranken, tapinstallaties en glaswerk zorgeloos geleverd voor een eerlijke prijs. Bezoek ook de slijterij aan de Buizertweg in Landgraaf en maak kennis met onze wijnspecialisatie. Kijk op drankenhandelwillems.nl en volg ons op Facebook.
5: Krammeltje, krammeltje, wist je het al?
8: Het is Bakkerij Vonken die je betoveren zal. Ontdek het vonkelende brood van Bakkerij Vonken. Zo bijzonder beleefde uw brood nog nooit.
0: Dit programma is ook te zien op tv. Ziggo Kanaal 43.
9: Dit is het begin van een nieuw uur.
10: Met Jip Hansen.

Twee Parks met Shaggy. En wist je dat Shaggy eigenlijk een bijnaam is die hij kreeg door zijn gelijkenis met de tekenfilmfiguur Shaggy uit Scooby-Doo? Ja, en nog een mooie titel. Deze hit uit 2014 is een internationale samenwerking met Mohombi, Fadi en Kosti. En Shaggy staat dus opnieuw in een traditie waar bekend om werd grote hits samen met andere artiesten maken.

Laat het eens weten via de RTV Parkstad website. Druk daar op het WhatsApp-icoontje en dan kun je het laten weten. Lekker toch? Zometeen muziek van Walk the Moon, Shut Up and Dance komt eraan. Na James Morrison, dit is Nothing Ever Hurt Like You op Parkstad.

Walk the Moon en Shadow and Dance. Hoorde je bij Echt TV Parkstad. Een hele goede morgen. Het is bijna 11:30. Zometeen muziek van Lady Gaga en Bruno Mars. Die with a Smile komt eraan. Ja, dit weekend. En volgend weekend en het weekend daarna. Is er natuurlijk een WMC in Kerkrade. Echt duizenden mensen gaan naar Kerkrade toe. Om het grootste blaasmuziekfestival van de wereld. Volgens mij wel, hè. Volgens mij wel. Om dat mee te maken. En vandaag hoort het programma de Mars en Showwedstrijden in het Parkstad Limburgs Theater. In het Kerkrade Theater van Kerkrade. De concerten met percussion ensemble. Ja, ja. En in de Rode Hal ook vanmiddag. Vanavond. Nee, nu. Om 11 uur, sorry. De fanfareband, de eerste divisie in de Rode Hal. Dat kun je nou ook checken. En vanavond dan op de maat. WMC op de maat bij Blow. Ja, daar staat echt een geweldige band. Tonka, die hebben al veel vaker op WMC gestaan. Op de Markt en Kerkrade. En gaan er nu nog een keer die hele boel. Heel boel afsluiten met vanavond dus Tonka op de bühne. Morgen nog Street Life. En dit is nu hier op Echt Weer Parkstad. Lady Gaga en Bruno Mars. Die with a Smile.

0: Heb jij mij misschien iets te vertellen?
1: Ik ga een pulken niet gezien. Maar dat zijn die camera's schuld.
0: Nee, je hebt niet goed gekeken.
1: Ik had al lang de schade net Koenen een afspraak ingepland. Dat ging zo fijn. En ik kreeg ook nog eens een andere auto bij het herstel. En mijn route wordt nu ook gelijk gemak. Dus wat zeurt ze nu?
0: Ik zag op de website van schadenetkoenen.nl dat ze ook merkerkende hersteller zijn. Van verschillende merken. En zelfs op 4 plaatsen zitten. Heerlen, Maastricht, Geleen en Roermond.
1: Nou, dan kan ik toch nog gaan zeggen. Dat ik Susan Vellig heb gerak. Maar ja, ook dat kan gelijk wel bij gemak werden. Schadenetkoenen regelt alles.
2: Op zoek naar een makelaar uit Parkstad? Bij Parkstad Makelaardij staan we voor je klaar. Persoonlijk, betrouwbaar en met kennis van de regio. Vraag nu een gratis waardebepaling aan en ontvang een gratis topadvertentie op Funda. Kijk op parkstadmakelaardij.nl om een afspraak te maken. Parkstad Makelaardij. Verkoopt met plezier.
0: Verdikke me. Schade? Vraag vandaag nog uw offerte aan op schadenetkoenen.nl.
3: Wil je naar een plek waar elke hap smaakt naar vakantie? Brasserie Brakke is het soort eten waar je voor thuis komt. In hartjecentrum van Heerlen. Bij ons krijg je de beste mediterraanse gerechten van de hele stad. En alles met smaak en liefde bereid. So sip, dine and enjoy. Steaks, verse vis, pasta's, gamba's, Italiaanse sushi of carpaccio. You name it, we've got it. Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie-brakke.nl.
4: Waar ben jij naartoe geweest?
5: Naar Mondo Verde.
4: Met de nieuwe Havana's Tornado?
5: Ja, dat is een vrije val.
4: Te gek!
5: En de nieuwe Safari Carousel in dierenthema.
4: Wow!
5: Ontdek ook de andere attracties. Wereldtuinen en dieren.
4: Wanneer kom jij naar Mondo Verde?
3: Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie Brakke. You name it, we've got it. Brasserie-brakke.nl.
6: Welkom aan boord bij Rederij Stiphout. Vaar met ons mee naar Luik. En geniet van deze bruisende stad. Of beleef het spektakel van de sluizen tijdens de Vier Sluizentocht. Rederij Stiphout. Beleef stad en natuur vanaf het water.
7: RTV Parkstad.
8: Dit is Rob Krabbendam met de hoofdpunten van het radionieuws op RTV Parkstad. In de Koenhaven in Amsterdam wordt sinds vanochtend gezocht naar een vermiste opvarende van een gezonken duwboot. Komende jaarwisseling mogen consumenten geen vuurwerk meer afsteken, maar in zeker een kwart van de gemeente krijgen ook verenigingen daar geen ontheffing voor. Dat schrijft het Algemeen Dagblad nadat 200 gemeenten reageerden op vragen hierover. Bij een woning in Monaco zijn in juni een rijke Oekraïense zakenman, zijn vrouw en hun 13-jarige zoon zwaar gewond geraakt bij een aanslag. En nu heeft de politie gewiste videobeelden daarvan terug kunnen halen. Die beelden gelden als belangrijk bewijs. En in Canada is een echtpaar van in de 70 gedood door een zwarte beer. Het weer, veel bewolking met kans op een spatje regen. En er staat vooral aan de kust een stevige noordwestenwind. Maximaal liggen vandaag op 18 graden op de Wadden tot lokaal 24 in Limburg. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op RTV Parkstad.
9: Stuur je appje naar de studio vanaf nu via rtvparkstad.nl. En klik op het WhatsApp-logo.
10: Goedemorgen, Jippie. Met zometeen Amy Winehouse en Mark Winston. Na op 6. Dit is Aventura.

Aventura. Obsession, hoorde hier op RTV Parkstad. Zometeen mijn favoriete track van dit moment. De tip van Jip komt eraan. Ja, en ik geef alvast een hint. Het is een Nederlandstalige track die 2 weken geleden is uitgekomen. En ik vind het echt zo lekker. Ik ga hem zometeen dus aan jou voorstellen als tip van Jip. Eerst muziek op Flowrider, Sia, na Amy Winehouse en Mark Ronson. Valerie, hoor je hier bij de soundtrack voor jou zaterdagochtend hier op RTV Parkstad.

Stromae, alors on danse. Sorry, bij Echt TV Park staat een hele goede morgen. Dus tijd voor mijn favoriete track van dit moment. Ja, de tip van Jip natuurlijk. Vorige week had ik twijfel welke tip van Jip ik moest kiezen. Daarom heb ik er op de zaterdag één gedaan en op de zondag één. Ja, en die van zaterdag was ook zo lekker dat ik hem nog een keer voor jou ga draaien. Het is van de mannen van Flair. Ze worden genoemd dat het het nieuwe Goldband is. Ze komen ook Den Haag, hebben een beetje dezelfde sounds, 80s, disco-achtig. Ja, en ik vind het echt lekker klinken. Ze stonden ook op Pinkpop een paar weken geleden. Toen stonden ze echt in de kleinste stage op het vroegste tijdstip wat je maar kon hebben. Ja, en toen hebben ze ook echt al, het was heel warm, de hele tent die ging helemaal los. Flair is deze week de tip van Hip. Dit is Door het Oog.

Nieuwe muziek van een nieuwe band. Je hoorde Flair hier op Echte Web Parks. Dat is mijn favoriete track van dit moment. Ik noem het tot de tip van Jip van deze week. En wil je nou alle tip van Jips tot nu toe checken? Ga dan naar gelijknamig playlist op Spotify. Tip van Jip streep je echt TV Parkstad. Veel plezier zometeen bij Mark Mechtens. Hij zorgt ervoor dat je aan zaterdag...

Middag goed begint met de allerlekste tracks. Ik zie dat onder andere al Usher en Pitbull eraan komt. Lekker hoor. Mij morgen weer vanaf 9 uur met de allerlekste tracks. En dit is Kids Creole en de Coconuts. Annie, I'm not your daddy.

0: RTV Parkstad is nu in heel Zuid-Limburg te bekijken en te beluisteren. Via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Parkstad in heel
2: Spot muziek en geluid wat je raakt. Bij Audio Frenzy draait alles om de muzikale beleving. Audio Frenzy is de hi-fi specialist van Zuid-Limburg. Aan de Hoenderstraat in Hartje Maastricht. High-end audioapparatuur. Van merken als Lin, Yamaha, Kef en nog veel meer. Voor ieder wat wils. Zelfs het design is prachtig.
3: Komt het oog wel ook wat.
2: Audiofrenzy.nl.
4: De keuze is reuze. Aanhoes heeft 38 ambachtelijke ijsmaken. En die wisselen steeds. Dus je ontdekt altijd iets nieuws, wat oh zo lekker is. Kom snel genieten bij Aanhoes van de allernieuwste ijsmaken, ijskoeps, ijskoffie en milkshakes. Lekker op ons zonnig terras of gezellig binnen bij Aanhoes. Daar vult je dich toe. Aan de Nuinhofstraat in Nut. Like ons op Facebook.
2: Ook voor de beginnende muziekliefhebber. Check onze site audiofrenzy.nl.
5: Lange werkdag gehad? Dan is poetsen wel het laatste waar u zin in heeft. En daarom is er schoonmaakbedrijf K-Back. Houdt al jaren cafés, restaurants, discotheken en kantoren professioneel schoon. Zodat u op een frisse werkvloer weer aan de slag kan. Schoonmaakbedrijf K-Back in Landgraaf. Ook uw particuliere glazenwasser. Bel 0630 360808.
6: Voor heerlijke steaks, vis, Balkan en internationale gerechten kunt u ongekend genieten bij Steakhouse Dalmatia. Een gezellig familiebedrijf en al meer dan 10 jaar in Brunsum. Steakhouse Dalmatia, Lindeplein 4B in Brunsum. Kijk eens op de website voor onze menukaart en openingstijden. Dalmatia.nl.
7: Café Drakke zet de tijd op 12 uur.
8: Dit is Rob Krabbendam met het radionieuws op RTV Parkstad. Op Curaçao is afgelopen woensdag een Nederlandse man van 48 overleden tijdens het snorkelen bij Tugboat Beach. Volgens lokale media werd hij onwel nadat hij zeewater had binnengekregen. Omstanders haalden hem uit het water en probeerden hem tevergeefs te reanimeren. Ook medische hulpdiensten konden de man niet meer redden. Twee minderjarigen die bij hem waren zijn opgevangen door slachtofferhulp. Tugboat Beach is een populaire duiklocatie aan de Caracas Bay. In Koenhaven in Amsterdam wordt sinds vanochtend gezocht naar een vermiste opvarende van een gezonken duwboot. Hulpdiensten gebruiken daarbij duikteams, een sonarboot en een drone, maar hebben nog niemand gevonden. De melding kwam rond 8:30 binnen en de brandweer is met veel materieel aanwezig. Er is inmiddels begonnen met het bergen van het volledig gezonken schip, terwijl de politie onderzoekt hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren. Komende jaarwisseling mogen consumenten geen vuurwerk meer afsteken, maar in zeker een kwart van de gemeente krijgen ook verenigingen daar geen ontheffing voor. Dat schrijft het Algemeen Dagblad nadat 200 gemeenten reageerden op vragen hierover. Onder de 99 gemeenten die helemaal geen vuurwerk meer willen, zitten vooral grote steden zoals Rotterdam en Amsterdam. Maar ook kleinere gemeenten, vooral in het zuiden. Anderen denken er nog over na. En in Duitsland is gisteravond een veiligheidsmedewerker van 26 uit een rijdende trein gevallen en daarbij levensgevaarlijk gewond geraakt. Naar verluid gebeurde dit nadat een van de passagiers, die mogelijk te diep in het glaasje had gekeken, overlast gaf bij een kaartcontrole. Daarbij ontstond een worsteling waarbij er uiteindelijk een deur openging. Volgens de Duitse krant Bild reed de trein op dat moment ongeveer 120 km per uur. Het weer, veel bewolking met kans op een spatje regen, en er staat vooral aan de kust een stevige noordwestenwind. De maxima liggen vandaag op 18 graden op de Wadden tot lokaal 24 in Limburg. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
9: Zometeen op RTV Parkstad. Mark Mertens. Hallo, heb ik uw aandacht? Zie je wel, de juiste aandacht van het juiste publiek...

0: Het RTP Parkstad.
1: Halal Centrum Alibaba. Koninginnelaan 125 in Maasmechelen. Rundstoofvlees nu €12,49 per kilo. Kipfilet €7,99 per kilo. Topkwaliteits gemengd gehakt €6,49 per kilo. En 5 kilo kippenbillen voor €13. Nieuwe collega's bij onze bakkerij en supermarket met Marokkaanse en Turkse specialiteiten. Volg ons op Facebook Halal Centrum Maasmechelen.

Vrienden en vriendinnen, het is eventjes over 12, het officiële begin van de zaterdagmiddag van RTV Parkstad. Maar die begint nooit voordat we de duimpjes omhoog hebben gedaan voor de man van de ochtend, Jip Hansen. Eventjes de drill, de tweede plaat in de Weekend Lunch Show, dat is er altijd eentje uit de jaren 90. Deze komt uit 1990, toen een hele grote zomerhit van Zoek Machine. Maar nu eerst, ja, eventjes die haren losschudden met de heren van Van Halen en Running With The Devil.

Een van de grote zomerhits van 1990, misschien wel de grootste, die was van Zoek Machine en Maldon, afkomstig uit Guadeloupe. En dat is een eiland in de buurt van de Antillen. En dat is een departement van Frankrijk. De Stones die hebben afgelopen week een nieuw album uitgebracht. En je denkt natuurlijk dat we daar een track van gaan draaien. Niets is minder waar. Ze hebben nog zoveel hits uit het verleden dat die ook niet vergeten mogen worden. Miss You komt eraan. Maar nu eerst Usher en Pitbull. En die Pitbull die heeft bij een concert in Londen een opvallend record gevestigd. Fans die komen al langer verkleed als de artiest naar optredens. En die dragen daarbij bold caps. In Londen

mag geen verrassing meer voor je zijn, maar de Rolling Stones hebben afgelopen week een nieuw album gelanceerd. Foreign Tongues. En nieuwe albums, dat deden ze al 24 keer eerder. Ook in 1978, hun 14e, Some Girls. En daarvan was de eerste single, dit Miss You, wat je zojuist op RTV Park zat hoorden. Het is wat met die Stones, hè? Heel veel mensen die zeggen het is de allerbeste band ter wereld. En er zijn ook heel veel mensen die zeggen dat Coldplay de slechtste band ter wereld is. Ben ik het?

DAB+, en het wereldwijde web echttvparkstad.nl met Maroon 5 en Moves Like Jagger. Het is vandaag zaterdag 18 juli 2026, Wereldluisterdag. Dan neem je op het ogenblik actief aan deel. Op deze dag wordt er extra aandacht gevraagd voor de akoestische omgeving van de mens. Die bestaat uit geluiden van de natuur, de dieren en de mens zelf. En die geluiden van de mens zelf, die heb ik zometeen in de vorm van de 20 minuten hits op een rij, non-stop en breuzelvrij. Maar dan alleen met hits uit de jaren 80.

0: Kom binnen.
1: Tjonge, jonge, de zaken gaan goed, zie ik. Je hebt je hele kantoor opnieuw ingericht. Erg mooi. Mag wat kosten?
0: Yep, ik ben bij Rockmart in Kerkrade geweest. Super service, grote keuze en snelle levering. Die snappen gewoon wat een ondernemer nodig heeft. Bovendien optimale prijs-kwaliteitverhouding.
1: Rockmart in Kerkrade, zei je?
0: rockmart.nl. Goed voor je bedrijf en de particulier.
2: Zelfs voor je harige huisgenoot ga je naar Minli. Want in onze tankshops in Heerlen en Landgraaf vind je nu ook dierbenodigdheden. Dat is wel zo handig. En hou je van hengelsport? Dan vind je bij Minli Landgraaf alles wat je nodig hebt. Ontdek ook de broodjes en snacks van Minli Plaza To Go.
3: Goeie koffie. Overal, altijd en voor iedereen bereikbaar maken. Dat is waar Limca voor staat. Niet alleen zakelijk, maar ook in jouw keuken. Als officieel Jura-partner.
4: Als bij het installeren uw computer steeds langzamer gaat draaien, dan wordt het tijd voor CPC-computers. Daar bouwen ze uw computer op maat. Zonder toeters en bellen die u toch niet gebruikt. En met alle mogelijke features die u juist nodig heeft. Surf nog één keer met uw oude computer naar cpc.nl of kom naar de Steenbergstraat, Hoek Hamstraat in Kerkrade. CPC. Een naam om in uw geheugen te printen.
5: RTV Parkstad.
6: Dit is Rob Krabbendam met de hoofdpunten van het radionieuws op RTV Parkstad. Op Curaçao is afgelopen woensdag een Nederlandse man van 48 overleden tijdens het snorkelen bij Tugboat Beach. Volgens lokale media werd hij onwel nadat hij zeewater had binnengekregen. In Koenhaven in Amsterdam wordt sinds vanochtend gezocht naar een vermiste opvarende van een gezonken duwboot. Komende jaarwisseling mogen consumenten geen vuurwerk meer afsteken, maar in zeker een kwart van de gemeente krijgen ook verenigingen daar geen ontheffing voor. Dat schrijft het Algemeen Dagblad nadat 200 gemeenten reageerden op vragen hierover. En in Duitsland is gisteravond een veiligheidsmedewerker van 26 uit een rijdende trein gevallen en daarbij levensgevaarlijk gewond geraakt. Het weer, veel bewolking met kans op een spatje regen, en er staat vooral aan de kust een stevige noordwestenwind. De maxima liggen vandaag op 18 graden op de Wadden tot lokaal 24 in Limburg. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op RTV Parkstad.
7: Dit is het begin van de 20 minuten hits.
8: Non-stop en bruiselvrij.
7: RTV Parkstad.
8: RTV Parkstad.

0: jaren 80 en breuzelvrij met Genesis and the Land of Confusion. Ook Milli Vanilli, Sandra, REO Speedwagon en zojuist Depeche Mode en People Are People.
1: Radio Retro.
0: En die is van 16 jaar geleden, 2010. Megan Dino, ken je hem nog? Feels Like a Prayer.

0: De Radio Retro, een track die je jaren geleden veel op de radio hoorde, maar tegenwoordig eigenlijk niet meer zo heel veel. En dit was er eentje, Mac & Dino en Feels Like a Prayer. Mensen, deel 2 van de Weekend Lunch Show is aanstaande. Ik spreek je zo.
1: RTV Parkstad is nu in heel Zuid-Limburg te bekijken en te beluisteren. Via Ziggo, Odido en KPN.
2: RTV Parkstad in heel
3: Krammeltje in mijn hand. Wie bakt het lekkerst van een slimme slang?
4: Zonder twijfel Bakkerij Vonken. Brood en banket. Borden vol passie. Elke dag vers ambachtelijk bereid volgens uniek recept. Met 21 gezellige winkels altijd in de buurt. Bakkerij Vonken. Lekker tot de laatste kruimel.
5: Zoekt u een betrouwbare taxiservice? Dan zit u goed bij taxicentrale Beersdal. Of het nu gaat om een gezellig avondje uit, een bedrijfsuitje of zakelijke afspraak. Wij zorgen ervoor dat iedereen veilig en comfortabel op de plaats van bestemming arriveert. Kijk op taxicentralebeersdal.nl. Dag en nacht.
3: Krammeltje, krammeltje, zet je de wekker?
6: Bij Bakkerij Vonken ligt 's ochtends al het lekkers. Ons filiaal aan de Wiebachstraat in Kerkrade is maandag tot en met zaterdag open vanaf 7 uur.
7: Willems Drankenhandel houdt al ruim 100 jaar de glazen van feestvierend Limburg gevuld. En daar zijn we trots op. Klein of groot feest, op Willems Drankenhandel kunt u rekenen. Dranken, tapinstallaties en glaswerk zorgeloos geleverd voor een eerlijke prijs. Bezoek ook de slijterij aan de Buizertweg in Landgraaf en maak kennis met onze wijnspecialisatie. Kijk op drankenhandelwillems.nl en volg ons op Facebook.
5: Bij taxicentrale Beersdal kies je ook voor betrouwbaar en comfortabel rolstoeltransport in de regio. Ook voor scootmobielen. Kijk op rolstoel-taxiparkstad.nl.
8: Klinkt het bijhouden van de website of social media van je bedrijf zo?
9: Ah!
8: Of zo?
9: Ik snap hier niks van.
8: Dan kun je het toch echt beter overleggen.

0: Kijk op tritonmarketing.nl.
1: De zon schijnt evenveel voor iedereen, maar het energieverbruik verschilt. Investeer in slimme keuzes die echt bij uw woning en levensstijl passen. Kies voor airco en solartechniek Parkstad. Zij begeleiden u stap voor stap. Een airco, zonnepanelen of een warmtepomp? U ontvangt altijd een eerlijke en scherpe offerte. Samen maken wij uw woning toekomstklaar. airco-solarparkstad.nl.
0: Social media, branding, hosting en webdesign. Echt alles voor de online aanwezigheid van jouw bedrijf. Vind je bij Triton? Kijk op tritonmarketing.nl.
2: Beleef nu een spetterend avontuur in Mondo Verde. In de langste wildwaterbaan van Nederland. Heb je trouwens de witte leeuwen, tijgers en withandgibbons al gezien? Mondo Verde Zoo. Attracties en tuinen in Landgraaf. Kijk op 365mondoverde.nl.
1: Ook voor jaarlijks onderhoud en een schone airco. airco-solarparkstad.nl.
3: Café Drakke zet de tijd op 1 uur.
4: Dit is Rob Krabbendam met het radionieuws op RTV Parkstad. De grote natuurbrand in Drammen in Noorwegen op zo'n 40 kilometer van Oslo is toch nog steeds niet helemaal onder controle. Dat meldt de brandweer aan het Noorse persbureau NTB. Het vuur smeult nog na en er zijn kleine brandhaarden, maar volgens de hulpdienst is het risico op uitbreiding nu wel afgenomen. De uitzonderlijk grote brand die gisteren uitbrak heeft meer dan 100 huizen verwoest. Ongeveer 400 mensen zijn vanmorgen geëvacueerd. De politie heeft inmiddels 4 mannen aangehouden die vermoedelijk te maken hebben met het drugslab dat gisteren in Den Haag werd opgerold. Gisteren werd in het lab zelf een 39-jarige man uit Den Haag opgepakt. Kort daarna volgde een man van 34 uit Voorburg. En vandaag zijn ook een 44-jarige man uit Den Haag en een van 71 uit Leiden opgepakt. Het lab werd ontdekt na een melding van stankoverlast. Inmiddels zijn de aanwezige vaten met chemicaliën afgevoerd. In Voorhout is vanmorgen net voor 10 uur een racefietser zwaar gewond geraakt bij een aanrijding met een bakwagen, een soort kleine vrachtwagen. Behalve 2 ambulances werd er ook een traumahelikopter ingezet. De fietser is met spoed naar het ziekenhuis vervoerd nadat hij werd gestabiliseerd in een vacuümmatras, meldt het Leids Dagblad. De politie onderzoekt de oorzaak van het ongeluk. Daarvoor was de Jacoba van Beierweg tijdelijk afgesloten. Op Curaçao is afgelopen woensdag een Nederlandse man van 48 overleden tijdens het snorkelen bij Tugboat Beach. Volgens lokale media werd hij onwel nadat hij zeewater had binnengekregen. Omstanders haalden hem uit het water en probeerden hem tevergeefs te reanimeren. Ook medische hulpdiensten konden de man niet meer redden. 2 minderjarigen die bij hem waren zijn opgevangen door slachtofferhulp. Tugboat Beach is een populaire duiklocatie aan de Caracas Bay. Het weer, veel bewolking met kans op een spatje regen, en er staat vooral aan de kust een stevige noordwestenwind. De maxima liggen vandaag op 18 graden op de Wadden tot lokaal 24 in Limburg. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
0: Zometeen op RTV Parkstad. Mark Mertens.
5: De keuze is reuze. Aanhoes heeft 38 ambachtelijke ijsmaken en die wisselen steeds. Dus je ontdekt altijd iets nieuws, wat oh zo lekker is. Kom snel genieten bij Aanhoes van de allernieuwste ijsmaken, ijskoeps, ijskoffie en milkshakes. Lekker op ons zonnig terras of gezellig binnen bij Aanhoes. Dalfhulste dich toes. Aan de Nuinhofstraat in Nut. Like ons op Facebook.
6: Halalcentrum Alibaba, Koninginnelaan 125 in Maasmechelen. Rundstoofvlees nu €12,49 per kilo. Kipfilet €7,99 per kilo. Topkwaliteits gemengd gehakt €6,49 per kilo. En 5 kilo kippenbillen voor €13. Nieuwe collega's bij onze bakkerij en supermarket met Marokkaanse en Turkse specialiteiten. Volg ons op Facebook Halal Centrum Maasmechelen.
7: Voor heerlijke steaks, vis, Balkan en internationale gerechten kunt u ongekend genieten bij Steakhouse Dalmatia. Een gezellig familiebedrijf en al meer dan 10 jaar in Brunsum. Steakhouse Dalmatia, Lindeplein 4B in Brunsum. Kijk eens op de website voor onze menukaart en openingstijden. Dalmatia.nl.
8: Wil je naar een plek waar elke hap smaakt naar vakantie? Brasserie Brakke is het soort eten waar je voor thuis komt. In hartjecentrum van Heerlen. Bij ons krijg je de beste mediterraanse gerechten van de hele stad. En alles met smaak en liefde bereid. So sip, dine and enjoy. Steaks, verse vis, pasta's, gamba's, Italiaanse sushi of carpaccio. You name it, we've got it. Fresh food, cold cocktails and good vibes. brasserie-brakke.nl.
9: Heb jij mij misschien iets te vertellen?
10: Ja, ik had een bulk niet gezien. Maar dat zijn die camera's schuld.
9: Nee, je hebt niet goed gekeken.
10: Ik had al lang beschadigd net Koenen een afspraak ingepland. Dat ging zo fijn. En ik kreeg ook nog eens een andere auto bij het herstel. En mijn route wordt nu al gelijk gemak. Dus wat zeurt ze nu?
9: Ik zag op de website van schadenetkoenen.nl dat ze ook merkherkende hersteller zijn. Van verschillende merken. En zelfs op 4 plaatsen zitten. Heerlen, Maastricht, Geleen en Roermond.
10: Nou, dan kun ik toch nog gaan zeggen. Dat ik schuus en vellig heb gerak. Maar ja, ook dat kan gelijk wel bij gemak werden. Schadenet Koenen regelt alles.
8: Fresh fruit, cold cocktails en good vibes. Brasserie Brakke, you name it, we've got it. Brasserie-brakke.nl.
11: Welkom aan boord bij Rederij Stiphout. Vaar met ons mee. Beleef de historische vaarroute en ontdek het bassin, prachtige sluisjes en een heuse vaartunnel. Of kies voor de rondvaart op de Maas, die te combineren is met een grottenbezoek. Rederij Stiphout. Beleef streek en natuur vanaf het water.
9: Is uw leasecontract ook bijna afgelopen? Schadenet Koenen regelt snel de inspectie.

Vrienden en vriendinnen, het is eventjes over één. En dat betekent dat we er een trap tegen gaan geven. Tegen deel 2 van de Weekend Lunch Show nog tot aan 2 uur. Met zometeen uiteraard een track uit de jaren 90. Ik schakel het verrassingseffect eventjes in. Want ik ga je nog niet vertellen welke dat is. Maar eerst terug naar de jaren 80 met een band. Een Nederlandse band die geweldige muziek maakte. En eigenlijk nog steeds maakt. Hun naam The Time Bandits. Dit is Listen to the Man with the Golden Voice.

0: De tweede track in een uurtje van de Wiegerlunch Show. Dat is er altijd eentje uit de jaren 90. Je kreeg een berichtje binnen. Mertens, hier heb je toch echt de plank misgeslagen. Want UB40, dat is toch een track uit de 80's? Nee, het was 1993. I Can't Help Falling In Love With You. Over een dikke 7 minuten, dan heb ik wel een track uit de jaren 80. Waarvan velen denken dat het een 90's track is. Pump Up The Jam, Technotronic komt eraan. Maar nu eerst The Chainsmokers en Halsey.
1: I was doing just fine before I met you. I drink too much and that's an issue, but I'm okay.

die in de jaren 80 was New Beat helemaal hot in België. En toen was er in een keer Technotronic met Pump Up The Jam. En die single die zorgde voor een kantelpunt in de ontwikkeling van de Belgische dance scene. Die New Beat die verdween helemaal en de Eurodance die kwam opzetten. Absoluut geen Eurodance is de track die je nu op Parkstad hoort. Adam Lambert en What Do You Want For Me?

0: man die hoge ogen gooide in American Idol. Ook een hele mooie solo-carrière opbouwde. Maar de kers op de taart is denk ik toch wel de vraag geweest. Wij van Queen zijn op zoek naar een nieuwe leadzanger. Wil jij dat worden? Adam Lambert, and what do you want for me?
1: Attentie. Hier volgt een mededeling waar u absoluut niets aan heeft.
0: Als je regelmatig de krant leest, dan lees je over haaienaanvallen. Maar wist je dat het allemaal best wel meevalt en dat kokosnoten gevaarlijker zijn dan haaien? Jaarlijks komen er namelijk 150 mensen om het leven door vallende kokosnoten.
2: Houd toch alsjeblieft op met die gekkigheid.
0: Een voordeel in ons kikkerlandje, we hebben hier geen haaienaanvallen en ook geen vallende kokosnoten. Wat we wel hebben is de 20 minuten hits op een rij non-stop in Breuzelvrij. Zaterdag, weekendlunchshow, enkel en alleen ethisch. Je hoort onder andere...

0: spot muziek en geluid wat je raakt. Bij Audio Frenzy draait alles om de muzikale beleving. Audio Frenzy is de hi-fi specialist van Zuid-Limburg. Aan de Hoenderstraat in Hartje Maastricht. High-end audioapparatuur van merken als Lin, Yamaha, Kef en nog veel meer. Voor ieder wat wils. Zelfs het design is prachtig.
1: Komt het oog wel ook wat.
0: Audiofrenzy.nl.
1: Lange werkdag gehad? Dan is poetsen wel het laatste waar u zin in heeft. En daarom is er schoonmaakbedrijf K-Back. Houdt al jaren cafés, restaurants, discotheken en kantoren professioneel schoon. Zodat u op een frisse werkvloer weer aan de slag kan. Schoonmaakbedrijf K-Back in Landgraaf. Ook uw particuliere glazenwasser. Bel 0630 360808.
0: Ook voor de beginnende muziekliefhebber. Check onze site audiofrenzy.nl.
2: Hallo, heb ik uw aandacht? Zie je wel, de juiste aandacht van het juiste publiek...

0: is Rob Krabbendam met de hoofdpunten van het radionieuws op RTV Parkstad. De grote natuurbrand in Drammen in Noorwegen op zo'n 40 kilometer van Oslo is toch nog steeds niet helemaal onder controle. Dat meldt de brandweer aan het Noorse persbureau NTB. De politie heeft inmiddels 4 mannen aangehouden die vermoedelijk te maken hebben met het drugslab dat gisteren in Den Haag werd opgerold. In Voorhout is vanmorgen net voor 10 uur een racefietser zwaar gewond geraakt bij een aanrijding met een bakwagen, een soort kleine vrachtwagen. Op Curaçao is afgelopen woensdag een Nederlandse man van 48 overleden tijdens het snorkelen bij Tugboat Beach. Volgens lokale media werd hij onwel nadat hij zeewater had binnengekregen. Het weer, veel bewolking met kans op een spatje regen, en er staat vooral aan de kust een stevige noordwestenwind. De maxima liggen vandaag op 18 graden op de Wadden tot lokaal 24 in Limburg. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op RTV Parkstad.
1: Dit is het begin van de 20 minuten hits.
2: Non-stop en Brusselvrij.
1: RTV Parkstad.
2: RTV Parkstad.

0: steeds om een rij non-stop in Breuzel vrij. Ik heb me laten vertellen dat ze het aan de andere kant van de grens die 20 minuten noemen. Met Duran Duran en Skin Trade. Ook de Doobie Brothers, Richard Marx, Rockwell en zojuist Sydney Youngblood en Sit and Wait. En waarop zitten we dan te wachten?
1: Radio Retro.
0: En laat dat nou toevallig de zomerhit van 2016 zijn. Anders Nielsen en Salsa Tequila.

0: Wat is het recept voor een grote zomerrit? Nou, een willekeurige opsomming van Spaanse woorden, uitdrukkingen en namen. En ja, dan kom je op Salsa Tequila van Anders Nielsen uit de Radio Retro in dit uur. Wensen zometeen na tweeën Johan de Vos op deze plaats. Ik wens je nog een hele fijne zaterdag.
1: RTV Parkstad is nu in heel Zuid-Limburg te bekijken en te beluisteren. Via Ziggo, Odido en KPN.
2: RTV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
3: Klaar met werken? Autovies? Zelfs bedrijfsbussen kunnen in onze carwash. Want onze geavanceerde wasstraat is 2,50 meter hoog en 2,40 meter breed. Dus naast auto's krijg je op afspraak ook campers, caravans, bedrijfsbussen en pick-ups makkelijk schoon. En win je carwash. Keeps you moving.
4: XXX Loets Pallen in Wurselen viert het grootste jubileum aller tijden. Bespaar nu met de vriendschapskaart tijdens het grootste jubileum aller tijden tot wel 48%. Ja, 48%. XXX Loets Pallen in Wurselen.
5: Hallo, heb ik uw aandacht? Zie je wel, de juiste aandacht van het juiste publiek in

0: Zus tijdens het grootste jubileum. Met een totale waarde van 80.000 euro. XXX Loets, Pallen in Wurselen. Mijn meubelzaak.
1: Café Drakke zet de tijd op 2 uur.
2: Dit is Rob Krabbendam met het radionieuws op RTV Parkstad. In Koeweit is vandaag een olieinstallatie van het staatsolieconcern zwaar beschadigd geraakt door herhaalde Iraanse aanvallen. Dat meldt het staatspersbureau van het land. Koeweit en Iran liggen beide aan de Persische Golf en in het land zijn meerdere legerbases van de VS. Dat land valt al 7 nachten Iran aan. Recent waren in Koeweit ook een installatie voor het maken van drinkwater en munitiedepots doelwit. Iran bedreigt ook andere landen in de regio met meer tegenaanvallen. De grote natuurbrand in Drammen in Noorwegen op zo'n 40 kilometer van Oslo is toch nog steeds niet helemaal onder controle. Dat meldt de brandweer aan het Noorse persbureau NTB. Het vuur smeult nog na en er zijn kleine brandhaarden, maar volgens de hulpdienst is het risico op uitbreiding nu wel afgenomen. De uitzonderlijk grote brand die gisteren uitbrak heeft meer dan 100 huizen verwoest. Ongeveer 400 mensen zijn vanmorgen geëvacueerd. De politie heeft inmiddels 4 mannen aangehouden die vermoedelijk te maken hebben met het drugslab dat gisteren in Den Haag werd opgerold. Gisteren werd in het lab zelf een 39-jarige man uit Den Haag opgepakt. Kort daarna volgde een man van 34 uit Voorburg. En vandaag zijn ook een 44-jarige man uit Den Haag en een van 71 uit Leiden opgepakt. Het lab werd ontdekt na een melding van stankoverlast. Inmiddels zijn de aanwezige vaten met chemicaliën afgevoerd. En bij opgravingen aan de Breestraat in het centrum van Leiden zijn palen gevonden waaruit afgeleid kan worden dat de stad een stuk ouder zou kunnen zijn dan werd aangenomen. Dat meldt Omroep West. Volgens archeologen zouden ze uit de 7e tot 9e eeuw komen en dat zou betekenen dat de stad een paar honderd jaar ouder is dan aangenomen werd op basis van eerdere opgravingen. In het centrum wordt nu een nieuwe ondergrondse fietsenstalling gebouwd. Het weer, veel bewolking met kans op een spatje regen en er staat vooral aan de kust een stevige noordwestenwind. De maxima liggen vandaag op 18 graden op de Wadden tot lokaal 24 in Limburg. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
3: Zometeen op RTV Parkstad. Johan de Vos.
4: Klinkt het bijhouden van de website of social media van je bedrijf zo?
5: Ah!
4: Of zo?
5: Ik snap hier niks van.
4: Dan kun je het toch echt beter overlaten aan

0: tritonmarketing.nl.
1: Kom binnen!
2: Tjonge jonge, de zaken gaan goed, zie ik. Je hebt je hele kantoor opnieuw ingericht. Erg mooi. Mag wat kosten?
1: Yep, ik ben bij Rockmart in Kerkrade geweest. Super service, grote keuze en snelle levering. Die snappen gewoon wat een ondernemer nodig heeft. Bovendien optimale prijs-kwaliteit verhouding.
2: Rockmart in Kerkrade, zei je?
1: rockmart.nl. Goed voor je bedrijf en de particulier.
0: Social media, branding, hosting en webdesign. Echt alles voor de online aanwezigheid van jouw bedrijf. Vind je met Triton. Kijk op tritonmarketing.nl.
3: De zon schijnt evenveel voor iedereen, maar het energieverbruik verschilt. Investeer in slimme keuzes die echt bij uw woning en levensstijl passen. Kies voor airco en solartechniek Parkstad. Zij begeleiden u stap voor stap. Een airco, zonnepanelen of een warmtepomp? U ontvangt altijd een eerlijke en scherpe offerte. Samen maken wij uw woning toekomstklaar. Airco-solarparkstad.nl.
4: Zo, jouw huis ziet er weer fris en strak uit. Zelf gedaan?
5: Nee hoor. Door de vakmannen van Parkstad Schilderwerken. Dan krijg je de hoogste kwaliteit voor een scherpe prijs.
4: Inderdaad, echt vakwerk.
5: Nu 10% korting op al het binnenwerk. Kijk op parkstadschilderwerken.nl.
3: Ook voor jaarlijks onderhoud en een schone airco. airco-solarparkstad.nl.
6: Willems Drankenhandel houdt al ruim 100 jaar de glazen van feestvierend Limburg gevuld. En daar zijn we trots op. Klein of groot feest, op Willems Drankenhandel kunt u rekenen. Dranken, tapinstallaties en glaswerk zorgeloos geleverd voor een eerlijke prijs. Bezoek ook de slijterij aan de Buizertweg in Landgraaf. En maak kennis met onze wijnspecialisatie. Kijk op drankenhandelwillems.nl en volg ons op Facebook.
7: Wil jij naar een sfeervolle voetbalwedstrijd in de Duitse Bundesliga? Of een heel weekend live naar de Formule 1? Scoor dan nu je geheel georganiseerde voetbal of Formule 1 reis. Of je nu alleen met vrienden, je sportteam of vereniging gaat. Morris Sportreizen brengt je met een luxe touringcar op pole position. Kleinschalig, persoonlijk en scherp geprijsd. Kijk snel op morris.nl. Dat is met dubbele R, dubbele Z.
8: Halal Centrum Alibaba. Koninginnelaan 125 in Maasmechelen. Rundstoofvlees nu €12,49 per kilo. Kipfilet €7,99 per kilo. Topkwaliteits gemengd gehakt €6,49 per kilo. En 5 kilo kippenbillen voor €13. Nieuwe collega's bij onze bakkerij en supermarket met Marokkaanse en Turkse specialiteiten. Volg ons op Facebook Halal Centrum Maasmechelen.
7: Score nu je geheel verzorgde trip naar een voetbalwedstrijd in de Bundesliga met Morris Sportreizen. Kijk snel op morris.nl met dubbele R en dubbele Z.
9: Goeie koffie. Overal, altijd en voor iedereen bereikbaar maken. Dat is waar Limca voor staat. Niet alleen zakelijk, maar ook in jouw keuken. Als officieel Jura-partner.
10: Hey mam, Mondo Verde heeft een nieuw waterpark. De Pirate Splash.
11: En ze hebben ook dieren, wereldtuinen en attracties.
10: Mama, wanneer gaan wij naar Mondo Verde?

zaterdagmiddag. En hartelijk welkom bij RTW Parkstad. Fijn dat hij heeft afgestemd. Of je nou thuis bent, onderweg of in de tuin zit. Misschien nog aan het werk bent. Komende 2 uur zorgen we voor gezellige muziek, leuke verhalen en een ontspannende sfeer. Mijn naam is Jonne Vossus en ik ben graag uw gezelschap deze middag. Zet de radio gerust ietsjes harder. Schenk nog een kop koffie of thee in en geniet met ons mee. We begonnen met een klassieker. Can't Hurry Love van Phil Collins en Bente opende de show. Je kent me zien.

0: Nou, fijn dat u luistert weer naar RTW Park, zat er. Ja, de radio is misschien wel de mooiste gezelschap dat er is. Want muziek verbindt, roept herinneringen op en maakt van een gewone zaterdag vandaag dus een net iets mooiere dag.
1: Ja.
0: Met de muziek van Bruno Mars.

Joy-D, Bruno Mars, de nieuwe single, of de laatste single eigenlijk feiten. De nieuwe single is alweer uit, maar dit is de laatste die in hitlijst staat. I Just Might dus. Oké, positieve gedachten. Een glimlach kost niets, maar kan iemand hele dag mooier maken. Misschien is dat wel de mooiste boodschap van dit weekend. Zo is het, ja, zeker. We gaan verder met de muziek uit de jaren 80. Rock op de radio. Straks David Guetta en Alpha Phil. Maar eerst Melissa Etheridge voor je. Ga je dan rock and roll? Like the way I do. Deze zaterdagmiddag. Een bijzonder.

0: David Guetta, Alpha Phil en Eva Max met Forever Young. Oké. Melissa Etheridge trouwens, daar hebben we nog de format Like the Way I Do. 20 minuten lange broze vrije hits komen eraan. U2, Blue Boy, ik zie Rutger nog staan, Nielsen en de Go-Go Dolls. Irish, ze komen voorbij zo dadelijk.
1: Als bij het installeren uw computer steeds langzamer gaat draaien, dan wordt het tijd voor CPC-computers. Daar bouwen ze uw computer op maat, zonder toeters en bellen die u toch niet gebruikt, en met alle mogelijke features die u juist nodig heeft. Surf nog één keer met uw oude computer naar cpc.nl of kom naar de Steenbergstraat, Hoekhamstraat in Kerkrade. CPC. Een naam om in uw geheugen te printen.
2: Wil je naar een plek waar elke hap smaakt naar vakantie? Brasserie Brakke is het soort eten waar je voor thuis komt. In Hartje Centrum van Heerlen. Bij ons krijg je de beste mediterraanse gerechten van de hele stad. En alles met smaak en liefde bereid. So sip, dine and enjoy. Steaks, verse vis, pasta's, gamba's, Italiaanse sushi of carpaccio. You name it, we've got it. Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie-brakke.nl.
3: Zoekt u een betrouwbare taxiservice? Dan zit u goed bij taxicentrale Beersdal. Of het nu gaat om een gezellig avondje uit, een bedrijfsuitje of zakelijke afspraak. Wij zorgen ervoor dat iedereen veilig en comfortabel op de plaats van bestemming arriveert. Kijk op taxicentralebeersdal.nl. Dag en nacht.
2: Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie Brakke. You name it, we've got it. Brasserie-brakke.nl.
4: Heb jij mij misschien iets te vertellen?
5: Ja, ik ga een bulken niet gezien. Maar dat zijn die camera's schuld.
4: Nee, je hebt niet goed gekeken.
5: Ik had al lang beschadigd net Koenen een afspraak ingepland. Dat ging zo fijn. En ik kreeg ook nog eens een andere auto bij het herstel. En mijn route wordt nou ook gelijk gemaakt. Dus wat zeurt ze nu?
4: Ik zag op de website van schadenetkoenen.nl dat ze ook merkerkende hersteller zijn. Van verschillende merken. En zelfs op 4 plaatsen zitten. Heerlen, Maastricht, Geleen en Roermond.
5: Nou, dan kan ik toch nog het zeggen. Dat ik schuus en vellig heb gerak. Maar ja, ook dat kan gelijk wel bijgemak werden. Schadenetkoenen regelt alles.
3: Bij taxicentrale Beersdal kies je ook voor betrouwbaar en comfortabel rolstoeltransport in de regio. Ook voor scootmobielen. Kijk op rolstoel-taxi. Parkstad.nl.
6: Krammeltje, krammeltje in mijn hand. Wie bakt het lekkerst van een slimmerslan?
7: Zonder twijfel Bakkerij Vonken. Brood en banket. Borden vol passie. Elke dag vers ambachtelijk bereid volgens uniek recept. Met 21 gezellige winkels altijd in de buurt. Bakkerij Vonken. Lekker tot de laatste kruimel.
4: Verdikke me. Schade? Vraag vandaag nog uw offerte aan op schadenetkoenen.nl.
8: Welkom aan boord bij Rederij Stiphout. Vaar met ons mee en geniet van al het lekkers uit onze kombuis. Zoals bij de Brunch Cruise,

0: trommeltje in mijn hand. Die maakt de lekkerste rijstevlei van het land.
1: Bakkerij Vonken. Probeer hem ook eens met slagroom.
2: RTV Parkstad. Dit is Rob Krabbendam met de hoofdpunten van het radionieuws op RTV Parkstad. In Koeweit is vandaag een olieinstallatie van het staatsolieconcern zwaar beschadigd geraakt door herhaalde Iraanse aanvallen. Dat meldt het staatspersbureau van het land. De grote natuurbrand in Drammen in Noorwegen op zo'n 40 kilometer van Oslo is toch nog steeds niet helemaal onder controle. Dat meldt de brandweer aan het Noorse persbureau NTB. De politie heeft inmiddels 4 mannen aangehouden die vermoedelijk te maken hebben met het drugslab dat gisteren in Den Haag werd opgerold. En bij opgravingen aan de Breestraat in het centrum van Leiden zijn palen gevonden waaruit afgeleid kan worden dat de stad een stuk ouder zou kunnen zijn dan werd aangenomen. Dat meldt Omroep West. Het weer, veel bewolking met kans op een spatje regen en er staat vooral aan de kust een stevige noordwestenwind. Maximaal liggen vandaag op 18 graden op de Wadden tot lokaal 24 in Limburg. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op RTV Parkstad.
3: Dit is het begin van de 20 minuten hits.
4: Non-stop en bruiselvrij.
3: RTV Parkstad.
4: RTV Parkstad.

paarse. De Go-Go Dolls, weet u. Irish, Zweedse blad. Uit 1999 alweer. Rutger ervoor met Zwoele Zomernachten. Blue Boy met Remember Me. Een plaat die in je hoofd blijft hangen. Ja, in je tandenplaat, soms vind ik het ook wel hier. U2 en Walk On, dat waren ze. De 20 minuten lange Brusselvrije hits hier bij Eindhoven Parkstad. We naderen langzaam 3 uur. Betekent dat we het programma even door midden gaan zagen. Dat betekent dat we aan de andere kant van 3 weer gewoon terug zijn. Want het is dan weer deel 2. Het begon ooit als een nummer waarvan de band niet wist of het wel een single moest worden. Ja, gelukkig besloten ze dat toch te doen. Inmiddels behoort het tot de meest gedraaide nummers aller tijden. Hier is Afrika en Toto.

0: RTV Parkstad is nu in heel Zuid-Limburg te bekijken en te beluisteren. Via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
2: De keuze is reuze. Aanhoes heeft 38 ambachtelijke ijsmaken en die wisselen steeds. Dus je ontdekt altijd iets nieuws, wat oh zo lekker is. Kom snel genieten bij Aanhoes van de allernieuwste ijsmaken, ijskoeps, ijskoffie en milkshakes. Lekker op ons zonnig terras of gezellig binnen bij Aanhoes. Daar vult je dich toe. Aan de Nuinhofstraat in Nut. Like ons op Facebook.
3: Ben jij er vanavond bij? Want kine bij Mindy Landgraaf is supergezellig. Elke avond om 19:30 met €1500 aan prijzengeld. Mede mogelijk door VV Schaasberg, Borstelvereniging Simpson, Schutterij Sint Hubertus, Stichting Bruggen van Vriendschap en Kakertse Boys. Minikine, dat is gewoon leuk.
4: Voor heerlijke steaks, vis, Balkan en internationale gerechten kunt u ongekend genieten bij Steakhouse Dalmatia. Een gezellig familiebedrijf en al meer dan 10 jaar in Brunsum. Steakhouse Dalmatia, Lindeplein 4B in Brunsum. Kijk eens op de website voor onze menukaart en openingstijden. Dalmatia.nl.
5: Café Drakke zet de tijd op 3:00.
6: Dit is Rob Krabbendam met het radionieuws op RTV Parkstad. In Spanje wordt onderzocht hoe het kon gebeuren dat twee passagiersvliegtuigen op dezelfde hoogte op dezelfde vliegroute naar elkaar toevlogen vorige week. Een automatisch systeem kon een botsing voorkomen door één van de vliegtuigen te laten stijgen en het andere te laten dalen. Dat gebeurde vrijdag 10 juli in het luchtruim van de Canarische eilanden. In totaal waren er 472 mensen aan boord van de vliegtuigen. Niemand raakte gewond. Grote drukte vandaag op meerdere Franse wegen door vakantieverkeer dat naar het zuiden trekt. Rond de middag stond op de Franse snelwegen in totaal zo'n 700 kilometer file. Vooral op de A7 is er veel vertraging in de buurt van Valence. Verder was het druk op de A10 rond Bordeaux en stond het vast op de A9 richting Spanje. In Zwitserland staat er vandaag veel verkeer voor de Gotthardtunnel. Daar was de wachttijd vanmorgen meer dan 3:00. In Kuwait is vandaag een olieinstallatie van het staatsolieconcern zwaar beschadigd geraakt door herhaalde Iraanse aanvallen. Dat meldt het staatspersbureau van het land. Kuwait en Iran liggen beide aan de Persische Golf en in het land zijn meerdere legerbases van de VS. Dat land valt al 7 nachten Iran aan. Recent waren in Kuwait ook een installatie voor het maken van drinkwater en munitiedepots doelwit. Iran bedreigt ook andere landen in de regio met meer tegenaanvallen. En onweer in het zuidwesten van Zwitserland heeft in één klap het leven gekost aan bijna 100 zwartneusschapen. Die waren op een klein afgesloten veld dicht bij elkaar gezet om ze te beschermen tegen aanvallen door wolven. 80 andere schapen overleefden de blikseminslag wel. Het zogenaamde Schwarznasenschaaf wordt gefokt voor zowel vlees als wol en komt ook voor in Oostenrijk, Duitsland en in Nederland. Het weer nog, veel bewolking en er trekken wat buien vanuit het noordwesten over het land. Van noord naar zuid is het 18 tot 23 graden. Morgen is het een graadje minder warm dan vandaag. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
7: Zometeen op RTV Parkstad. Johan de Vos.
8: Hallo, heb ik uw aandacht? Zie je wel, de juiste aandacht van het juiste publiek in de juiste regio. Is wat u ook wilt.

0: spot muziek en geluid wat je raakt. Bij Audio Frenzy draait alles om de muzikale beleving. Audio Frenzy is dé hi-fi specialist van Zuid-Limburg. Aan de Hoenderstraat in Hartje Maastricht. High-end audioapparatuur van merken als Lin, Yamaha, Kef en nog veel meer. Voor ieder wat wils. Zelfs het design is prachtig.
1: Komt het oog wel ook wat?
0: Audiofrenzy.nl.
2: Op zoek naar een makelaar uit Parkstad? Bij Parkstad Makelaardij staan we voor je klaar. Persoonlijk, betrouwbaar en met kennis van de regio. Vraag nu een gratis waardebepaling aan en ontvang een gratis topadvertentie op Funda. Kijk op parkstadmakelaardij.nl om een afspraak te maken. Parkstad Makelaardij. Verkoopt met plezier.
0: Ook voor de beginnende muziekliefhebber. Check onze site audiofrenzy.nl.

3 op deze heerlijke zaterdagmiddag. Leuk dat je nog steeds luistert naar Edwin Parks. Want ja, ze hoorden juist Tiziano Ferro met Perdono, Italië in de sfeer. En Luna en Rosso met Voortbestemd openen deel 2 hier op deze zaterdagmiddag bij Edwin Parks. Ah.

Marco Journey en Just Be. Ja, vroeger maakte hij een cassettebandje voor iemand die je leuk vond. Ja, vandaag stuur je eenvoudig een afspeellijst via je telefoon. Ja, zo gaat dat. Ja, de techniek verandert, maar de muziek blijft mensen verbinden. Zo is het, ja, zeker. Hier is Rockwell. Somebody's watching.

0: stop playing with that radio of yours? I'm trying to get to sleep.
1: Dat is George Michael, Too Funky. Hey, de komende helft, 20 minuten lang aan Bruce of Lane. Danny Minogue. Zie ik je staan. MC Hammer.
2: You can touch me.
1: En Zombie R en Sam Hunt staan gepland in de 20 minuten lange Breuze Vrij Hits. Straks naar de commercials. Maar tot die tijd van half vier hebben we nog deze lekkere plaat. Ja. Justy, Jack Style en John. En zijn ze maar Turn the Lights Off.

0: werkdag gehad? Dan is poetsen wel het laatste waar u zin in heeft. En daarom is er schoonmaakbedrijf K-Back. Houdt al jaren cafés, restaurants, discotheken en kantoren professioneel schoon. Zodat u op een frisse werkvloer weer aan de slag kan. Schoonmaakbedrijf K-Back in Landgraaf. Ook uw particuliere glazenwasser. Bel 0630 360808.
1: Halal Centrum Alibaba. Koninginnelaan 125 in Maasmechelen. Rundstoofvlees nu €12,49 per kilo. Kipfilet €7,99 per kilo. Topkwaliteits gemengd gehakt €6,49 per kilo. En 5 kilo kippenbillen voor €13. Nieuwe collega's bij onze bakkerij en supermarket met Marokkaanse en Turkse specialiteiten. Volg ons op Facebook Halal Centrum Maasmechelen.
2: De nieuwe Havana Spinning Adventure is te gek.
3: En papa durft er niet in.
2: De Havana Spinning Adventure. De nieuwe achtbaan in Mondoverde met draaiende karretjes. Beleef ook de Pirate Splash, wereldtuinen en de dieren. Mondoverde. Wanneer kom jij naar Mondoverde?
4: RTV Parkstad.
5: Dit is Rob Krabbendam met de hoofdpunten van het radionieuws op RTV Parkstad. In Spanje wordt onderzocht hoe het kon gebeuren dat twee passagiersvliegtuigen op dezelfde hoogte op dezelfde vliegroute naar elkaar toevlogen vorige week. Grote drukte vandaag op meerdere Franse wegen door vakantieverkeer dat naar het zuiden trekt. Rond de middag stond op de Franse snelwegen in totaal zo'n 700 kilometer file. In Kuwait is vandaag een olieinstallatie van het staatsolieconcern zwaar beschadigd geraakt door herhaalde Iraanse aanvallen. Dat meldt het staatspersbureau van het land. En onweer in het zuidwesten van Zwitserland heeft in één klap het leven gekost aan bijna 100 zwartneusschapen. Die waren op een klein afgesloten veld dicht bij elkaar gezet om ze te beschermen tegen aanvallen door wolven. Het weer nog, veel bewolking en er trekken wat buien vanuit het noordwesten over het land. Van noord naar zuid is het 18 tot 23 graden. Morgen is het een graadje minder warm dan vandaag. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op RTV Parkstad.
6: Dit is het begin van de 20 minuten hits.
7: Non-stop en bruiselvrij.
6: RTV Parkstad.
7: RTV Parkstad.

Vaar is het 20 minuten lang op reuze bij hits. Sam Hunt, Take Your Time, Zombie R, Homewrecker, MC Hammer, You Can't Touch This. En Danny Minak, I Begin to Wonder. Oké. Ja. Ja, sommige mensen zijn al op vakantie of gaan de koffers inpakken voor vakantie. Maar misschien blijf je wel in die regio. Komend weekend namelijk is in Parkstad weer genoeg te beleven. Ja, neem eens een kijkje bij een lokale evenement in maart. Of maak een wandeling door een van onze prachtige natuurgebieden. Ja, soms ligt het mooiste uitje gewoon dichtbij. Hè? Zo is het. Oké, gaan we terug in de tijd naar de jaren 60. Hier zijn de Beatles voor je. En die leuke uit de zomerhit.

Dat waren ze, The Beatles, Here Comes the Sun. Ja, daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze zaterdagmiddag-uitzending van 2 tot 4, de Vos is hier. Ja. En ik mag je bedanken dat je erbij

0: bij taxicentrale Beersdal. Of het nu gaat om een gezellig avondje uit, een bedrijfsuitje of zakelijke afspraak. Wij zorgen ervoor dat iedereen veilig en comfortabel op de plaats van bestemming arriveert. Kijk op taxicentralebeersdal.nl. Dag en nacht.
1: Krammeltje, krammeltje in mijn hand. Wie bakt het lekkerst van een slimmersland?
2: Zonder twijfel Bakkerij Vonken. Brood en banket. Boordevol passie. Elke dag vers ambachtelijk bereid volgens uniek recept. Met 21 gezellige winkels altijd in de buurt. Bakkerij Vonken. Lekker tot de laatste kruimel.
0: Bij taxicentrale Beersdal kies je ook voor betrouwbaar en comfortabel rolstoeltransport in de regio. Ook voor scootmobielen. Kijk op rolstoel-taxiparkstad.nl.
3: De zon schijnt evenveel voor iedereen, maar het energieverbruik verschilt. Investeer in slimme keuzes die echt bij uw woning en levensstijl passen. Kies voor airco en solartechniek Parkstad. Zij begeleiden u stap voor stap. Een airco, zonnepanelen of een warmtepomp? U ontvangt altijd een eerlijke en scherpe offerte. Samen maken wij uw woning toekomstklaar. airco-solarparkstad.nl.
1: Kruimeltje, kruimeltje in mijn hand. Nu maakt de mooiste taarten van het land.
4: Bakkerij Vonken. Voor elke gelegenheid een taart. Kies uit meer dan 1000 taarten op bakkerijvonken.nl.
5: Goeie koffie. Overal, altijd en voor iedereen bereikbaar maken. Dat is waar Limca voor staat. Niet alleen zakelijk, maar ook in jouw keuken. Als officieel Jura-partner.
3: Ook voor jaarlijks onderhoud en een schone airco. airco-solarparkstad.nl.
6: Klinkt het bijhouden van de website of social media van je bedrijf zo?
7: Ah!
6: Of zo?
7: Ik snap hier niks van.
6: Dan kun je het toch echt beter overlaten.

0: top3tonmarketing.nl. Social media, branding, hosting en webdesign. Echt alles voor de online aanwezigheid van jouw bedrijf. Vind je bij Triton? Kijk op tritonmarketing.nl.
1: Willems Drankenhandel houdt al ruim 100 jaar de glazen van feestvierend Limburg gevuld. En daar zijn we trots op. Klein of groot feest, op Willems Drankenhandel kunt u rekenen. Dranken, tapinstallaties en glaswerk zorgeloos geleverd voor een eerlijke prijs. Bezoek ook de slijterij aan de Buizertweg in Landgraaf. En maak kennis met onze wijnspecialisatie. Kijk op drankenhandelwillems.nl en volg ons op Facebook.
2: Kom binnen!
3: Jongen, de zaken gaan goed, zie ik. Je hebt je hele kantoor opnieuw ingericht. Erg mooi. Mag wat kosten.

0: prijs-kwaliteit verhouding.
1: Rockmart Inke Eckrade, zei je?
0: Rockmacht.nl. Goed voor je bedrijf en de particulier.
2: Café Drakke zet de tijd op 4 uur.
3: Dit is Rob Krabbendam met het radionieuws op RTV Parkstad. In delen van Overijssel is een tijdelijke beregeningsstop ingesteld, omdat sloten, kanalen en beken door de aanhoudende droogte zo laag staan dat er te weinig water overblijft voor natuur en landbouw. Het waterschap Drents-Overijsselse Delta zegt bij RTV Oost dat de waterstand van de IJssel maar blijft dalen. In andere gebieden in Overijssel geldt nog geen stop. Waterschappen in Limburg en Brabant hebben eerder deze week een onttrekkingsverbod ingesteld. In Duitsland treedt Jens Spahn af. Hij was de voorzitter van de gezamenlijke fractie van CDU en CSU. Reden is de commotie nadat hij met zijn man een kind kreeg via een draagmoeder. Dat is in Duitsland verboden. Spahn hield legalisering zelf nog tegen toen hij minister van Volksgezondheid was. Binnen de partij ontstond ergernis omdat hij dit stilhield en zich alleen verdedigde in de krant Bild. CDU-partijvoorzitter Merz noemt het ontslag juist en onvermijdelijk, meldt Omroep ARD. In Spanje wordt onderzocht hoe het kon gebeuren dat twee passagiersvliegtuigen op dezelfde hoogte, op dezelfde vliegroute, naar elkaar toevlogen vorige week. Een automatisch systeem kon een botsing voorkomen door één van de vliegtuigen te laten stijgen en het andere te laten dalen. Dat gebeurde vrijdag 10 juli in het luchtruim van de Canarische eilanden. In totaal waren er 472 mensen aan boord van de vliegtuigen. Niemand raakte gewond. En gisteravond stond het podium van het Beatrix Theater in Utrecht ineens blank door een storing in de sprinklerinstallatie. Dat gebeurde net voordat de voorstelling van de musical Moulin Rouge zou beginnen. Door de waterschade zijn ook de voorstellingen van vandaag en morgen afgelast. Mensen met een kaartje krijgen hun geld terug. Wat er precies misging met de blusinstallatie is nog niet bekend. Moulin Rouge zou nog 2 weken worden opgevoerd. Het weer nog, veel bewolking en er trekken wat buien vanuit het noordwesten over het land. Van noord naar zuid is het 18 tot 23 graden. Morgen is het een graadje minder warm dan vandaag. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
2: Zometeen op RTV Parkstad. Arno Krijnen. Welkom aan boord bij Rederij Stiphout. Vaar met ons mee en geniet van al het lekkers uit onze kombuis. Zoals bij de Brunch Cruise,

0: Jouw huis ziet er weer fris en strak uit. Zelf gedaan?
1: Nee hoor.
2: Door de vakmannen van Parkstad Schilderwerken. Dan krijg je de hoogste kwaliteit voor een scherpe prijs.
0: Inderdaad, echt vakwerk.
2: Nu 10% korting op al het binnenwerk. Kijk op parkstadschilderwerken.nl.
3: Wil je naar een plek waar elke hap smaakt naar vakantie? Brasserie Brakke is het soort eten waar je voor thuis komt. In hartje centrum van Heerlen. Bij ons krijg je de beste mediterraanse gerechten van de hele stad. En alles met smaak en liefde bereid. So sip, dine and enjoy. Steaks, verse vis, pasta's, gamba's, Italiaanse sushi of carpaccio. You name it, we've got it. Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie-brakke.nl.
4: Heb jij mij misschien iets te vertellen?
5: Ja, ik had een pulken niet gezien. Maar dat zijn die camera's schuld.
4: Nee, je hebt niet goed gekeken.
5: Ik had al lang de Chardonnay Koenen een afspraak ingepland. Dat ging zo fijn. En ik kreeg ook nog eens een andere auto bij het herstel. En mijn route wordt nu al geliek gemak. Dus wat zeurt ze nu?
4: Ik zag op de website van schadenetkoenen.nl dat ze ook merkherkende hersteller zijn. Van verschillende merken. En zelfs op 4 plaatsen zitten. Heerlen, Maastricht, Geleen en Roermond.
5: Nou, dan kun ik toch nog het zeggen. Dat ik schus en vellig heb gerak. Maar ja, ook dat kan geliek wel bij gemak werden. Schadenet Koenen regelt alles.
3: Fresh food, cold cocktails en good vibes. Brasserie Brakke. You name it, we've got it. Brasserie-brakke.nl.
6: XXX Loets Pallen in Wurselen viert het grootste jubileum aller tijden. Bespaar nu met de vriendschapskaart tijdens het grootste jubileum aller tijden tot wel 48%. Ja, 48%. XXX Loets Pallen in Wurselen.
7: Is uw leasecontract ook bijna afgelopen? Schadenet Koenen regelt snel de inspectie.
8: Voor elk kampeeravontuur gaat u eerst naar Minly Vakantiewereld. Met een ruim assortiment van 7000 kampeerartikelen en een uitgebreid aanbod aan caravans. En zelfs voor onderhoud bent u bij ons aan het juiste adres. In Landgraaf.
6: XXX Loets viert het grootste jubileum aller tijden. Bespaar nu tot wel 48% met de vriendschapskaart. XXX Loets Pallen in Wurselen. Mijn meubelzaak.
9: Dit programma is ook te zien op tv. Ziggo Kanaal 43.
10: Dit is het begin van een nieuw uur.
11: Met Arno Krijger.

Ja, ik kan hem eigenlijk helemaal niet voorstellen. What would you do without music? Nee, dat gaat bij mij niet erin. Die Train, hoor je. Als opener van Saturdays op zaterdag 18 juli 2026. We zijn bij je tot een uur of zes. En je mag zelf dadelijk je favoriete verzoekje, je dance classic plaatje aanvragen. Ga maar eventjes naar rtvparkstad.nl. Klik eventjes op het groene logootje en laat me maar even weten welke dansknijter jij zo meteen wil horen. Ik had heel veel zin in deze. Je kent ze waarschijnlijk wel van Got To Be Real. Ik heb het over Cheryl Lynn. And Shake It Up Tonight.

Ding dong, ding dong, ding dong.

0: Voorheerlijke steaks, vis, Balkan en internationale gerechten kunt u ongekend genieten bij Steakhouse Dalmatia. Een gezellig familiebedrijf en al meer dan 10 jaar in Brunssum. Steakhouse Dalmatia, Lindeplein 4B in Brunssum. Kijk eens op de website voor onze menukaart en openingstijden. Dalmatia.nl.
1: De keuze is reuze. Aanhoes heeft 38 ambachtelijke ijsmaken en die wisselen steeds. Dus je ontdekt altijd iets nieuws, wat oh zo lekker is. Kom snel genieten bij Aanhoes van de allernieuwste ijsmaken, ijskoeps, ijskoffie en milkshakes. Lekker op ons zonnig terras of gezellig binnen bij Aanhoes. Dalfheusterichtoes. Aan de Nuinhofstraat in Nut. Like ons op Facebook.
2: Als bij het installeren uw computer steeds langzamer gaat draaien, dan wordt het tijd voor CPC-computers. Daar bouwen ze uw computer op maat. Zonder toeters en bellen die u toch niet gebruikt. En met alle mogelijke features die u juist nodig heeft. Surf nog één keer met uw oude computer naar cpc.nl of kom naar de Steenbergstraat, Hoek Hamstraat in Kerkrade. CPC. Een naam om in uw geheugen te printen.
3: Spot muziek en geluid wat je raakt. Bij Audio Frenzy draait alles om de muzikale beleving. Audio Frenzy is de hi-fi specialist van Zuid-Limburg. Aan de Hoenderstraat in Hartje Maastricht. High-end audioapparatuur van merken als Lin, Yamaha, Kef en nog veel meer. Voor ieder wat wils. Zelfs het design is prachtig.
4: Want het oog wil ook wat.
3: Audiofrenzy.nl.
5: Halal Centrum Alibaba. Koninginnelaan 125 in Maasmechelen. Rundstoofvlees nu €12,49 per kilo. Kipfilet €7,99 per kilo. Topkwaliteits gemengd gehakt €6,49 per kilo. En 5 kilo kippenbillen voor €13. Nieuwe collega's bij onze bakkerij en supermarket met Marokkaanse en Turkse specialiteiten. Volg ons op Facebook Halal Centrum Maasmechelen.
3: Ook voor de beginnende muziekliefhebber. Check onze site audiofrenzy.nl.
6: RTV Parkstad.
7: Dit is Rob Krabbendam met de hoofdpunten van het radionieuws op RTV Parkstad. In delen van Overijssel is een tijdelijke beregeningsstop ingesteld, omdat sloten, kanalen en beken door de aanhoudende droogte zo laag staan dat er te weinig water overblijft voor natuur en landbouw. In Duitsland treedt Jens Spahn af. Hij was de voorzitter van de gezamenlijke fractie van CDU en CSU. Reden is de commotie nadat hij met zijn man een kind kreeg via een draagmoeder. Dat is in Duitsland verboden. In Spanje wordt onderzocht hoe het kon gebeuren dat twee passagiersvliegtuigen op dezelfde hoogte op dezelfde vliegroute naar elkaar toevlogen vorige week. En gisteravond stond het podium van het Beatrix Theater in Utrecht ineens blank door een storing in de sprinklerinstallatie. Dat gebeurde net voordat de voorstelling van de musical Moulin Rouge zou beginnen. Het weer nog veel bewolking en er trekken wat buien vanuit het noordwesten over het land. Van noord naar zuid is het 18 tot 23 graden. Morgen is het een graadje minder warm dan vandaag. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op RTV Parkstad.
6: Dit programma is ook te zien op tv. Ziggo Kanaal 3.

DJ Jazzy Jeff en The Fresh Prince of Bel-Air, oftewel beter bekend als Will Smith. And I'm looking for the one to be with me. Ja, dat was hem, hè. En wat hadden we daarvoor? Cashflow en Mine All Mine. En Cashflow, die LP, Party Freak, die werd geproduceerd door niemand minder dan Larry Blackmon van Cameo. En als we het over Cameo hebben, straks ga ik je eventjes trakteren op een mix van 9 minuten met alleen maar Cameo erin. Heerlijk! Ik heb er zin in, nu al. Over heerlijk gesproken, wat dacht je van deze? 1980 kwam die uit. Chawades en Give Me The Funk and Nothing But The Funk. I do.

Ah, lekker terug in de tijd. Give me the funk and nothing but the funk. Oftewel, Sjoeede is uit het jaar van 1980 alweer. Lekker was die muziek toen in die tijd. Hè? Over lekker gesproken. Wat dacht je van deze? Ik weet zeker dat ergens in Hoensbroek nu het standje burenruzie aangaat. Volgens mij is het ergens op de Zandbergsweg in Hoensbroek. Let maar eens op, buren. Nu hoor je het. Carl Carlton. CC, oftewel Carl Carlton. And she's a bad man.

Het is allemaal afkomstig van de LP Sexy Lady, Carl Carlton, waar hij met zijn blote body eigenlijk op de hoes staat. Ja, heerlijke plaat eigenlijk. En She's a Bad bij mijn Gemma, dat was hem. Maar ook Sexy Lady, die ga ik binnenkort nog eens een keertje erbij pakken. Gaan we die ook nog eens een keertje draaien. Lijkt me een goed idee. Over een goed idee gesproken, deze kwam binnen via die RTV Parkstad app. Ja, daar kan je ook eventjes gaan.

gewoon aanvragen. Hey Arno, zou je die nog een keertje kunnen draaien? Je draaide hem vroeger ook altijd in Galaxy en nu waren. Ik heb het over Delegation. En Put a Little Love on Me. Zeker. Doen we helemaal niet moeilijk over, hoor. Als het wel lekker funky is, dan komt hij gewoon voorbij hier. Op zaterdagmiddag tussen 4 en 6. Delegation, afkomstig uit Engeland. En Put a Little Love

0: TV Parkstad is nu in heel Zuid-Limburg te bekijken en te beluisteren. Via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
2: Waar ben jij naartoe geweest?
3: Naar Mondo Verde.
2: Met de nieuwe Havana's Tornado?
3: Ja, dat is een vrije val.
2: Te gek!
3: En de nieuwe Safari Carousel in dierenthema.
2: Wow!
3: Ontdek ook de andere attracties. Wereldtuinen en dieren.
2: Mondo Verde. Wanneer kom jij naar Mondo Verde?
4: Hallo, heb ik uw aandacht? Zie je wel, de juiste aandacht van het juiste publiek in de juiste regio. Is wat u ook wilt.
2: Gia.
4: Adverteer vandaag nog op RTV Parkstad. En schreeuw het van de daken met uw bedrijf of instelling. Voor naar sales at RTV Parkstad.
5: Café Brakke zet de tijd op 5 uur.
6: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op RTV Parkstad. Rijkswaterstaat meldt dat vanaf vanmiddag 5:30 de Merwedebrug op de A27 bij Gorinchem wordt afgesloten voor vrachtwagens omdat de constructie niet veilig is. Personenauto's en lijnbussen mogen nog wel over de brug blijven rijden. Elders in de regio is sinds gisteren de Papendrechtse brug bij Dordrecht al afgesloten voor geplande werkzaamheden die 9 maanden gaan duren. In Duitsland is CDU-CSU-fractievoorzitter Jens Spahn afgetreden. Reden hiervoor is de ophef die ontstond toen hij bekendmaakte dat hij met zijn man een kind heeft gekregen via een draagmoeder. Dat is in Duitsland verboden. In 2020, toen Spahn minister van Volksgezondheid was, had hij zelf legalisering van draagmoederschap nog tegengehouden. Partijen verwijten hem nu hypocrisie. Zelf wel doen wat burgers niet mogen. CDU-partijvoorzitter Merz noemt het ontslag juist en onvermijdelijk, zo meldt Omroep ARD. In delen van Overijssel is een tijdelijke beregeningsstop ingesteld, omdat sloten, kanalen en beken door de aanhoudende droogte zo laag staan dat er te weinig water overblijft voor natuur en landbouw. Het waterschap Drents-Overijsselse Delta zegt bij RTV Oost dat de waterstand van de IJssel maar blijft dalen. In andere gebieden in Overijssel geldt nog geen stop. En de voorstellingen van de musical Moulin Rouge in het Beatrix Theater in Utrecht zijn afgelast. Vanwege een storing in de sprinklerinstallatie stond het podium ineens blank. De show van vandaag gaat zeker niet door, die van zondag waarschijnlijk ook niet. De musical zou nog 2 weken in Utrecht spelen. Het is niet zeker of dit doorgaat. Het weer, half tot zwaar bewolkt, vanavond hier en daar een bui. Het koelt af naar 13 tot 16 graden. Morgen zonnig en overwegend droog. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
4: Zometeen op RTV Parkstad. Arno Krijnen. Goeie koffie. Overal, altijd en voor iedereen bereikbaar maken. Dat is waar Limca voor staat. Niet alleen zakelijk, maar ook in jouw keuken. Als officieel Jura-partner.
7: XXX Loets Pallen in Wusselen viert het grootste jubileum aller tijden. Bespaar nu met de vriendschapskaart tijdens het grootste jubileum aller tijden tot wel 48%. Ja, 48%. XXX Loets Pallen in Wusselen.
4: Hallo, heb ik uw aandacht? Zie je wel, de juiste aandacht van het juiste publiek in de juiste regio. Is wat u ook wilt.
2: Gia.

0: vouchers tijdens het grootste jubileum. Met een totale waarde van 80.000 euro. XXX Loods, Pallen in Wusselen. Mijn meubelzaak.
1: Dit programma is ook te zien op tv. Ziggo Kanaal 43.
2: Dit is het begin van een nieuw uur.
3: Met Arno Krijn.

Every Little Thing You Do, Christopher Williams. En dat was dat Gary's Gang. En het heette allemaal Showtime. Eigenlijk het begin van hun live show. Live opgenomen. En het was een dikke vette hit in de jaren 80. Gary's Gang heb ik dan over in Showtime, zoals ik net zei. Oh ja, deze is lekker. Digital Underground. En Do What You Like.

Lekker bleef hij. Digital Underground. En do what you like. Talk how you like, eat how you like. En ja, en F ook, ja. Nee, ik ga het niet zeggen. Nee, het is Nederlandse radio. Dat gaan we niet doen. In ieder geval, dit was de band waar eigenlijk Tupac Shakur in is begonnen. En Digital Underground. Na de hand is hij helemaal solo gegaan. En dan weten we, de rest weet wel, hè. Tupac, ja. Helaas, samen met Biggie. Overleden, doodgeschoten, vermoord. En nog nooit is het opgelost, die moorden. Ja, raar is het eigenlijk. Zeker in Amerika, zeg je dan. Ja. Hey, het is al een beetje vakantietijd voor heel wat mensen hier om ons heen. Kinderen hebben al vakantie, dus waarom ook niet? We gaan terug naar Jalta 1980. Change. Het kwam allemaal, het werd allemaal geproduceerd in Italië. En het werd ingezongen door mensen uit Amerika. Een projectje wat ontzettend succesvol was. Zoals deze ook. A Lover's Holiday. Change.

0: staat, Morris Sportreizen brengt je met een luxe touringcar op pole position. Kleinschalig, persoonlijk en scherp geprijsd. Kijk snel op morris.nl. Dat is met dubbele R, dubbele Z.
1: Willems Drankenhandel houdt al ruim 100 jaar de glazen van feestvierend Limburg gevuld. En daar zijn we trots op. Klein of groot feest, op Willems Drankenhandel kunt u rekenen. Dranken, tapinstallaties en glaswerk zorgeloos geleverd voor een eerlijke prijs. Bezoek ook de slijterij aan de Buizertweg in Landgraaf. En maak kennis met onze wijnspecialisatie. Kijk op drankenhandelwillems.nl en volg ons op Facebook.
0: Scoor nu je geheel verzorgde trip naar een voetbalwedstrijd in de Bundesliga met Morris Sportreizen. Kijk snel op morris.nl met dubbele R en dubbele Z.
2: Lange werkdag gehad? Dan is poetsen wel het laatste waar u zin in heeft. En daarom is er schoonmaakbedrijf K-Back. Houdt al jaren cafés, restaurants, discotheken en kantoren professioneel schoon. Zodat u op een frisse werkvloer weer aan de slag kan. Schoonmaakbedrijf K-Back in Landgraaf. Ook uw particuliere glazenwasser. Bel 0630 360808.
3: Zoekt u een betrouwbare taxiservice? Dan zit u goed bij taxicentrale Beersdal. Of het nu gaat om een gezellig avondje uit, een bedrijfsuitje of zakelijke afspraak. Wij zorgen ervoor dat iedereen veilig en comfortabel op de plaats van bestemming arriveert. Kijk op taxicentralebeersdal.nl. Dag en nacht.
4: De zon schijnt evenveel voor iedereen, maar het energieverbruik verschilt. Investeer in slimme keuzes die echt bij uw woning en levensstijl passen. Kies voor airco en solartechniek Parkstad. Zij begeleiden u stap voor stap. Een airco, zonnepanelen of een warmtepomp? U ontvangt altijd een eerlijke en scherpe offerte. Samen maken wij uw woning toekomstklaar. airco-solarparkstad.nl.
3: Bij taxicentrale Beersdal kies je ook voor betrouwbaar en comfortabel rolstoeltransport in de regio. Ook voor scootmobielen. Kijk op rolstoel-taxiparkstad.nl.
5: Klinkt het bijhouden van de website of social media van je bedrijf zo?
6: Ah!
5: Of zo?
6: Ik snap hier niks van.
5: Dan kun je het toch echt beter overlaten?

0: Ook voor jaarlijks onderhoud en een schone airco. airco-solarparkstad.nl.
1: Halal Centrum Alibaba, Koninginnelaan 125 in Maasmechelen. Rundstoofvlees nu €12,49 per kilo. Kipfilet €7,99 per kilo. Topkwaliteits gemengd gehakt €6,49 per kilo. En 5 kilo kippenbillen voor €13. Nieuwe collega's bij onze bakkerij en supermarket met Marokkaanse en Turkse specialiteiten. Volg ons op Facebook Halal Centrum Maasmechelen.
2: Social media, branding, hosting en webdesign. Echt alles voor de online aanwezigheid van jouw bedrijf. Vind je bij Triton? Kijk op tritonmarketing.nl.
3: Krammeltje, krammeltje in mijn hand. Wie bakt het lekkerst van een slimme slang?
4: Zonder twijfel Bakkerij Vonken. Brood en banket. Borden vol passie. Elke dag vers ambachtelijk bereid volgens uniek recept. Met 21 gezellige winkels altijd in de buurt. Bakkerij Vonken. Lekker tot de laatste kruimel.
5: Zeg maar dag tegen 1 voor 1 inleveren. Een zak vol flessen en of blikjes in één keer inleveren. Ontvang je statiegeld makkelijk via een tikkie. Onze nieuwe machine maakt het super gemakkelijk. In Landgraaf.
3: Krammeltje, krammeltje, wist je het al?
6: Het is Bakkerij Vonken die je betoveren zal. Ontdek het vonkelende brood van Bakkerij Vonken. Zo bijzonder beleefde uw brood nog nooit.
7: RTV Parkstad.
8: Dit is Bas de Leeuw met de hoofdpunten van het radionieuws op RTV Parkstad. Rijkswaterstaat meldt dat vanaf vanmiddag 17:30... de Merwedebrug op de A27 bij Gorinchem wordt afgesloten voor vrachtwagens omdat de constructie niet veilig is. In Duitsland is CDU-CSU-fractievoorzitter Jens Spahn afgetreden. Reden hiervoor is de ophef die ontstond toen hij bekendmaakte dat hij met zijn man een kind heeft gekregen via een draagmoeder. In delen van Overijssel is een tijdelijke beregeningsstop ingesteld, omdat sloten, kanalen en beken door de aanhoudende droogte zo laag staan dat er te weinig water overblijft voor natuur en landbouw. En de voorstellingen van de musical Moulin Rouge in het Beatrix Theater in Utrecht zijn afgelast vanwege een storing in de sprinklerinstallatie. Het weer half tot zwaar bewolkt, vanavond hier en daar een bui. Het koelt af naar 13 tot 16 graden. Morgen zonnig en overwegend droog. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op RTV Parkstad.
9: Dit programma is ook te zien op tv. Ziggo Kanaal 43.

0: Ja, lekker blijft hij. Hampen van de Gap Band, over de Gap Band gesproken.
1: Hi, I'm Charlie Wilson.
2: And I'm Ronnie Wilson.
1: And we're the Gap Band. And you're listening to Arnold Quiner.
0: Deze werd aangevraagd via de RTV Park Setup. Oftewel, Joe Zoek graag met Reach Out.
3: All right, come on.
0: Live in Japan.

Hij werd aangevraagd via de RTV Parkstad app Jaws. En dit keer live in Japan. Reach Out, zo heet hij. En ja, als je dan eventjes kijkt naar die...

lekker was dat, hè? Hé, je kreeg weer een verzoekje binnen. Gewoon via mijn eigen app. Hé, Arno, zou je die kunnen draaien van Erotic City? Maar niet die van Prins. Je hebt hem al een keertje gedraaid. Oh, wacht even. Je wil de koning van de funk hebben. Oftewel George Clinton in Erotic City.

Het origineel is nog steeds van de heer Prince samen met Sheila E. Dit keer gedaan door George Clinton, oftewel de Master of Funk of the King of Funk in Watertown City, zo heet hij, ja. En ik weet dat een goede vriend van mij, die is helemaal gek van Prince. Die was eens een keertje naar het concert van George Clinton geweest. Hadden ze ongeveer

0: naar vakantie? Brasserie Brakke is het soort eten waar je voor thuis komt. In hartje centrum van Heerlen. Bij ons krijg je de beste mediterraanse gerechten van de hele stad. En alles met smaak en liefde bereid. So sip, dine and enjoy. Steaks, verse vis, pasta's, gamba's, Italiaanse sushi of carpaccio. You name it, we've got it. Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie-brakke.nl.
1: Kom binnen!
2: Tjonge jonge, de zaken gaan goed, zie ik. Je hebt je hele kantoor opnieuw ingericht.

0: erg mooi. Mag wat kosten?
1: Yep, ik ben bij Rockmart in Kerkrade geweest. Super service, grote keuze en snelle levering. Die snappen gewoon wat een ondernemer nodig heeft. Bovendien optimale prijs-kwaliteit verhouding.
0: Rockmart in Kerkrade, zei je?
1: rockmart.nl. Goed voor je bedrijf en de particulier.
2: Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie Brakke. You name it, we've got it. Brasserie-brakke.nl.
3: Heb jij mij misschien iets te vertellen?
4: Ja, ik had een pulken niet gezien. Maar dat zijn die camera's schuld.
3: Nee, je hebt niet goed gekeken.
4: Ik had al lang beschadigd met Koenen een afspraak ingepland. Dat ging zo fijn. En ik kreeg ook nog eens een andere auto bij het herstel. En mijn route wordt nu ook gelijk gemaakt. Dus wat zeurt ze nu?
3: Ik zag op de website van schadenetkoenen.nl dat ze ook merkerkende hersteller zijn. Van verschillende merken. En zelfs op 4 plaatsen zitten. Heerle, Maastricht, Geleen en Roermond.
4: Nou, dan kan ik toch nog het zeggen. Dat ik schuus en vellig heb gerak. Maar ja, ook dat kan gelijk wel biegemak weren. Schadenetkoenen regelt alles.
5: Welkom aan boord bij Rederij Stiphout. Vaar met ons mee en laat uw gezelschap genieten van een heerlijk buffet, de romantische avondsfeer op het water en de gezelligheid van een feest aan boord. Rederij Stiphout. Een uniek feest op het water.
3: Verdikke me! Schade? Vraag vandaag nog uw offerte aan op schadenetkoenen.nl.
6: Café Brakke zet de tijd op 6 uur.
7: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op RTV Parkstad. De grote bosbrand bij het Spaanse Zaragoza is nog altijd niet onder controle. Er is al meer dan 15.000 hectare natuurgebied afgebrand. 6 dorpen zijn geëvacueerd en mogelijk moeten er meer worden ontruimd. De brand ontstond afgelopen woensdag in het bergachtige gebied Cinco Villas. De brandweer probeert te voorkomen dat het vuur overslaat naar een beschermd natuurgebied, de Sierra de Santo Domingo. Vanaf vanmiddag 5:30 is de Merwedebrug op de A27 bij Gorinchem voor onbepaalde tijd afgesloten voor vrachtwagens omdat de constructie niet veilig is. Op meerdere plaatsen is het staal, zo blijkt het onderzoek, minder sterk dan aangenomen. Personenauto's en lijnbussen mogen nog wel over de brug blijven rijden. Elders in de regio is sinds gisteren de Papendrechtse brug bij Dordrecht al afgesloten. Dat is voor geplande werkzaamheden die 9 maanden gaan duren. CDU-partijvoorzitter Merz noemt het aftreden van fractievoorzitter Jens Spaan juist en onvermijdelijk. Spaan maakte vandaag bekend af te treden vanwege de ophef rond zijn bekendmaking dat hij met zijn man een kind heeft gekregen via een draagmoeder. Draagmoederschap is in Duitsland verboden. En Spaan had de legalisering hiervan zelf als minister van Volksgezondheid jaren geleden nog tegengehouden. Critici verweten hem nu hypocrisie. Zelf wel doen wat burgers niet mogen. En alle nog resterende voorstellingen van de musical Moulin Rouge in het Beatrix Theater in Utrecht zijn afgelast. Door een technische storing in de sprinklerinstallatie is het decor en de apparatuur onherstelbaar beschadigd. De musical zou nog in totaal 17 keer de komende 2 weken in Utrecht spelen. Mensen met een kaartje krijgen hun geld terug. Het weer, half tot zwaar bewolkt. Vanavond hier en daar een bui. Het koelt af naar 13 tot 16 graden. Morgen zonnig en overwegend droog. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
8: Zometeen op RTV Parkstad. Kim en Erik. Spot muziek en geluid wat je raakt. Bij Audio Frenzy draait alles om de muzikale beleving. Audio Frenzy is de hi-fi specialist van Zuid-Limburg. Aan de Hoenderstraat in Hartje Maastricht. High-end audioapparatuur van merken als Lin, Yamaha, Kef en nog veel meer. Voor ieder wat wils. Zelfs het design is prachtig.
9: Komt het oog wel ook wat.
8: Audiofrenzy.nl.
10: Beleef nu een spetterend avontuur in Mondo Verde. In de langste wildwaterbaan van Nederland. Heb je trouwens de witte leeuwen, tijgers en withandgibbons al gezien? Mondo Verde Zoo. Attracties en tuinen in Landgraaf. Kijk op 365mondoverde.nl.
8: Ook voor de beginnende muziekliefhebber. Check onze site audiofrenzy.nl.
9: De keuze is reuze. Aanhoes heeft 38 ambachtelijke ijsmaken en die wisselen steeds. Dus je ontdekt altijd iets nieuws, wat oh zo lekker is. Kom snel genieten bij Aanhoes van de allernieuwste ijsmaken, ijskoeps, ijskoffie en milkshakes. Lekker op ons zonnig terras of gezellig binnen bij Aanhoes. Daar vult je dich toes. Aan de Nuinhofstraat in Nut. Like ons op Facebook.
11: Voor heerlijke steaks, vis, Balkan en internationale gerechten kunt u ongekend genieten bij Steakhouse Dalmatia. Een gezellig familiebedrijf en al meer dan 10 jaar in Brunssum. Steakhouse Dalmatia, Lindeplein 4B in Brunssum. Kijk eens op de website voor onze menukaart en openingstijden. Dalmatia.nl.
12: Dit programma is ook te zien op tv. Ziggo Kanaal 43.
13: Dit is het begin van een nieuw uur.
14: Kim en ik.
15: Hoi. We zijn er weer, zaterdagavond.
13: Dit is het begin van een nieuw uur.
15: Nee, niet meezingen met de jingles, dat mag niet. Tot 8 uur. RTV. De geregelde puinhoop hier, ongeregelde puinhoop.
16: Nou, met een klein beetje voorbereiding.
15: Ja, een klein beetje.
16: Kom je een heel eind.
15: Dat doen we wel. Alleen soms denken allemaal mensen dat allemaal zo spontaan is. En dat we gewoon niks voorbereiden. Nou, lieve mensen, dat doen we wel hoor.
16: Oh, en sowieso gezelligheid gegarandeerd. Kim en Erik van de 6 tot 8 met het leukste begin van je zaterdagavond.
15: Wil je mee appen? RTVparkstad.nl. Druk op de WhatsApp-knop.

0: Heerlijke banger. Aan het begin van je zaterdagavond, sorry. Soul Searcher. Can't get enough. Nee, niet en nog lang niet. Oh, wacht.
1: Ja. RTV Parkstad.
0: Jammer joh, ik was eerder. Iets met een automatische piloot die eraan stond.
2: Oh ja.
0: Ja, dat gebeurt wel eens, ja. Nou, de temperatuur is wel een beetje op vooruit gegaan, om het zo maar te zeggen.
2: Oh, wauw, ja. Het gaat de komende week meer, gaat het wel aangenaam worden.
0: Het wordt gewoon normaal even zo.
2: Ja.
0: Het is niet meer zo het dampunt in de studio.
2: Nee. En ook thuis niet, hè. Als je daar inderdaad alle ramen nu openzet, dan komt er weer een beetje...
0: Daar komt de koele lucht er weer.
2: Oh, fijn.
0: En geen warme föhn.
2: My god.
0: Ja. Het was wel even afzien.
2: Ja, dampen inderdaad.
0: Hoe
2: ja.
0: was jouw week voor de rest?
2: Ik heb een prima week gehad.
0: Flink gewerkt?
2: Flink gewerkt. Ja, as usual. Ja, voor de rest eigenlijk niet zo heel veel spannend gedaan.
0: Nou, kijk aan. Nou, dat is heel mooi. En nou zijn we gewoon zaterdag weer hier.
2: Ja, tot jij wel nog dan.
0: Nou, ik heb ook gewoon gewerkt.
2: Oh,
0: ja. Dat moet toch gebeuren?
2: Zeker wel. Ja,
0: moet
2: ja,
0: zeker
2: die
0: gebeuren.
2: Schoorsteen moet roken, zelfs als het bloedheet is buiten.
0: En dat doet hij.
2: Ja.
0: Ja, ik ben benieuwd of mensen überhaupt de verwarming aan hebben staan. Denk ik niet.
2: Nou, die van ons, die ging dus laatst vanzelf aan.
0: Hè?
2: En Joep, die had de airco
0: aangezet. Nee,
2: die had de airco aangezet op koelen. En dat ding bleef maar blazen. En het werd niet kouder. En toen keek hij in de app van de verwarming. Had hij zichzelf op 25 gezet.
0: De verwarming?
2: Dus de verwarming stond te loeien. En de airco kon er niet tegenop.
0: Nou, wat tot bladdie. Zover. Wat is het ook alweer? CO2-neutraal worden?
2: Ja, dat is, ja, die vond ik wel pittig inderdaad.
0: Ja, dat kan ik me voorstellen. Ja, dat krijg je met een half geautomatiseerd huis, hè?
2: Ja,
0: als de airco niet praat tegen de thermostaat van ik sta aan, nee, ik wil aan.
2: Ja, precies.
0: Goed.
2: Ja, misschien moeten we daar nog een linkje voor bedenken.
0: Heeft die wifi de airco?
2: Allebei, ja.
0: Nou, dan kan dat toch?
2: Ja, zou je zeggen.
0: Oh, dat wel leuk.
2: We noemen ze Jip en Janneke en communiceren Jip, jullie even met z'n tweeën.
0: Jip en Janneke.
2: Ja.
0: Hadden jullie ook een hond of niet?
2: Takkie.
0: Ja, dat dacht ik al. Ja, Takkie Lam, ja, inderdaad. Deze wil ik net draaien. En ik praat dan lekker doorheen. Keep control, Sono.

0: Dit is gewoon zo'n vette plaat. Die loopt gewoon van begin tot eind helemaal door. Je hebt geen moment even rust. Ze blijft maar doorzingen.
1: Ja.
0: Of praten. Of
1: praten, zingen, rappen.
0: Sono Key Control. Hij kwam weer ergens voorbij. Ik denk, ja, die is lekker van de zaterdagavond, toch?
1: Helemaal goed.
0: We gaan het even kijken wat er allemaal het nieuws te melden is.
1: Yes.
0: En er is weer van alles aan de hand.
1: Ja.
0: Onder andere dat Disneyland Parijs die heeft een roterende brug gemaakt.
1: Ja.
0: En die roteert niet zo goed als het heel warm is.
1: Nee.
0: Dus dan denk ik, ja...
1: Knappe engineers.
0: Wie ontwerpt dat?
1: Ja.
0: Je weet er als de zon gaat schijnen dat dat metaal best warm wordt. Ja. En dan gaan ze hem koelen met een waterslang.
1: Oh ja.
0: Ja. Nou ja, goed, het kan. Dit is heel creatief bedacht. En er was wat nieuws uit het Europapark.
1: Ja.
0: Die nemen maatregelen om gratis parkeren tegen te gaan. En dan denk je, oké, dat snap ik. Weet je, dat als dat een puinhoop wordt. Maar het gaat dus erom dat mensen gewoon gratis konden parkeren bij de hotels. Dan konden ze van de hotels konden ze gewoon te voet naar Europapark de hoofdingang lopen.
1: Om een tientje te sparen.
0: Om een tientje te sparen.
1: What the hell.
0: Dan denk ik, hallo.
1: Kost je toch al, weet ik het wat, 80 euro of zo om naar binnen te komen.
0: Ja, denk,
1: 400
0: dat,
1: euro met een gezin om een dag. Hè? En dat tientje,
0: en dat tientje gaat je niet, dat gaat je nek in.
1: Nee, en dan krijg je een boete van 42 euro. Had je beter dat tientje
0: moet je denken, wij zouden erheen gaan, 4 uur rijden. En dan denk ik, oh, dat moeten we even uitsparen, die 10 euro. Ja, dag.
1: Ja.
0: Nee,
1: ja.
0: Dus ja, het kan niet meer, al zou ik willen.
1: Pennywise, pound foolish.
0: Ja, dus een beetje, ja, dan denk ik, ja, wat, als je daar de moeite voor moet gaan doen.
1: Ja.
0: Hetzelfde met die handdoeken altijd, maar dat snap ik wel. Hè? Handdoeken bij het hotel en zo, en rennen en dingetjes.
1: Nou zag ik van de week of gisteren een berichtje voorbij komen van Bibi, van die dansschool in Brussel.
0: Ja, ja.
1: Die zei
0: was ze ook gaan rennen voor handdoeken?
1: Ja, ze zei, het is heel apart, maar ik ben nu voor het eerst in mijn leven rennen voor een handdoekje. Het was 7:30.
0: Ja, dan heb je vakantie.
1: Ja,
0: dan denk je, ik slaap een keertje uit.
1: Oh nee, vreselijk. Ik ga de wekker zetten om een handdoek te leggen.
0: Ja, precies.
1: Zeggen.
0: Dan moet je extra vroeg op om die handdoek te leggen. En dan ga je daarna nog even lekker liggen. Nee, dan zijn de kinderen wakker. Dan kun je niet meer rustig.
1: Nee.
0: Dus nee, ik heb het altijd al gezien. Ik zal het nooit veranderen. Maak dan gewoon een reservering. Maak een QR-code op die ding.
1: Ja, zoiets.
0: Weet je, zoiets. Ja. Denk even mee met de mensen. Ja. Want het gaat niet veranderen. En het is altijd stress.
1: Ja, en in verschillende rangen. Als je op de eerste rang wil liggen, kost het je een tientje.
0: Ja,
1: als je op de tweede rang wil liggen, 5 euro.
0: Ik zie een verdienmodel. Volgens mij moeten we dat gewoon verkopen aan al die hotels.
1: Ja,
0: maar luister jongens, we komen eens even op jullie kosten die kant op.
1: Ja,
0: en dan gaan we eens even bespreken
1: we eens
0: hoe we dat gaan doen. Ik denk dat best wel een goed idee is.
1: Ja, eigenlijk wel.
0: Maurice Banen erbij en Roger checkt ook in. Goedenavond Roger.
1: Goedenavond. En mocht je dat zelf ook aan het luisteren zijn, laat even weten via de app dat je er bent. Kan via onze website rtwparkstad.nl. Er staat een WhatsApp-button. En je zegt gewoon even, goedenavond, we zijn er. En dat vinden we leuk.
0: Ja, en je mag ook wel leuke dingen doorsturen. Fotootjes of zo, maar ga niet videobellen of bellen.
1: Nee, dat
0: kan technisch gezien nog niet. Nee, zover zijn we nog niet. Jouw hits, jouw

0: Missy Elliott en For My People.
1: Blijft zo'n lekkere plaat, hè, met de Basement Jaxx.
0: Ja, die Basement Jaxx remix, die maakt het wel af.
1: Ja, zeker wel.
0: We hadden het net eventjes over iets heel anders. Dat was wel even heel grappig. Nou, heel grappig misschien helemaal niet. Maar oké, je hebt de zwarte cross. Ja. En dan besluit je, het is misschien een hele leuke stunt... om een persoon over een tent heen te gooien en op te vangen in de mat. Nou, dat hebben ze ook een keer gedaan volgens mij bij Disney... met, ik dacht, Spider-Man... Daar hebben ze toen extra een halve animatronic, dus een robotje voor gemaakt, die dat iedere dag doet.
1: Oké.
0: Ook die heeft wel eens een storing. En dan zie je het robotje ook omklappen. Ja. En dan ligt hij ook in puin.
1: Okay.
0: Maar 9 van de 10 keer gaat het goed. En hier dachten ze, weet je, dan doen we dat met professionele stuntmensen. Ja. Die weten wat ze doen.
1: Gaan we die katapulteren. En dan gaan ze inderdaad 75 meter de lucht in. En dan gaan ze over de hele grote tent, over de megatent. En dan komen ze op
0: een groot kussen.
1: Kussen terecht. Ja.
0: En dat ging al 2 keer fout.
1: Ja.
0: Eentje werd wakker, zei een ambulance, volgens mij. Die was gewoon bewusteloos.
1: Ja, ja, ja.
0: En de andere breekt gewoon zijn enkel. En toen heeft de zwarte cross gezegd, misschien moeten we de stunt maar even niet doen.
1: Echt, hè?
0: Ik vraag me af, voor wie is het dan entertainment?
1: Ja.
0: Want jij zei, die stuntman had, ze hadden die stuntman gevraagd, hoe ziet het nou uit, zo 75 meter boven die tent?
1: Nou ja, zei hij, ik kan eigenlijk niet veel zien, want ik ben natuurlijk rondjes aan het draaien in de lucht en alleen maar bezig met waar ik uit moet komen. Dus ik zie helemaal
0: niet goed
1: wat er allemaal op de grond gebeurt. Ja, dat is ook niet heel gek natuurlijk. Ja, die werd wakker in de ambulance.
0: Ik vind het wel opmerkelijk. Ik bedoel, ik zat dus niet nadenken. Ik dacht eerst namelijk dat het was van je kon je opgeven.
1: Dat dacht ik ook.
0: Dat dacht ik dat de stunt was. Ik denk, oké, nou dan ben je punt 1 gek. En punt 2 lijkt me best een leuke vraag.
1: Ja, ja, ja.
0: Maar ja, dan ben je stuntman, word je voor betaald. Dan worden dingen gewoon dan brekend. Want ja, je kunt niet zomaar iemand eroverheen lanceren. Nee. Moet wel kloppen, anders gaat hij langs het kussen.
1: Neer, wel.
0: We verplaatsen hem morgen, dan lans hij wel even kussen. Nee, dat doen ze niet. Maar dan nog... Ga je dan gewoon je enkel breken en bewusteloos... dan denk je toch van, ergens zit toch een beetje een glitch in de matrix.
1: Ja, maar echt, ja.
0: Ik vind het, de filmpjes zijn leuk, maar...
1: Iemand kan ook gewoon sterven ter plekke.
0: Ja, ik vraag me inderdaad af, waarom? Wie gaat nou wachten? Van, nou gaat hij vliegen.
1: Ja.
0: Ik denk dat iedereen daar met zijn zatte kop staat van... wanneer gaat het mis?
1: Ja, precies. Nou, niet op, maar wanneer. Ja.
0: Hebben ze gehad.
1: Ja, ja, ja. Voor de rest was er nog opmerkelijk nieuws rondom de Zwarte Cross. Want vorig jaar was even serieus met Bayer de Gasolina ontzettend populair.
0: Ja.
1: Zo populair dat de organisatie van de Zwarte Cross zei... weet je, we willen dat nummer gewoon niet meer horen.
0: Ja, jullie mogen komen, maar jullie mogen je beste track... en grootste track niet draaien.
1: Eigenlijk ook de enige.
0: De enige, ja. Ja,
1: die willen we hier niet horen. Nou, dat is... landelijk in het nieuws geweest. Vanavond om 6:15 staan de mannen in de megatent. En is dus de vraag, mogen ze het wel of niet?
0: Nee, gaan ze het doen.
1: Maar ik was op de site van de Zwarte Cross aan het kijken. Ja, volgens mij is het gewoon een hele goede stunt geweest. Die wel lukte, in ieder geval.
0: Ja, die misschien wel.
1: Hersenschuddingen. Maar 6:15 zijn de mannen aan de beurt. Wij zijn een uurtje eerder, maar we draaien ze gewoon.
0: We gaan hem gewoon even draaien. Oh, er wordt een goede tip gegeven. Natte vinger in de lucht, zegt Henry. En oké, of het een beetje waait, even checken. Snap je dat?
1: Voordat je de lucht gaat.
2: Slow de hele avond naar boer. Laat die radio aanstaan.
3: Kim en Erik.
0: 6:15 gaan we het weten, hè?
1: Ja, zeker.
0: Of ze hem gaan doen. Even serieus, Baila de Gasolina.
4: De zolle.

0: Ah, wat een rust. Ja.
1: Lekker toch?
0: Ik ben heel benieuwd of ze die straks gaan doen.
1: Ja, kan niet.
0: Ik bedoel, wij zijn er nog live, dus we gaan kijken of we ergens iets kunnen vinden van een of andere livestream. Ik bedoel, ja, de meeste mensen die daar zijn, zijn zo lam als wat.
1: Ik ken er een paar die daar zijn.
0: Ja, wie zijn het?
1: Wout en Frank.
0: Wout en Frank, kan zijn daar. Ja, doe de apps eens eventjes.
1: Ja,
0: kijk
1: ik ga
0: of
1: ze appen.
0: Hebben ze een studio daar? Zijn ze uitzending?
1: Ja. Nou, in ieder geval niet vandaag, maar ze hebben gisteren en eergisteren wel met Veronica inderdaad op het terrein radio gemaakt.
0: En hoe blijven ze gewoon overnachten?
1: 4 dagen. Het is wel echt zo'n festival waarvan ik denk, ja, daar zou ik ook wel eens naartoe willen. Daar is zo verschrikkelijk veel te zien.
0: Ik geloof dat wij eens even moeten gaan praten met onze redactie of zo. Ik weet het niet.
1: Hallo, redactie.
0: We gaan één dag gewoon uitzenden. Kijken we wel geregeld. Gaan we goed? En dan gewoon 4 dagen daar blijven.
1: Ja, vet shit.
0: En dan doen we gewoon een RTV Parkstad shirtje aan of zo. Weet je. Dan doen we wat marketing dingetje. Ik denk dat best wel een hit gaat worden.
1: Ja, maar het is ook echt wel zo'n festival waar ze gewoon van alle kanten van Nederland naartoe gaan. En waarschijnlijk ook van het buitenland. Want ze hebben echt grote artiesten ook.
0: Wat ik zo gaaf vond, dat was, ik weet niet, volgens mij de organisator was het volgens mij. Die zei, nou, we staan hier in het ergens aan de landweg. Dit is het weiland waar de Zwarte Cross gehouden.
1: Ja.
0: Daar liepen gewoon koeien. Weet je, het was gewoon een weiland.
1: Ja.
0: En als je dat nou ziet, hoe groot het is.
1: Het is het grootste festival van Nederland sowieso. Hè. 70.000 man per dag, geloof ik.
0: Maar het is nog festival. Hè. Het is, je neemt een tent mee en je zet een stok in de grond. Het doek is niet belangrijk, weet je dat?
1: Nee, precies.
0: En het is gewoon een paar dagen overleven. Maar dat vind ik zo vet aan de Zwarte Cross. Het maakt ook allemaal niet uit wat je doet. Als je maar aanwezig bent.
1: Dus even kijken op ze verwachten in totaal 277.000 bezoekers in totaal.
0: Hoe lang duurt het? 4 dagen. 4 dagen totaal.
1: Ja. En ze hebben echt gewoon een fantastische line-up. En het is natuurlijk ooit begonnen met crossen.
0: Ja, hè,
1: crosswedstrijden. En daar is steeds iets omheen gebouwd. En nog wat erbij, en nog wat erbij, en nog wat erbij. Ja, nu zijn er zo verschrikkelijk veel podia en tenten en cafés. En er was dus ook een café op dat terrein dat vorig jaar 31 keer Baila de Gasolina achter elkaar draaide.
0: Even serieus, even een uur lang gedaan voor live.
1: Ja, vette shit. Ja, weet je, give the people what they want. En als daar genoeg bier in zit, dan wil je best wel een uur heuken op Baila de Gasolina.
0: We gaan zo even schakelen, kijken of we ergens een wat inside information krijgen. Ik ben heel benieuwd of dat gaat lukken.
1: Ja, 7:15 zijn aan de beurt.
0: Gaan we even terug naar 1998?
1: Yes.
0: All Saints.
1: Booty call.
0: Booty call. Ja.

0: Want de boodschappen staan voor de deur. Die moeten gedaan worden.
1: Even het kratje binnenhalen.
0: Wat?
1: Even het kratje naar binnen halen.
0: Het kratje naar binnen
1: kratje
0: halen.
1: Het kratje
0: boodschappen. Het kratje ja, oké. Ja. Het wordt bezorgd in voor
1: je. Ja, precies.
0: Ja, nee, ja. Vroeger moet je met de kratten bier moet je zelf slepen.
1: Ja.
0: Dat is niet meer.
1: Is niet meer.
2: Op zoek naar een makelaar uit Parkstad? Bij Parkstad Makelaardij staan we voor je klaar. Persoonlijk, betrouwbaar en met kennis van de regio. Vraag nu een gratis waardebepaling aan en ontvang een gratis topadvertentie op Funda. Kijk op parkstadmakelaardij.nl om een afspraak te maken. Parkstad Makelaardij. Verkoopt met plezier.
3: Zo, jouw huis ziet er weer fris en strak uit. Zelf gedaan?
4: Nee hoor.
2: Door de vakmannen van Parkstad Schilderwerken. Dan krijg je de hoogste kwaliteit voor een scherpe prijs.
3: Inderdaad, echt vakwerk.
2: Nu 10% korting op al het binnenwerk. Kijk op parkstadschilderwerken.nl.
5: Halal Centrum Alibaba, Koninginnelaan 125 in Maasmechelen. Rundstoofvlees nu €12,49 per kilo. Kipfilet €7,99 per kilo. Topkwaliteits gemengd gehakt €6,49 per kilo. En 5 kilo kippenbillen voor €13. Nieuwe collega's bij onze bakkerij en supermarket met Marokkaanse en Turkse specialiteiten. Volg ons op Facebook Halal Centrum Maasmechelen.
6: Als bij het installeren uw computer steeds langzamer gaat draaien, dan wordt het tijd voor CPC-computers. Daar bouwen ze uw computer op maat, zonder toeters en bellen die u toch niet gebruikt, en met alle mogelijke features die u juist nodig heeft. Surf nog één keer met uw oude computer naar cpc.nl of kom naar de Steenbergstraat, Hoek Hamstraat in Kerkrade. CPC. Een naam om in uw geheugen te printen.
7: RTV Parkstad.
8: Dit is Bas de Leeuw met de hoofdpunten van het radionieuws op RTV Parkstad. Vanaf vanmiddag 5:30 is de Merwedebrug op de A27 bij Gorinchem voor onbepaalde tijd afgesloten voor vrachtwagens omdat de constructie niet veilig is. De grote bosbrand bij het Spaanse Zaragoza is nog altijd niet onder controle. CDU-partijvoorzitter Merz noemt het aftreden van fractievoorzitter Jens Spaan juist en onvermijdelijk. Spaan maakte vandaag bekend af te treden vanwege de ophef rond zijn bekendmaking dat hij met zijn man een kind heeft gekregen via een draagmoeder. En alle nog resterende voorstellingen van de musical Moulin Rouge in het Beatrix Theater in Utrecht zijn afgelast. Door een technische storing in de sprinklerinstallatie is het decor en de apparatuur onherstelbaar beschadigd. Het weer half tot zwaar bewolkt met hier en daar een bui. Het koelt af naar 13 tot 16 graden. Morgen zonnig en overwegend droog. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op RTV Parkstad.
9: Jouw hits, jouw nieuws, RTV Parkstad. In het weekend.
0: Nee, op zaterdag.
1: Ja.
0: En wij gaan even terug naar 2014. We zijn op Ibiza.
1: Ja, maar dit is veel ouder.
0: Ja, dit is veel ouder.
1: Ja.
0: Is het veel ouder?
1: Ja, ja, ja, okay. Dit is in de tijd van de Roet.
0: Dat klopt, ja. Dat klopt.
1: En maar
0: dit was wel echt een beetje de Ibiza-muziek van toen.
1: Ja, ja, ja, ja.
0: En dan
1: ja.
0: Zien we steeds die oude beelden.
1: Ja.
0: Gewoon op het strandje.
1: Heerlijk.
0: Neergaand zonnetje.
1: Ja.
0: Nou, je kunt er binnenkort over meepraten.
1: Ja, zeker.
0: Ik ben
1: dus
0: heel benieuwd.
1: Ja, ja, ja. Naar Ibiza. Dit is Beach Ball van Nalen & Kane.

0: Even helemaal terug naar die Ibiza-vibe. En inderdaad, in 1997 kwam deze gewoon uit, hè? Nader en Kane, Beach Ball.
1: 30 jaar geleden bijna.
0: En nog steeds een hele iconische track. En nog steeds, vind ik, als ik hem draai, wil ik echt origineel hebben.
1: Ja.
0: Ik krijg net door dat de zwarte cross, daar stond je bij dat de weerzien zit niet mee. Maar ik keek er eventjes, maar volgens mij valt het best mee.
1: Okay.
0: En we hebben net gekeken, er is geen echte livestream. Maar wat er wel is, en dat is wel even grappig. Wacht eventjes. Ik heb hem niet meer openstaan, dus eventjes kijken.
1: Ze hebben daar ook een radiostudio.
0: Ja, en dat is een lachen.
1: Zendt, en daar is de hele dag een team radio aan het maken. Van de Zwarte Cross zelf met allerlei... hij is aan het praten.
0: Ja, even luisteren. Wacht. Even kijken. Even schakelen naar de Zwarte Cross.
2: Nou, het verhaal is wat zo. Dus het gaat dus over een vriendengroep uit Oetwente. Ja. En die gaan dus elk jaar naar de Zwarte Cross toe.
0: Lekker rustig in die studio.
2: Dit is dus de eerste keer dat hij had besloten om niet mee te gaan, Bas. En Bas die...
0: Nou, in ieder geval, ze hebben dus een radiostudio... En we waren net even luisteren en daar werd echt... Ja, daar werd gewoon echt de zwarte crossmuziek gedraaid.
1: Ja, de lokale muziek.
0: De
1: inderdaad.
0: Lokale piratenzender, zeg maar.
1: Ja.
0: Dat.
2: Naar de studio.
0: Beetje jammer dat we niet meer kunnen zien. Want ik had graag nog wat meer willen zien van wat er allemaal...
1: Wat er op het terrein gebeurt.
0: Ja. Hoe het weer is, et cetera. Maar goed.
1: Misschien moeten we even kijken op TikTok of Instagram. Want er zullen vast wel een paar social reporters rondrennen... die daar een leuk verslagje van kunnen doen.
0: Ik denk het ook. Dan gaan we zo eens even naar zoeken. Maar even wat anders. Ik had een plaatje gehoord. Bij ons op het werk hebben we zo'n Raspberry Pi dingetje. Dat heeft iemand geprogrammeerd. Dan kan iedereen een Spotify playlist dingetje, team dingetje aanmaken. Iedereen kan er plaatjes aan toevoegen.
1: Okay.
0: Ik werd er Fuchse Wild van op vrijdag. Want ik had en Veronica op staan op de gewone radio. En ik hoorde achter me bling, die muziek. Bling, dus ik dacht noise cancelling aan. Maar er kwam geen moment door de noise cancelling een plaat heen. En die moet ik even taggen.
1: Ja.
0: Ze waren namelijk 90's aan het draaien. En ze draaiden de plaat van Fortune Fairy Tales.
1: Ja.
0: Maar niet My Little Fantasy, want die draaien we vaker. Maar Take Me to Wonderland.
1: Ja, die hebben we lang niet gehoord.
0: 1996, lieve mensen.
1: Ja.
0: En het heeft de tip 2 gehaald.
1: Oh.
0: Ergens. Het heeft eens in de top 40 gestaan. Die andere touwtje, My Little Fantasy wel. Die heeft 8 weken op 17 gestaan. Maar die Take Me to Wonderland dus helemaal niet.
1: Nee.
0: Ik heb hem meegenomen. We gaan hem gewoon even draaien.
1: Ja, en ik denk dat er best wat mensen nu luisteren en denken... oh, die ken ik nog.
0: Ik kreeg kippenvel toen de plaat begon. Oh, ja. En ik had nog even opgezocht, hè. De zangeres... die toen de tijd gezongen heeft.
1: Ja.
0: Even kijken, dat is Lilian van Sonsbeek. Daar hebben we daarna ook niks meer van gehoord. Oh. Normaal, die zangeressen, die gaan verder. Hè. Ik bedoel, die gaan of solo of wat dan ook. Maar zij heeft 3 plaatjes gemaakt, volgens mij.
1: Nou, okay.
0: We gaan hem even draaien. Fortune Fairy Tales en Take Me to Wonderland. Gewoon even terug, back in time.
1: Lekker,
0: 1996 hier op FNV Parkstad.
1: 30 jaar oud, back to the 90s. Kim en Erik, tot 8 uur, Sarajevo.
0: Sing mee!

0: Ja, dus niet alleen maar dat het daarop... Je zei, hij lijkt een beetje op Stars. Ja, maar hij lijkt ook een klein beetje op Two Brothers on the Fourth Floor.
1: Ja,
0: daar kan ik ook iets uit halen.
1: Ja.
0: Nou, dat was dus Fortune Fairy Tales en Take Me to Wonderland.
1: Ja.
0: Hij blijft zo lekker in mijn kop hangen. Het is gewoon echt weer dat hele ringeltje. En ik was die Stars aan het zoeken, maar ik vind de Stars eventjes niet die we dat bedoelden. Nee, ik vind hem niet. Hij moet ergens in onze lijst staan. Nou, maakt niet uit. Ik had nog wat anders leuks meegenomen. Next to Close kennen we. Ja. Dat is een persoonlijk favorietje van jou en mij.
1: Ja.
0: Maar er is iemand, Josh Fawa, die heeft er best wel een lekker remix van gemaakt. Dus ik dacht, waarom niet even meenemen? Het is zaterdagavond.
1: 2:04, maar liefst.
0: Ja, maar ja, kom op, hoor. Ja. Het is Spotify waardig. Het moet gewoon snel. Ja.
1: Als je het niet leuk vindt, je bent er zo vanaf.
0: Dat ik wou het zeggen. En wij kunnen meer platen draaien.
2: Jouw hits. Jouw nieuws.

0: Ik vond hem wel leuk. En hij is te kort om niet het leuk te vinden. Het is zo voorbij. Voordat je het weet. Maar dat was Josh Fawa.
1: Ja.
0: Fawaz. En Too Close.
1: Ja, we zijn intussen even aan het kijken of we wat livestreams kunnen vinden van de Zwarte Cross. We zagen net wel een paar jongens die gingen 1300 munten halen. Die werden ook uitgedraaid. Letterlijk uitgedraaid. Ja, €4400. Even aftikken, jongens.
0: En pinnen, hè? Niks cash, gewoon pinnen.
1: Gewoon pinnen. Hoppa, €4400.
0: Die hadden een rijtje munten. Dat is niet normaal.
1: Ja, meters munten.
0: En dan vraag ik mij af. Normaal was dit gewoon coma zuipen. Ja. Dat is gewoon klaar. Maar wat krijg je er tegenwoordig voor als een biertje? Nou, een biertje zal een muntje kosten.
1: Biertje is muntje.
0: Dan moet je nog eten met die groep.
1: Ja, ja, we weten niet met hoeveel ze zijn.
0: Nee, oké.
1: Okay, als maar... ze met z'n 14 zijn of met z'n 13, nee, dan moeten ze wel flink.
0: Dat is de vraag, maar het zal best duur worden. Als je 4 dagen daar zit...
1: Ja, dan krijg je 100 munten er wel op, hoor.
0: Ik weet niet of ze daar ook een Jumbo supermarkt bijvoorbeeld op het terrein hebben. Dat zie je wel eens, hè. Dat een Jumbo supermarkt of zoiets. Ja. Waar je voor een beetje normale prijs nog, weet ik veel, een wc-rol kan krijgen of zoiets.
1: Ja.
0: Maar als je toch overgeleverd bent aan de eet- en vreet- en de zuipkraampjes van zo'n festival.
1: Dat kost wel duur.
0: Ja. Ja, dat kost wel duur. Ja,
1: ze hadden bij Pinkpop, bij de glamping, hadden ze wel een supermarkt.
0: Maar kost dat ook duur, of niet?
1: Nou, dat weet ik niet, maar ze hadden in ieder geval wel... Je kon daar gewoon wel even je boodschapjes gaan doen voor in de tent.
0: Ja, dat bedoel ik.
1: Ja, super slim.
0: Ja, zeker weten. Kun je misschien een keer je munten inleveren. Je spaarzegels. Maar het is wel moeilijk te vinden, want... Wat ik zeg, er is gewoon niks echt live of iets te vinden. Je moet echt heel goed zoeken of je iets kunt vinden.
1: Ja. Nou, ons gaat het er in ieder geval om. Of over een half uur, als ze even serieus gaat optreden, dat Baila de Gasoline erin geveegd wordt. Maar dat kan bijna niet anders.
0: Ja, jij moet nog even je contact eventjes bericht sturen.
1: Ja.
0: Gaan we eventjes door met mijn zomersmuziek.
1: Heerlijk.
0: Dit doet me altijd denken aan de zomers toen wij nog klein waren.
1: Ja, in de jaren 80, zo fijn.
0: Ik heb het over de Culture Club.
1: Oh,
0: en Karma Chameleon.
2: RTV Parkstad.
3: Dit is Parkstad.

0: 1980. The Culture Club en Carmen Chameleon. Vroeger wist ik nooit wat ze zongen.
1: Ja, precies.
0: Sinds een paar jaar pas.
1: Leuk hoor.
0: Ja, zeker. Waarom dat er eventjes? Ja, het blijft toch in ons hoofd hangen. De Zwarte Cross. Ik was even kijken. En ze hebben ook de trek-trek dingetjes. Ja. En de motocross. Nou, echt. Wat daar gebeurt, is echt vet. Het is echt vet dat het gewoon allemaal toch nog kan in Nederland. Hè? Je weet zelf, met alle restricties en dingetjes, het kan daar gewoon. Dus ik snap wel dat het ook heel populair is.
1: Ik was een appje aan het sturen aan de Wouter van der Goes. En? Maar ik zie nu hoe laat het is. En die staan natuurlijk al in die tent, want om 6:15 begint dat spektakel.
0: Ja, nou en?
1: Ik wilde appen bij je belbaar, maar...
0: Nee, dat zou wel niet idee. Je kunt wel appen of ze gaan spelen. Ja, dat ben ik helemaal niet. Dan zijn wij de eerste nieuwszender die het gewoon live brengt. Ja, want Veronica staat zelf in de tent.
1: Ja, nou.
0: Hey, we gaan kijken of we iemand kunnen bereiken. Zou leuk zijn natuurlijk. We hebben dadelijk een, misschien dat we nog halen. Maar eerst even deze. Want die vond ik even lekker. De Desmond
1: Heel
0: Dekker.
1: Oud.
0: En Israelite. Oh. Volledig mono dit.
1: Zo oud hoor je ze niet meer bij ons hoor. Maar we draaien ze.
0: En de plaat kraakt ook hè.
1: Meezingen mag.

0: pleit trouwens wel voor een livestream van de Zwarte Cross. Alleen van het mainstage dat het ooit een keer gaat komen. Ik bedoel, we zitten 2026. Wij mensen willen ook meegenieten. En wij kunnen niet aan zijn, wij moeten werken.
1: Nee, wij moeten werken.
0: Ja, dus ik vind wel, we moeten de Zwarte Cross maar eens gaan taggen. Jongens, wanneer komt het nou eens? En desnoods is het gewoon een afgeschermde livestream. Maakt niet uit dat de media mee kan kijken. Wij noemen het gewoon media.
1: Dat zou wel leuk
0: zijn.
1: Ja.
0: Lijkt me toch leuk.
1: Er was vorig jaar trouwens een van de stage hosts van Rock Valley. Is ook presentator op de Zwarte Cross.
0: Heb je die in je telefoon staan?
1: Ja,
0: ga maar even appen. Ja. Ik ga nog eentje draaien, dadelijk de boodschappen. En dan is het jouw uurtje. Ja. Tenminste, daar ga je achter de
1: het
0: kloppen.
1: Het is ons uurtje, ja.
0: Onze twee uur. Maar je had het een themaatje bedacht.
1: Ja, zeker wel. Kale mannen. Kale artiesten.
0: Kale artiesten.
1: Ja, want...
0: Ik heb nog wel wat haar, dus dat...
1: Ja, je doet niet mee. Nee, maar het gaat... De inspiratie was Pitbull.
0: Ja, dat had ik gezien, ja.
1: Oh. En zijn bold caps en vleeskappen, of hoe noemen ze dat in Nederland. Dus maak er maar wat leuks van.
0: En je hebt wel de hele lijst van volgen gekregen. Dus inspiratie

0: plaatje draaien en laat het systeem ons gewoon nog even een plaatje draaien. We gaan het even zien. Maar deze vond ik altijd lekker.
1: Het is wel de vreemde.
0: We gaan het even zien. Kijk wat hij doet.
1: Ja.
0: Hij staat op automatisch piloot.
1: We staan gewoon lekker te
0: wachten.
1: Tot dat plaatje begint.
0: Achter de ventilator draait. 24 graden binnen.
1: Precies. Het is hier allemaal goed te doen, jongens.
0: Mooie uitloop dit. Even kijken. Wat gaan we doen? 3, 2, 1 en...
2: RTV Parkstad is nu in heel Zuid-Limburg te bekijken en te beluisteren. Via Ziggo, Odido en KPN.
3: RTV Parkstad in heel
4: Goeie koffie. Overal, altijd en voor iedereen bereikbaar maken. Dat is waar Limca voor staat. Niet alleen zakelijk, maar ook in jouw keuken. Als officieel Jura-partner.
5: De zon schijnt evenveel voor iedereen, maar het energieverbruik verschilt. Investeer in slimme keuzes die echt bij uw woning en levensstijl passen. Kies voor airco en solartechniek Parkstad. Zij begeleiden u stap voor stap. Een airco, zonnepanelen of een warmtepomp? U ontvangt altijd een eerlijke en scherpe offerte. Samen maken wij uw woning toekomst klaar. Airco-solarparkstad.nl.
6: Willems Drankenhandel houdt al ruim 100 jaar de glazen van feestvierend Limburg gevuld. En daar zijn we trots op. Klein of groot feest, op Willems Drankenhandel kunt u rekenen. Dranken, tapinstallaties en glaswerk zorgeloos geleverd voor een eerlijke prijs. Bezoek ook de slijterij aan de Buizertweg in Landgraaf en maak kennis met onze wijnspecialisatie. Kijk op drankenhandelwillems.nl en volg ons op Facebook.
5: Ook voor jaarlijks onderhoud en een schone airco. Airco-solarparkstad.nl.
7: Windy's textielwasser is voor velen een uitkomst. Daarom zijn er nu 4 machines. Dekbedden, de tenues van je club of ander groot textiel. Bij Windy Landgraaf kun je maar liefst 18 kilo was draaien in onze eigen wasseretten. En ons café-restaurant aan de overkant maakt het wachten nog gezelliger. Ontdek zelf het gemak aan de Einsteinstraat in Landgraaf.
8: Café Drakke zet de tijd op 7 uur.
9: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op RTV Parkstad. Het noodweer van 3 weken geleden heeft naar schatting zo'n 20.000 auto's in Nederland beschadigd. Schadehersteller Schadenet schat dat de totale schade meer dan 10 miljoen euro bedraagt. Het gaat vaak om putten in de lak door hagelstenen. Autoschadebedrijven hebben het zo druk dat ze speciale centra hebben ingericht. Toch zijn de wachttijden lang. Het kan wel 2 maanden duren voordat de lak hersteld kan worden. Zo meldt de NOS. De Zwitserse douane heeft bij de grens met Duitsland een bestelbusje uit Polen aangehouden, waarin geprobeerd werd meerdere bijenvolken het land binnen te smokkelen. Bij een grenscontrole in Tegewielen bij Konstanz kreeg de 40-jarige bestuurder van de bus een boete van een paar honderd euro. Hij had geen invoervergunning voor de bijen, die in houten kratten zaten en ook vrij door de bus vlogen. De bijenkolonies hebben per stuk een waarde van duizenden euro's. De grote bosbrand bij het Spaanse Zaragoza is nog altijd niet onder controle. Er is al meer dan 15.000 hectare natuurgebied afgebrand. 6 dorpen zijn geëvacueerd en mogelijk moeten er meer worden ontruimd. De brand ontstond afgelopen woensdag in het bergachtige gebied Cinco Villas. De brandweer probeert te voorkomen dat het vuur overslaat naar een beschermd natuurgebied, de Sierra de Santo Domingo. Vanaf vanmiddag 5:30 is de Merwedebrug op de A27 bij Gorinchem voor onbepaalde tijd afgesloten voor vrachtwagens omdat de constructie niet veilig is. Op meerdere plaatsen is het staal, zo blijkt uit onderzoek, minder sterk dan aangenomen. Personenauto's en lijnbussen mogen nog wel over de brug blijven rijden. Elders in de regio is sinds gisteren de Papendrechtse brug bij Dordrecht al afgesloten. Dat is voor geplande werkzaamheden die 9 maanden gaan duren. Het weer half tot zwaar bewolkt met hier en daar een bui. Het koelt af naar 13 tot 16 graden. Morgen zonnig en overwegend droog. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
2: Zometeen op RTV Parkstad. Kim en Erik.
10: Krammeltje, krammeltje in mijn hand. Wie bakt het lekkerst van een slimmerslam?
11: Zonder twijfel Bakkerij Vonken. Brood en banket, boordevol passie. Elke dag vers ambachtelijk bereid volgens uniek recept. Met 21 gezellige winkels altijd in de buurt. Bakkerij Vonken. Lekker tot de laatste kruimel.
10: Krammeltje, krammeltje, zet je de wekker?
12: Bij Bakkerij Vonken ligt 's ochtends al het lekkers. Ons filiaal aan de Wiebachstraat in Kerkrade is maandag tot en met zaterdag open vanaf 7 uur.
13: Welkom aan boord bij Rederij Stiphout. Vaar met ons mee naar Luik en geniet van deze bruisende stad. Of beleef het spektakel van de sluizen tijdens de Vier Sluizentocht. Rederij Stiphout. Beleef stad en natuur vanaf het water.
14: Is uw leasecontract ook bijna afgelopen? Schadenet Koenen regelt snel de inspectie.
15: Bij Taxi Centrale Beer.

0: Ja, tweede uur is begonnen. En we gaan het hebben over kale artiesten, zangers, zangeressen. Want er zijn ook zangeressen zonder haar.
1: Dit is gewoon Mr. Worldwide.
0: Mr. Worldwide, ja. Hij was de aanleiding voor dit hele thema, Jortje.

0: afgelopen week in Nederland. Pitbull. En als er een Pitbull-concert gegeven wordt, dan schijnt er een of andere hype te zijn dat je dan met zo'n vleespet naartoe moet.
1: Een vleespet, ook.
0: Ja, echt. Zo noemen ze dat dan in Nederland. Zo'n, ja, ja, ja. Zo'n kale koppenpet. En uiteindelijk hebben dat in Londen een tijdje geleden meer dan 20.000 mensen gedaan. En heeft hij daar een wereldrecord mee
2: gebroken. Ja, dan heb je dus een wereldrecord op je naam staan met dit.
0: Ja, ja, dat precies.
2: Is, ja, je hebt in ieder geval een wereldrecord, dat kun je wel zeggen.
0: Ja, precies. Ja. Ik denk ook niet dat er al een andere record was gevestigd in dit thema. Dus misschien was hij gewoon de eerste en de enige. Maar goed,
2: onder motto laten we zijn wereldrecord vestigen.
0: Ja, hij staat er wel mee in het Guinness Book of World Records. Ja. En ik vond het wel een lollige om daarom allemaal artiesten bij elkaar te verzamelen die ook geen haar hebben.
2: Heb jij dat boek trouwens of niet?
0: Het Guinness Book? Nee.
2: Ja, nee, ben ik eens benieuwd daar. Of dat, wat allemaal de rare records zijn.
0: Ja,
2: nu
0: leuk.
2: Nog, in 2026. Ja. Ik bedoel, vroeger hadden we al die spelshows en dan was het nog wel een beetje normaal.
0: Ja, Wetten, Das.
2: Ja, dat en zo. Dat ging best wel eens fout. Dat vond ik ook wel. Dan is het met echte televisie. Ja. Tegenwoordig is het heel veel spektakel en weinig inhoud.
0: Ja.
2: Maar ja, dan vraag ik me toch af, wat zijn dan in godsnaam nog de records? Wat heb je er nog op je naam staan tegenwoordig?
0: Ik denk dat er wel elk jaar een nieuw boek uitkomt.
2: Ja, dat denk ik ook. Maar wat komt er dan van nieuwe dingetje bij? Je livestream is weer gestopt op Instagram terwijl we goed praten. Weet
0: precies,
2: je dat?
0: Ja, ja,
2: dat weet is je, jammer hè, Meta?
0: Ja, inderdaad.
2: Bij Meta, ben een man.
0: Meta, ik ben een man. Ja, we zijn live op Insta. Als je het leuk vindt, kun je meekijken. Maar je kan natuurlijk ook op de website meekijken.
2: Ja, dat ligt
0: dan
2: een beetje aan.
0: Dan blijven we in de lucht.
2: Ja, je zendt nou live uit. Nou, ik ben heel benieuwd hoe lang.
0: Kijken hoe lang dat nu weer gaat duren. We worden er af en toe uitgeknikkerd.
2: Je had een plaat erin staan.
0: Ja.
2: En dat was Wonderful Days.
0: Ja.
2: Alleen in ons systeem staat natuurlijk de versie zoals die op de radio gedraaid wordt.
0: Ja.
2: Dat is een nieuw ingezongen versie, want het origineel was in elkaar geknoopt en we gaan plaatjes draaien. En opeens wordt een hitje, kak, we hebben er niks aan verdiend. Dus die hebben ze opnieuw ingezongen en opnieuw gemaakt en opnieuw geschreven.
0: Ja.
2: Want Wonderful Days, het originele singeltje, de cd, daar waren ze iets te snel met het opschrijven van Wonderful met dubbel L. En dat heeft er altijd opgestaan. En dat was het origineel, dus die heb ik even uit onze eigen database gehaald. Totaal fout getagd in het systeem, maar het is wel de goede versie.
0: Ja, het gaat over kale artiesten. Het hele uur aan deze kwam binnen van Roger Ramakers. Die vroeg
2: goeie
0: van
2: keuze.
0: Charlie Lonois en Mental Theo. Ja, dan mag deze natuurlijk ook niet ontbreken. Hè. Wonderful Days uit 1994.

0: Wonderful Days.
1: Ah, dat is toch gewoon, dit is de hits op RTV Park. Ja. Dit is gewoon nostalgie op de radio ten top. Hè? Die ja. hardcore zoals die bedoeld is. 1994.
0: Ja. That's it.
1: En gewoon lekker wat liggen klooien in de studio. Die plaat uitbrengen. Singletje maken, alles drukken, alles de deur uit. En dan erachter komen, ah shit, we waren het vergeten. Niet alleen een dubbele L voor Wonderful, maar ook nog rechten te betalen over, ja, het origineel.
0: Ja.
1: Nou, hebben ze toch uiteindelijk, denk ik, nog wat centjes aan verdiend. Maar ja, ze hebben genoeg verdiend met het draaien en zo, dus ja.
0: En ze treden weer samen op.
1: Ja, dit is het weer.
0: Nou ja, volgens mij zagen we toch net voorbij komen dat ze op de zwarte kast staan.
1: Daar weet ik even niet of dat gedraaid werd. Nee, of het werd gedraaid en die kinderen stonden te dansen. Ah. Of dat ze daar stonden.
0: Ja, er staat in ieder geval van alles op de zwarte cross. Het is nu 6:15. We hebben het er al de afgelopen uur over gehad. De band, even serieus.
1: Het is niet het is nog 6:57 is het.
0: Wat?
1: Nee, oh sorry. Nee, je hebt gelijk.
0: Oh, ik was echt.
1: Nee, het is 6:15.
0: Ja, ik zie daar toch staan.
1: Ja. Je hebt helemaal gelijk. Ik ben mijn screenshots bekijken.
0: Ah, oké. Okay.
1: Dat is het probleem. Die heb ik gemaakt dan om 6:07.
0: Ja, het is 6:15. Dat betekent dat nu de band even serieus in de grote tent van de Zwarte Cross staat.
1: Ik ben benieuwd waarmee ze openen.
0: Ja, daar ben ik ook wel benieuwd naar. Ja. We hebben van alles afgespeeld om te kijken of we een live verbinding kunnen maken met de Zwarte Cross ergens. Maar die is er niet. Maar misschien kunnen we wel even op de socials kijken.
1: Ja,
0: bij
1: ben ik
0: even
1: doen.
0: Serieus op hun Insta. Want er zal vast wel iemand ergens iets mee opnemen om op de socials te
1: spammen. Ik ga even kijken bij Even Serieus.
0: Ja, ga even kijken bij Even Serieus. Draaien wij intussen Hot Chocolate, Everyone's a Winner. Want ook die zanger die is kaal. En dat is het hele thema, het uur.
1: Kaal of
0: hele uur het thema. Niet het hele thema, het uur. Het hele uur het thema.
1: Kaal lekker, Kim.
0: Ja. Kale artiesten, dit is ook leuk. Lekker uit de 70s. Hot Chocolate.
2: Everyone is a winner.
0: Baby, that's the truth.

0: kom ik in de stad verder.
1: Nee, we komen. Ik dacht dat Taylor Swift het goed gedaan had.
0: Oh.
1: Hè? Met geen enkele social media, ja, en geen foto's van de bruiloft. Maar de Zwarte Cross doet het ook echt goed, hoor.
0: Kan er ook wat van, ja.
1: Echt niemand die er gewoon ook maar. Ja, er zijn genoeg mensen die ook iets op posten. Maar ja, normaal had je me eerder een update gehad.
0: Dat zou je zeggen, hè?
1: Je zou denken, weet je, het is 2026. En je zal toch iets kunnen vinden? Maar ja, nee, hoor.
0: Nee, niks is minder waar. Nee.
1: Och ja, nou, volgend jaar moet er gewoon erbij zijn. Dan kunnen we het gewoon zelf zien.
0: 4 dagen naar de Zwarte Cross. Ik heb er nu al zin in.
1: Ja, dat wordt puinhoop.
0: Ja, daar is zoveel te doen.
1: Zo'n luchtbedje erin leggen die na een dag al leeg is. Weet je, zo'n dingen. Oh, ja, heerlijk.
0: Enig op de camping.
1: Ja, wc-rollen mee. Door de modder heen.
0: Lekker.
1: Ergens in een tent geslapen, denk ik. Zie morgen wel. Ja. Niet jouw tent. Dat. Ja, leuk. Oh,
0: goedemorgen, wie ben jij? Ja. Maakt ook niet uit. Ben je koffie?
1: Heb je een broodje? Ik heb honger. Ja.
0: Kom, we gaan even een frikandel halen. Hey, het thema is kale artiesten. En we kregen van Maurice.
1: Hoe kom je dan hier op deze dan?
0: Ja, nou ja, Maurice kwam daarmee. Ja? Hij heeft op ons, ik ben het even vergeten te checken, in onze Facebook groep Saturday pagina staat de reden waarom deze dus legit is. Ik ben vergeten
1: legit
0: om hem
1: ook
0: te checken.
1: Wat
0: fact checken. Maar een van de makers is blijkbaar ook een kale man. Dus zodoende mag hij erin.
1: Ik ga eens even kijken of het even snel terug kan vinden. Ja. Even kijken, wat stond erbij?
0: Ja, dan hebben we het over Tokyo Get the Pussy en I Kiss Your Lips.
1: Tokyo Get the Pussy, ja. Everybody on the Floor 1994. Dat is een andere, hè? Wacht even, ik snap het niet meer. Tokyo Get the Pussy, Everybody on the Floor 1994. Mark Spoon en Van Storm en Mark Spoon van Storm en
0: okay.
1: Jammin' Spoon.
0: Oké, dus helemaal niet dat Kiss Your Lips.
1: Nou valt die.
0: Welke is die? Everybody on the Floor.
1: Weet ik niet, gaan we dadelijk opzoeken. We gaan eens even Tokyo Get the Pussy draaien.
0: Ja, maar dit is dus ook Tokyo Get the Pussy die aanvroeg. Dus alvast bij deze, sorry Maurice, dit is I Kiss Your Lips van Tokyo Get the Pussy.
2: Moshi moshi, watashi wa nyon kare imashita. Kore wa Tokyo Get the Pussy desu.

0: Lekker dit.
1: Ja, dit is zeker lekker, maar... die Everybody on the Floor...
0: Die is
1: ook
0: leuk.
1: Heel erg leuk.
0: Ja, en dat is er echt een in de categorie... Herinnert u zich deze nog?
1: Dus ik was eventjes heel druk bezig met eventjes alles een beetje te editen... hier op mijn laptop. Tokyo Ghetto Pussy.
0: Tokyo Ghetto Pussy.
1: En Everybody on the Floor, Pump It. Dus die kunnen we er dadelijk denk ik even in gooien. Ik moet even een beetje remasteren, anders klinkt je op de radio niet helemaal lekker. Maar dat doe ik even gewoon on the fly, want alles is gewoon live hier.
0: Wordt gewoon aangewerkt, jongens.
1: Wordt aangewerkt, lieve mensen. Ja, want we hebben net een stukje gehoord. En dat vonden we alle twee net even te leuk om niet te draaien.
0: Mark Spoon was betrokken bij Tokyo Ghetto Pussy. En die zegt, Maurice die schrijft... Mark was echt een onbeschoft figuur. Complete de tegenhanger van zijn muziekpartner Jam Elmar. Rolf Elmer, de klassieke school, die klassiek geschoold was. Het kan niet anders dan dat hij deze naam verzonnen heeft. Ja, wie noemt zijn band nou Tokyo Ghetto Pussy?
1: Ik wist niet dat hij met hem samengewerkt had. Ja. Dat hij zo'n niet de leuke meneer was.
0: Nou ja, nee. Zo zat hij ook achter Storm en alle nummers van Jam & Spoon die iets harder waren. Ja, ik vind de hardere nummers van Jam & Spoon ben ik niet zo'n fan van. Maar de wat commerciëlere die vind ik wel erg leuk van Jam & Spoon. Ook een kale zanger.
1: Ja,
0: het gaat gewoon lekker alle kanten op. Dadelijk nog DJ Paul Elstak. Maar dit is Linkin Park en In The End en Chester Bennington. Hij is er niet meer, maar hij was ook kaal.
1: Dat klopt.

0: Linkin Park, In The End.
1: Er komen gewoon allemaal verzoekjes binnen. Die zijn zeker leuk. En daar zat ook een linkje. Of, iemand zei, Omroep Gelderland is live op de Zwarte Cross. Dat klopt. Ja. Alleen, wat zien we nou? Douwe Bob.
2: Ja.
1: Met kinderen. Ja, jammer. Dat
2: maar
1: wil ik even niet zien.
2: Maar tegenwoordig heeft elke artiest zo'n beetje kleine kinderen op het podium.
1: Ja.
2: Omdat het volgens mij gewoon hip is en helemaal viral gaat. Volgens mij is dat echt de hoofdreden.
1: Ja, dan krijgen we meer clickbait en meer likes.
2: Dat, hè?
1: Ja, ik weet het niet.
2: Ik sta daar echt een beetje van te kijken.
1: Op zich, met één ding ervan zeggen. Als jij dus als artiest op Zwarte Cross speelt, je hebt kids. Dan is dat wel, denk ik, het één van de festivals waar het echt leuk is om ze mee te nemen. Omdat daar, het is gewoon één grote familie. Als je het daar ziet, ja, het kan, tuurlijk, het is één grote puinhoop. Maar ik vind het wel, ja, daar zou ik het wel... Ik
2: denk aandurven.
1: Dat het daar, ja, nou, in die zin aandurven. Ik denk dat het backstage ook gewoon heel gemoedelijk is.
2: Ja.
1: Dat.
2: Ja.
1: En dan kun je het gewoon kun je het denk wel doen. We zien nou beelden van een of andere mafcase.
2: Ja.
1: Ik wil even serieus zien.
2: Ja,
1: ik wil erbij gewoon live kunnen brengen of ze nou gewoon
2: dat nummer heb ik
1: gedaan hebben of niet.
2: Niet.
1: Dat is het enige wat we willen weten.
2: Daar zijn we naar benieuwd. We gaan even naar de boodschap en we zijn zo weer terug.
3: Voor heerlijke steaks, vis, Balkan en internationale gerechten kunt u ongekend genieten bij Steakhouse Dalmatia. Een gezellig familiebedrijf en al meer dan 10 jaar in Brunsum. Steakhouse Dalmatia, Lindeplein 4B in Brunsum. Kijk eens op de website voor onze menukaart en openingstijden. Dalmatia.nl.
4: De keuze is reuze. Aanhoes heeft 38 ambachtelijke ijsmaken en die wisselen steeds. Dus je ontdekt altijd iets nieuws, wat oh zo lekker is. Kom snel genieten bij Aanhoes van de allernieuwste ijsmaken, ijskoeps, ijskoffie en milkshakes. Lekker op ons zonnig terras of gezellig binnen bij Aanhoes. Dalveulste dich toes. Aan de Nuinhofstraat in Nut. Like ons op Facebook.
5: Hey mam, Mondo Verde heeft een nieuw waterpark. De Pirate Splash.
6: En ze hebben ook dieren, wereldtuinen en attracties.
5: Mama, wanneer gaan wij naar Mondo Verde?
7: Lange werkdag gehad? Dan is poetsen wel het laatste waar u zin in heeft. En daarom is er schoonmaakbedrijf K-Back. Houdt al jaren cafés, restaurants, discotheken en kantoren professioneel schoon. Zodat u op een frisse werkvloer weer aan de slag kan. Schoonmaakbedrijf K-Back in Landgraaf. Ook uw particuliere glazenwasser. Bel 0630
8: 360808. RTV Parkstad. Dit is Bas de Leeuw met de hoofdpunten van het radionieuws op RTV Parkstad. Het noodweer van 3 weken geleden heeft naar schatting zo'n 20.000 auto's in Nederland beschadigd. Schadehersteller Schadenet schat dat de totale schade meer dan 10 miljoen euro bedraagt. De Zwitserse douane heeft bij de grens met Duitsland een bestelbusje uit Polen aangehouden, waarin geprobeerd werd meerdere bijenvolken het land binnen te smokkelen. De grote bosbrand bij het Spaanse Zaragoza is nog altijd niet onder controle. 6 dorpen zijn geëvacueerd en mogelijk moeten er meer worden ontruimd. Vanaf vanmiddag 5:30 is de Merwedebrug op de A27 bij Gorinchem voor onbepaalde tijd afgesloten voor vrachtwagens omdat de constructie niet veilig is. Het weer half tot zwaar bewolkt met hier en daar een bui. Het koelt af naar 13 tot 16 graden. Morgen zonnig en overwegend droog. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op RTV Parkstad.
9: Jouw hits, jouw nieuws, RTV Parkstad. In het weekend.
2: In het weekend,
1: ja,
2: Kim en Erik.
1: In het weekend, op zaterdag.
2: Op zaterdagavond, Kim en Erik. En kale artiesten, ook E17 deed er aan mee. Dus waren gewoon een paar kale mannen bij elkaar in de 90s. 1994 is alright.
1: Dat was mooi, hè? Met al die posters.
2: Lekker, hè?
1: Lekker dit, oh.

0: 10. Alright. Het thema is kale artiesten. En daar valt van alles onder. Dus ook de mannen van East 17. Ik zei net al, we gaan Paul Elstak draaien. Maurice, die hebt in de tussentijd nog in datzelfde genre. Dat Charlie Lonois en Mental Theo inderdaad optreden samen op de Zwarte Cross. En dat hebben ze heel lang niet gedaan, want die jongens hadden ruzie.
1: Dat hebben, ja, oké. Okay. Ze hebben inderdaad ruzie gehad. Maar ze hebben ook zijn afsluittour toen gehad bij Nighties Forever.
0: Ja.
1: En dat was volgens mij, de ruzie was toen nog voorbij. Dat was niet, dat is daarna, is het op zich, het was gewoon afscheid, klaar. Lonois, Mental Theo komen niet meer samen op het podium. Maar ze staan dan toch op Zwarte Cross.
0: Ja, leuk.
1: En het was, wie had een ski-ongeluk gehad? Wie was dat?
0: Even kijken, Charlie heeft een ski-ongeluk gehad in maart. Een zwaar ongeluk, waar je lang heeft moeten herstellen. En nog steeds niet de oude is, zegt Maurice.
1: Valt me nog mee. Dat, ja. Ik had Theo gedacht, maar goed.
0: Ja,
1: ja, nee, ja goed. Ik bedoel,
0: dat lijkt me ook wel een enorme brokkenpiloot.
1: Dat is, maar het is gewoon echt, die is altijd losgeslagen geweest. Ja. Het is altijd gefeest.
0: Ja.
1: Maar ja, het is andersom. Maar ja, we zijn nog steeds niet erachter waar die livestream is van Zwarte Cross. En ik wil er toch voor het 8 uur is achtergekomen zijn of ze het nou gespeeld hebben of niet.
0: Ja, we zijn heel benieuwd. In de tussentijd hebben we Paul Elstak klaarstaan. Die heeft de zaterdagavond van Park City Live afgesloten op het hoofdpodium. En dat was ontzettend hard.
1: DJ Paul Jonge.
0: Leuk om ook deze kale man. Ik heb hem geïnterviewd tijdens de laatste 90s Forever in het Mac. En,
1: hoe vond je hem? Hoe vond je hem?
0: Fantastisch.
1: Qua interview bedoel ik, hè?
0: Een van de allerleukste artiesten die ik me kan voorstellen die er zijn. Zo down to earth. En ik kan me voorstellen, die man is intussen ook eind 50, dat hij dat heel lang niet geweest is. Hij was ego's en noem het maar op.
1: Weet ik niet. Zolang ik hem ken, zolang ik met hem draai, hij is altijd heel chill geweest. Backstage, onstage, altijd. Of ik nou voor hem draaide, na hem draaide of gewoon daar was.
0: Ja.
1: Hij is altijd heel chill geweest. Als je dan Dargraver ziet op zijn deurbelcamera, die door outsiders gewoon eigenlijk gewoon binnengebracht moet worden, omdat hij weer zo ontiegelijk zat is.
0: Ja.
1: Die leert er gewoon niet van. En dat was toen ook een keer, volgens mij was het Paul toen, die er samen mee was. En Dargraver was erbij. En die drinkt toen zijn barcootjes, noem maar op.
0: Ja.
1: Paul dronk er wel eentje mee, maar die moest zich verder. Ja, Dargraver ook. Maar die kan alleen maar, of die niet alleen maar, die zuipt gewoon lekker veel. Die feest gewoon heel veel. En Paul is altijd heel chill geweest.
0: Ja, ik vond het echt een hele leuke
1: briljant.
0: Gast.
1: Ja, super gast.
0: Superleuke gast. Dus hij mag niet ontbreken in het lijstje van de kale artiesten. Life is like a dance.
1: Heerlijk om weer terug te horen op de radio. Welkom op de FM, welkom te stream, welkom live op televisie.
0: Ja, leuk dat je luistert. Kim en Erik, nog tot 8 uur.

0: DJ Paul Elstak. In de categorie kale artiesten.
1: Het blijft gewoon een lekker trekje.
0: Ja, het blijft echt een lekker trekje.
1: Het blijft leuk dat hier op RTV Park staat. Kunnen wij dit gewoon draaien tussen 6 en 8?
0: Ja.
1: Op zaterdagavond. Dat houdt ons ook hier.
0: Ja, en dan is het elke keer weer een uitdaging om een thema te vinden waarvan je denkt, goh, wat kunnen we nou weer eens uit de kast trekken? Ja, maar goed, dankjewel.
1: Eerlijk gezegd worden, jij verzint bijna altijd de thema's. Ja. Ik doe het eerste uur en dan denk ik van, wat valt me nou in? Of heb ik ergens gedraaid? Heb ik wat gehoord? Of is wat op mijn feed voorbij komt? Ja. Dat is meestal wat ik het eerste uur doe. En het tweede uur, ik denk, ja, als Kim iets verzint, dan komt het altijd wel goed. Op een of andere manier, je trekt je bakken open waar niemand naar durft te kijken.
0: Het zijn ook maar 12 liedjes, hè?
1: Het zijn maar 12 liedjes. Ja. Nou, in mijn geval zijn het iets meer als je met van die TikTok-dingen
0: ja,
1: zit van 1 minuut 23.
0: Nou, weet je, laat ik zo zeggen, we hebben ook maar ruimte voor 12 liedjes.
1: Ja, we mogen maar 12 liedjes. Ja, dan worden we van de zender geknald,
0: precies.
1: Want dan moet het nieuws erop.
0: Ja, juist.
1: Is misschien maar goed ook, anders wordt het één lange podcast.
0: Ja.
1: Totdat we helemaal klaar zijn of uitgedroogd zijn.
0: Ja.
1: En hier een ambulance staat met die moeten we even afvoeren. Daar moet een infuusje in.
0: En een frietje.
1: En een frietje.
0: Ja. Een van mijn favoriete kale mannen is Ed Kowalczyk van Ben
1: absoluut.
0: Live.
1: Absoluut. Ik val niet de mannen, maar ik vind dat wel een hele goede uitspraak voor jou.
0: En ik hoop zo dat ze nog een keer naar Nederland komen. Maar ze zijn nog heel actief in You State It Nice en zo.
1: You
0: maar in Europa heb ik ze al een tijdje niet meer voorbij zien komen. Dus
1: moeten we dat even afspreken, dan gaan we er wel naartoe. En dat wil ik ook wel die set horen van toen. Ooit moeten ze nog een keertje in Europa gaan doen voordat hij in zijn kist ligt.
0: Ja.
1: Dan moeten we erbij zijn.
0: Ja, hij is nog niet zo heel oud. Dus
1: dat
0: biedt wel mogelijkheden.
1: Dat biedt mogelijkheden.
0: Gelukkig hebben we de muziek nog. Dit is Selling the Drama.

0: zo'n vette plaat.
1: Wat zeg jij?
0: Zo'n vette plaat.
1: Ja, oh, absoluut wel.
0: Echt. Throwing Copper blijft echt gewoon in mijn top 3 staan. Misschien wel op nummer 1 van mijn favoriete albums ever.
1: Ja, zeker, absoluut.
0: Ja, zo'n fijne. Ik heb laatst nog, toen ik in de auto zat, Spotify erbij gepakt. Throwing Copper, hop, spelen en gewoon laten lopen.
1: En dat is wel fijn dat dat tegenwoordig wel op Spotify staat. Want ja, niet alles stond toen de tijd op Spotify.
0: Nee, zeker niet.
1: En die cd'tjes, daar krijg ik ook wat van. Cd'tjes openmaken, hoesjes kapot, hoekjes afgebroken, krasje erop, na al die tijd. Dus het was wel fijn dat je het weer kon afspelen.
0: Ja, heerlijk.
1: En al die tracks van die cd blijven gewoon
0: echt
1: iconisch en heel
0: cd
1: herkenbaar.
0: Als je houdt van gitaarmuziek en een beetje van 90s rock, luister dan Throwing Copper van Live als je dat nog nooit gedaan hebt. Echt een dikke vet aanrader.
1: En is echt aanrader. Ja.
0: We gooien het heel snel even over een andere boeg.
1: Maar dit is ook briljant, Moby.
0: Moby, ook een kale man. Dat is het thema, kale artiesten.
1: En hij draait ook nog steeds.
0: Hij draait zeker nog
1: steeds. En doet het heel goed. Feeling Surreal, RTV Parkstad.

0: vertellen. We hebben intussen een berichtje gekregen van Omroep Gelderland dat inderdaad Baila de Castellina gewoon gespeeld is door F Serieus.
1: Ik moet wel even zeggen, wacht even. Even goed erbij pakken.
0: Even erbij pakken.
1: Het is
0: Gelre-nieuws.
1: Gelre-nieuws?
0: Ja.
1: En we hebben even de Facebookpagina moeten raadplegen. Maar Gelre-nieuws heeft net een berichtje teruggestuurd. Super fijn, jongens. Echt heel fijn. Want?
0: Ja. Want?
1: Het is gespeeld, hè?
0: Ja, het is zeker gespeeld.
1: Wil je hem even gaan doen?
0: Ik vind het wel goed.
1: Okay. Nou, het is in ieder geval... ze zijn er niet mee begonnen.
0: Nee.
1: Maar ze hebben uiteindelijk wel gedaan.
0: Ja, maar dat kan toch ook niet anders?
1: Nee, het kan zeker niet anders. Maar ik had wel ergens toch op een of andere... weet ik veel, mediakanaal toch wel iets gehoopt te vinden. Nou, Gelre-nieuws is daar toen sowieso aanwezig. Dus dat waren de enigen die iets konden vertellen.
0: Ja, nou ja, we en dat kunnen was een goed gaan feest. Slapen.
1: Ja, dat gelukkig maar.
0: Nu verloopt het nog niet. We zijn er bijna doorheen. We hebben nog een minuutje of 10. Ik wil de Skunkerdancy ook graag even draaien. Want ja, als je zegt skin, dan heb je het wel over kale artiesten natuurlijk.
1: En dan moet ik even bijzeggen, ik heb toen het feestje voor Lego gedraaid ergens. Ja. En dat waren mensen uit Antwerpen, dat bedrijf lag daar. En die kwamen op een gegeven moment ook deze plaat aanvragen. Skunkerdancy met Week. Toen had ik zoiets van, dit is fijn publiek.
0: Ja.
1: Hier wil ik vanavond even draaien. En ja, ik heb dit gedraaid. Inderdaad nog een paar andere platen van die tijd.
0: Ja.
1: Als je deze plaat hoort. Ja, dan denk je van waarom wordt dit gewoon niet meer gedraaid?
0: Ja,
1: dit is zo lekker dit.
0: Wij draaien het gewoon, hè. Oh, het gaat er meteen echte lekker in.
1: Rock and roll.
0: Heerlijk. Skunkerdancy Week in het categorietje kale artiesten.
1: En hier kan het wel.

0: Ja. Scungenency Live 2026 klokgebouw.
1: Klokgebouw, ja. Ah. Want zij zong... Sorry, ik pak hem even. Ja. Zij zong dit live, a week. Ik wil heel even, even luisteren hoe dat toen klonk. We hebben het weer gemist, hè?
0: Zelfde toonsoort vind ik altijd al knap.
1: Ja. Even kijken. Ja, niet het publiek, jij... Ja, echt briljant hoor. Als je dit nog naar alle
0: tijd... Ik kan me helemaal niet herinneren dat ik wist dat zij er zou zijn.
1: Maar dat is altijd bij ons. Wij weten dat het laat. Ja, ik was er toevallig op het zoeken wanneer ze wel live in Nederland zijn 2026. Nou, dit is in mei geweest en ze komen voorlopig dus niet meer.
0: Ah, okay.
1: Daarom dat ik het eventjes wilde horen in het klokgebouw /S Eindhoven.
0: Ja.
1: En dat klonk erg goed.
0: Ja, ja, we gaan eruit met Tokyo Ghetto Pussy nog een keer. Maar dan Everybody on the Floor.
1: En dan speciaal voor toekomst,
0: ja, precies. Dan zeggen wij heel graag tot volgende week. Iedereen bedankt voor het meekijken via Instagram en online.
1: Tot de volgende week.
0: Fijn weekend.
1: Bye bye.
0: Bye.

0: TV Parkstad is nu in heel Zuid-Limburg te bekijken en te beluisteren. Via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
2: Spot muziek en geluid wat je raakt. Bij Audio Frenzy draait alles om de muzikale beleving. Audio Frenzy is de hi-fi specialist van Zuid-Limburg.

0: het uur van merken als Lin, Yamaha, Kef en nog veel meer. Voor ieder wat wils. Zelfs het design is prachtig.
1: Want het oog wil ook wat.
0: Audiofrenzy.nl.
2: Hallo, heb ik uw aandacht? Zie je wel, de juiste aandacht van het juiste publiek in de juiste regio is wat u ook wilt.
3: Yeah.
2: Adverteer vandaag nog op RTV Parkstad en schreeuw het van de daken met uw bedrijf of instelling. Mail voor informatie naar sales@rtvparkstad.
0: Ook voor de beginnende muziekliefhebber. Check onze site audiofrenzy.nl.
4: Halal Centrum Alibaba, Koninginnelaan 125 in Maasmechelen. Rundstoofvlees nu €12,49 per kilo. Kipfilet €7,99 per kilo. Topkwaliteits gemengd gehakt €6,49 per kilo. En 5 kilo kippenbillen voor €13. Nieuwe collega's bij onze bakkerij en supermarket met Marokkaanse en Turkse specialiteiten. Volg ons op Facebook Halal Centrum Maasmechelen.
5: Café Brakke zet de tijd op 8 uur.
6: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op RTV Parkstad. Iran heeft het staakt het vuren akkoord met de VS opgeschort. De opperste geestelijk leider Mojtaba Khamenei liet op de Iraanse televisie een verklaring voorlezen waarin hij zei dat de handtekening van de Amerikaanse president Trump niets waard is gebleken. Ook Trump had eerder al verklaard dat de overeenkomst volgens hem voorbij was. Beide landen hebben elkaar deze week weer vanuit de lucht bestookt. Managers van AI-bedrijven zoals ChatGPT, OpenAI, Claude en Anthropic krijgen online steeds meer bedreigingen. Dit uit protest tegen mogelijk banenverlies vanwege kunstmatige intelligentie en tegen het energieverbruik van de benodigde datacenters. In de Wall Street Journal wordt gemeld dat het zelfs om doodsbedreigingen gaat, ook tegen familieleden van de topmannen, en dat er wordt opgeroepen om datacenters aan te vallen. De bedrijven hebben hun beveiligingsbudgetten flink verhoogd. Het noodweer van 3 weken geleden heeft naar schatting zo'n 20.000 auto's in Nederland beschadigd. Schadehersteller Schadenet schat dat de totale schade meer dan €10 miljoen bedraagt. Het gaat vaak om putten in de lak door hagelstenen. Autoschadebedrijven hebben het zo druk dat ze speciale centra hebben ingericht. Toch zijn de wachttijden lang. Het kan wel 2 maanden duren voordat de lak hersteld kan worden. Zo meldt de NOS. De Zwitserse douane heeft bij de grens met Duitsland een bestelbusje uit Polen aangehouden, waarin geprobeerd werd meerdere bijenvolken het land binnen te smokkelen. Bij een grenscontrole in Tegewielen bij Konstanz kreeg de 40-jarige bestuurder van de bus een boete van een paar €100. Hij had geen invoervergunning voor de bijen, die in houten kratten zaten en ook vrij door de bus vlogen. Het weer half tot zwaar bewolkt met hier en daar een bui. Het koelt af naar 13 tot 16 graden. Morgen zonnig en overwegend droog. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
2: Hallo, heb ik uw aandacht? Zie je wel, de juiste aandacht van het juiste publiek in de juiste regio is wat u ook wilt.
3: Yeah.

Zelfs voor je harige huisgenoot ga je naar Minly. Want in onze tankshops in Heerlen en Landgraaf vind je nu ook dierbenodigdheden. Dat is wel zo handig. En hou je van hengelsport? Dan vind je bij Minly Landgraaf alles wat je nodig hebt. Ontdek ook de broodjes en snacks van Minly Plaza To Go.

0: en te beluisteren via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Pakistan in heel
2: De zon schijnt evenveel voor iedereen, maar het energieverbruik verschilt. Investeer in slimme keuzes die echt bij uw woning en levensstijl passen. Kies voor airco en solartechniek Parkstad. Zij begeleiden u stap voor stap. Een airco, zonnepanelen of een warmtepomp? U ontvangt altijd een eerlijke en scherpe offerte. Samen maken wij uw woning toekomstklaar. airco-solarparkstad.nl.
3: Klinkt het bijhouden van de website of social media van je bedrijf zo? Of zo?
4: Ik snap hier niks van.
3: Dan kun je het toch echt beter overlaten.

0: voor jaarlijks onderhoud en een schone airco. airco-solarparkstad.nl.
1: Goeie koffie. Overal, altijd en voor iedereen bereikbaar maken. Dat is waar Limca voor staat. Niet alleen zakelijk, maar ook in jouw keuken. Als officieel Jura-partner.
2: Social media, branding, hosting en webdesign. Echt alles voor de online aanwezigheid van jouw bedrijf. Vind je bij Triton? Kijk op tritonmarketing.nl.
3: Als bij het installeren uw computer steeds langzamer gaat draaien, dan wordt het tijd voor CPC-computers. Daar bouwen ze uw computer op maat. Zonder toeters en bellen die u toch niet gebruikt. En met alle mogelijke features die u juist nodig heeft. Surf nog één keer met uw oude computer naar cpc.nl of kom naar de Steenbergstraat, Hoek Hamstraat in Kerkrade. CPC. Een naam om in uw geheugen te printen.
4: Krammeltje, krammeltje in mijn hand. Wie bakt het lekkerst van een slimmersland?
5: Zonder twijfel Bakkerij Vonken. Brood en banket. Boordevol passie. Elke dag vers ambachtelijk bereid volgens uniek recept. Met 21 gezellige winkels altijd in de buurt. Bakkerij Vonken. Lekker tot de laatste kruimel.
6: Kom binnen.
7: Tjongejonge, de zaken gaan goed, zie ik. Je hebt je hele kantoor opnieuw ingericht. Erg mooi. Mag wat kosten?
8: Yep, ik ben bij Rockmart in Kerkrade geweest. Super service, grote keuze en snelle levering. Die snappen gewoon wat een ondernemer nodig heeft. Bovendien op-

0: prijs-kwaliteit verhouding.
1: Rockmart in Kerkrade, zei je?
0: Rockmacht.nl. Goed voor je bedrijf en de particulier.
2: Krammeltje, krammeltje in mijn hand. Je maakt de lekkerste rijstevlei van het land.
3: Bakkerij Vonken. Probeer hem ook eens met slagroom.
4: Willems Drankenhandel houdt al ruim 100 jaar de glazen van feestvierend Limburg gevuld. En daar zijn we trots op. Klein of groot feest, op Willems Drankenhandel kunt u rekenen. Dranken, tapinstallaties en glaswerk zorgeloos geleverd voor een eerlijke prijs. Bezoek ook de slijterij aan de Buizertweg in Landgraaf. En maak kennis met onze wijnspecialisatie. Kijk op drankenhandelwillems.nl en volg ons op Facebook.
5: Café Drakke zet de tijd op 9 uur.
6: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op RTV Parkstad. De Hongaarse president Sulyok heeft eindelijk de wet ondertekend om op te stappen. Dit na hevige en langdurige druk van de nieuwe premier Magyar. Die was verkozen op de verkiezingsbelofte om een einde te maken aan de corrupte regering van ex-premier Orbán. Sulyok heeft zich tot het laatste toe verzet tegen zijn aftreden, maar zijn presidentschap is nu met onmiddellijke ingang beëindigd. Het Hongaarse parlement gaat een nieuwe president kiezen. Op de Nederlandse conservatoria komt een steeds groter deel van de studenten uit het buitenland. In 20 jaar tijd liep dat percentage op van 50 naar bijna 80%. Oorzaak van de geringe belangstelling in Nederland voor een muziekstudie zijn de bezuinigingen van de afgelopen 15 jaar, waardoor kinderen niet meer op jonge leeftijd kennis maken met muziek. Veel muziekscholen zijn gesloten. In veel landen is muziekles goedkoper dan in Nederland of zelfs gratis. Zo blijkt uit een bericht van de NOS. Iran heeft het staakt het vuren akkoord met de VS opgeschort. De opperste geestelijk leider Mojtaba Khamenei liet op de Iraanse televisie een verklaring voorlezen waarin hij zei dat de handtekening van de Amerikaanse president Trump niets waard is gebleken. Ook Trump had eerder al verklaard dat de overeenkomst volgens hem voorbij was. Beide landen hebben elkaar deze week weer vanuit de lucht bestookt. Managers van AI-bedrijven zoals ChatGPT, OpenAI, Claude en Anthropic krijgen online steeds meer bedreigingen. Dit uit protest tegen mogelijk banenverlies vanwege kunstmatige intelligentie en tegen het energieverbruik van de benodigde datacenters. In de Wall Street Journal wordt gemeld dat het zelfs om doodsbedreigingen gaat, ook tegen familieleden van de topmannen, en dat er wordt opgeroepen om datacenters aan te vallen. Het weer half tot zwaar bewolkt met hier en daar een bui. Het koelt af naar 13 tot 16 graden. Morgen zonnig en overwegend droog. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
7: De nieuwe Havana Spinning Adventure is te gek.
8: En papa durft er niet in.
7: De Havana Spinning Adventure. De nieuwe achtbaan in Mondo Verde met draaiende karretjes. Beleef ook de Pirate Splash, wereldtuinen en de dieren. Wanneer kom jij naar Mondo Verde?
9: Zoekt u een betrouwbare taxiservice? Dan zit u goed bij taxicentrale Beersdal. Of het nu gaat om een gezellig avondje uit, een bedrijfsuitje of zakelijke afspraak. Wij zorgen ervoor dat iedereen veilig en comfortabel op de plaats van bestemming arriveert. Kijk op taxicentralebeersdal.nl. Dag en nacht.
10: Heb jij mij misschien iets te vertellen?
11: Ja, ik had een pulken niet gezien. Maar dat zijn die camera's schuld.
10: Nee, je hebt niet goed gekeken.
11: Ik had al lang beschadigd net Koenen een afspraak ingepland. Dat ging zo fijn. En ik kreeg ook nog eens een andere auto bij het herstel. En mijn route wordt nu ook gelijk gemaakt. Dus wat zeurt ze nu?
10: Ik zag op de website van schadenetkoenen.nl dat ze ook merkerkende hersteller zijn. Van verschillende merken. En zelfs op 4 plaatsen zitten. Heerle, Maastricht, Geleen en Roermond.
11: Ah, dan kan ik toch nog het zeggen. Dat ik schuus en vellig heb gerak. Maar ja, ook dat kan gelijk wel bij gemak werden. Schadenetkoenen regelt alles.
9: Bij Taxi Centrale

0: Vakantie? Brasserie Brakke is het soort eten waar je voor thuis komt. In hartje centrum van Heerlen. Bij ons krijg je de beste mediterraanse gerechten van de hele stad. En alles met smaak en liefde bereid. So sip, dine and enjoy. Steaks, verse vis, pasta's, gamba's, Italiaanse sushi of carpaccio. You name it, we've got it. Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie-brakke.nl.
1: Verdikke me. Schade? Vraag vandaag nog uw offerte aan op schadenetkoenen.nl.
2: Welkom aan boord bij Rederij Stiphout. Vaar met ons mee. Beleef de historische vaarroute en ontdek het bassin, prachtige sluisjes en een heuse vaartunnel. Of kies voor de rondvaart op de Maas, die te combineren is met een grottenbezoek. Rederij Stiphout. Beleef streek en natuur vanaf het water.
0: Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie Brakke. You name it, we've got it.

0: TV Parkstad is nu in heel Zuid-Limburg te bekijken en te beluisteren. Via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
2: Hallo, heb ik uw aandacht? Zie je wel, de juiste aandacht van het juiste publiek in

0: Café Parkstad. Voor heerlijke steaks, vis, Balkan en internationale gerechten kunt u ongekend genieten bij Steakhouse Dalmatia. Een gezellig familiebedrijf en al meer dan 10 jaar in Brunssum. Steakhouse Dalmatia, Lindeplein 4B in Brunssum. Kijk eens op de website voor onze menukaart en openingstijden. Dalmatia.nl.
1: De keuze is reuze. Aanhoes heeft 38 ambachtelijke ijsmaken en die wisselen steeds. Dus je ontdekt altijd iets nieuws, wat oh zo lekker is. Kom snel genieten bij Aanhoes van de allernieuwste ijsmaken, ijskoeps, ijskoffie en milkshakes. Lekker op ons zonnig terras of gezellig binnen bij Aanhoes. Dolf Hulsterdichtoes. Aan de Nuinhofstraat in Nut. Like ons op Facebook.
2: Café Brakke zet de tijd op 10 uur.
3: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op RTV Parkstad.
4: Bij een aanval van Iran op een Amerikaanse militaire basis in Jordanië zijn 2 militairen gedood. Een derde wordt

0: nog vermist. 4 gewonden zijn naar het ziekenhuis gebracht. Dat meldt het Amerikaanse leger. Volgens het leger waren de militairen betrokken bij het beschermen van Jordanië tegen drones en raketten vanuit Iran. De Golfstaten noemen de Iraanse luchtaanvallen een schending van het internationale recht. Duitsland heeft het dreigingsniveau verhoogd van abstract naar hoog. Dat zegt de Duitse minister van Binnenlandse Zaken Dobrindt tegen de krant Welt am Sonntag. Hij zegt dat Duitsland op elk moment rekening moet houden met een incident. De plannen voor aanslagen worden volgens hem steeds duidelijker. Om die reden wil hij de Binnenlandse Veiligheidsdienst meer bevoegdheden geven. Daarover gaat het Duitse parlement volgende maand vergaderen. De Hongaarse president Sulyok heeft eindelijk de wet ondertekend om op te stappen. Dit na hevige en langdurige druk van de nieuwe premier Magyar. Die was verkozen op de verkiezingsbelofte om een einde te maken aan de corrupte regering van ex-premier Orbán. Sulyok heeft zich tot het laatste toe verzet tegen zijn aftreden, maar zijn presidentschap is nu met onmiddellijke ingang beëindigd. Het Hongaarse parlement gaat een nieuwe president kiezen. Op de Nederlandse conservatoria komt een steeds groter deel van de studenten uit het buitenland. In 20 jaar tijd liep dat percentage op van 50 naar bijna 80%. Oorzaak van de geringe belangstelling in Nederland voor een muziekstudie zijn de bezuinigingen van de afgelopen 15 jaar, waardoor kinderen niet meer op jonge leeftijd kennis maken met muziek. Veel muziekscholen zijn gesloten. In veel landen is muziekles goedkoper dan in Nederland of zelfs gratis. Zo blijkt uit een bericht van de NOS. Het weer, half tot zwaar bewolkt met hier en daar een bui. Het koelt af naar 13 tot 16 graden. Morgen zonnig en overwegend droog. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
1: Lange werkdag gehad? Dan is poetsen wel het laatste waar u zin in heeft. En daarom is er schoonmaakbedrijf K-Back. Houdt al jaren cafés, restaurants, discotheken en kantoren professioneel schoon. Zodat u op een frisse werkvloer weer aan de slag kan. Schoonmaakbedrijf K-Back in Landgraaf. Ook uw particuliere glazenwasser. Bel 0630 360808.
2: Spot muziek en geluid wat je raakt. Bij Audio Frenzy draait alles om de muzikale beleving. Audio Frenzy is de hi-fi specialist van Zuid-Limburg. Aan de Hoenderstraat in Hartje Maastricht. High-end audioapparatuur. Van merken als Lin, Yamaha, Kef en nog veel meer. Voor ieder wat wils. Zelfs het design is prachtig.
3: Komt het oog wel ook wat.
2: Audiofrenzy.nl.
4: Klaar met werken? Autovies? Zelfs bedrijfsbussen kunnen in onze carwash. Want onze geavanceerde wasstraat is 2,50 meter hoog en 2,40 meter breed. Dus naast auto's krijg je op afspraak ook campers, caravans, bedrijfsbussen en pick-ups makkelijk schoon. En win je carwash. Keeps you moving.
2: Ook voor de beginnende muziekliefhebber. Check onze site audiofrenzy.nl.

0: kijken en te beluisteren via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Pakistan in heel Zuid-Limburg.
2: Hallo, heb ik uw aandacht? Zie je wel, de juiste aandacht van het juiste publiek in de juiste regio is wat u ook wilt.
3: Yeah.

0: goede koffie. Overal, altijd en voor iedereen bereikbaar maken. Dat is waar Limca voor staat. Niet alleen zakelijk, maar ook in jouw keuken. Als officieel Jura-partner.
1: Café Drakke zet de tijd op 11 uur.
2: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op RTV Parkstad. De burgemeester van New York, Mamdani, heeft in een interview met de New York Times gezinspeeld op een mogelijke arrestatie van de Israëlische premier Netanyahu als die de algemene vergadering van de VN in september bezoekt. Mamdani zegt dat Netanyahu een oorlogsmisdadiger is die voor het internationaal strafhof in Den Haag thuishoort. De democratische burgemeester geeft toe dat hij niet weet of hij de bevoegdheid heeft om Netanyahu te laten arresteren. Volgens de autoriteiten in Laos is het niet mogelijk om de doodsoorzaak vast te stellen van de 6 Australische toeristen die in november 2024 na een avondje stappen vergiftigd bleken te zijn door shotjes waar mogelijk de giftige stof methanol in zat.

0: Het ministerie van Openbare Veiligheid zegt dat er geen autopsie is uitgevoerd en de zaak daardoor niet te bewijzen is. Wel is een plaatselijke distillerij aangeklaagd voor het verkopen van schadelijke voedingsmiddelen. Bij een aanval van Iran op een Amerikaanse militaire basis in Jordanië zijn 2 militairen gedood. Een derde wordt nog vermist. 4 gewonden zijn naar het ziekenhuis gebracht. Dat meldt het Amerikaanse leger. Volgens het leger waren de militairen betrokken bij het beschermen van Jordanië tegen drones en raketten vanuit Iran. De golfstaten noemen de Iraanse luchtaanvallen een schending van het internationale recht. Duitsland heeft het dreigingsniveau verhoogd van abstract naar hoog. Dat zegt de Duitse minister van Binnenlandse Zaken Dobrindt tegen de krant Welt am Sonntag. Hij zegt dat Duitsland op elk moment rekening moet houden met een incident. De plannen voor aanslagen worden volgens hem steeds duidelijker. Om die reden wil hij de Binnenlandse Veiligheidsdienst meer bevoegdheden geven. Daarover gaat het Duitse parlement volgende maand vergaderen. Het weer half tot zwaar bewolkt met hier en daar een bui. Het koelt af naar 13 tot 16 graden. Morgen zonnig en overwegend droog. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
1: Willems Drankenhandel houdt al ruim 100 jaar de glazen van feestvierend Limburg gevuld. En daar zijn we trots op. Klein of groot feest, op Willems Drankenhandel kunt u rekenen. Dranken, tapinstallaties en glaswerk zorgeloos geleverd voor een eerlijke prijs. Bezoek ook de slijterij aan de Buizertweg in Landgraaf. En maak kennis met onze wijnspecialisatie. Kijk op drankenhandelwillems.nl en volg ons op Facebook.
2: Zoekt u een betrouwbare taxiservice? Dan zit u goed bij taxicentrale Beersdal. Of het nu gaat om een gezellig avondje uit, een bedrijfsuitje of zakelijke afspraak. Wij zorgen ervoor dat iedereen veilig en comfortabel op de plaats van bestemming arriveert. Kijk op taxicentralebeersdal.nl. Dag en nacht.
3: Klinkt het bijhouden van de website of social media van je bedrijf zo?
4: Ah!
3: Of zo?
4: Ik snap hier niks van.
3: Dan kun je het toch echt beter overlaten aan een

0: tritonmarketing.nl. Bij Taxi Centrale Beerstal kies je ook voor betrouwbaar en comfortabel rolstoeltransport in de regio. Ook voor scootmobielen. Kijk op rolstoel-taxiparkstad.nl.
1: De zon schijnt evenveel voor iedereen, maar het energieverbruik verschilt. Investeer in slimme keuzes die echt bij uw woning en levensstijl passen. Kies voor airco en solartechniek Parkstad. Zij begeleiden u stap voor stap. Een airco, zonnepanelen of een warmtepomp? U ontvangt altijd een eerlijke en scherpe offerte. Samen maken wij uw woning toekomstklaar. airco-solarparkstad.nl.
0: Social media, branding, hosting en webdesign. Echt alles voor de online aanwezigheid van jouw bedrijf. Vind je bij Triton? Kijk op tritonmarketing.nl.
2: Kom binnen!
3: Jongen, de zaken gaan goed, zie ik. Je hebt je hele kantoor opnieuw ingericht. Erg mooi, mag wat kost.

0: prijs-kwaliteit verhouding.
1: Rockmart Inke Eckrade, zei je?
0: Rockmacht.nl. Goed voor je bedrijf en de particulier.
2: Ook voor jaarlijks onderhoud en een schone airco. airco-solarparkstad.nl.
3: Krammeltje, krammeltje in mijn hand. Wie bakt het lekkerst van een slimmerslam?
4: Zonder twijfel Bakkerij Vonken. Brood en banket. Boordevol passie. Elke dag vers ambachtelijk bereid volgens uniek recept. Met 21 gezellige winkels altijd in de buurt. Bakkerij Vonken. Lekker tot de laatste kruimel.
5: Waar ben jij naartoe geweest?
6: Naar Mondo Verde.
5: Met de nieuwe Havana's Tornado?
6: Ja, dat is een vrije val.
5: Te gek!
6: En de nieuwe Safari Carousel in dierenthema.
5: Wow!
6: Ontdek ook de andere attracties. Wereldtuin en dieren.
5: Wanneer kom jij naar Mondo Verde?
3: Kruimeltje, kruimeltje in mijn hand. Nu maak de mooiste taarten van het land.
7: Bakkerij Vonken. Voor elke gelegenheid een taart. Kies uit meer dan 1000 taarten op bakkerijvonken.nl.
8: Stuur je appje naar...

tot het halt. De stad klinkt ver, twee straten verder. Hier wordt het langzaam weer vertrouwd.

0: TV Parkstad is nu in heel Zuid-Limburg te bekijken en te beluisteren. Via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
2: Welkom aan boord bij Rederij Stiphout. Vaar met ons mee en geniet van al het lekkers uit onze kombuis. Zoals bij de brunchcruise,

0: naar vakantie? Brasserie Brakke is het soort eten waar je voor thuis komt. In hartje centrum van Heerlen. Bij ons krijg je de beste mediterraanse gerechten van de hele stad. En alles met smaak en liefde bereid. So sip, dine and enjoy. Steaks, verse vis, pasta's, gamba's, Italiaanse sushi of carpaccio. You name it, we've got it. Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie-brakke.nl.
1: Heb jij mij misschien iets te vertellen?
2: Ja, ik ga een pilke niet gezien. Maar dat zijn die camera's schuld.
1: Nee, je hebt niet goed gekeken.
2: Ik had al lang de schade net Koenen een afspraak ingepland. Dat ging zo fijn. En ik kreeg ook nog eens een andere auto bij het herstel. En mijn route wordt nou al gelijk gemak. Dus wat zeurt ze nu?
1: Ik zag op de website van schadenetkoenen.nl dat ze ook merkerkende hersteller zijn. Van verschillende merken. En zelfs op 4 plaatsen zitten. Heerlen, Maastricht, Geleen en Roermond.
2: Nou, dan kan ik toch nog het zeggen. Dat ik schuus en vellig heb gerak. Maar ja, ook dat kan gelijk wel bij gemak werden. Schadenetkoenen regelt alles.
0: Fresh food, cold cocktails en good vibes. Brasserie Brakke. You name it, we've got it. Brasserie-brakke.nl.
3: Als bij het installeren uw computer steeds langzamer gaat draaien, dan wordt het tijd voor CPC-computers. Daar bouwen ze uw computer op maat, zonder toeters en bellen die u toch niet gebruikt, en met alle mogelijke features die u juist nodig heeft. Surf nog één keer met uw oude computer naar cpc.nl of kom naar de Steenbergstraat, Hoekhamstraat in Kerkrade. CPC. Een naam om in uw geheugen te printen.
1: Is uw leasecontract ook bijna afgelopen? Schadenet Koenen regelt snel de inspectie.
4: Café Brakke zet de tijd op 12 uur.
5: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op RTV Parkstad. De finale van het WK voetbal die vanavond in New York wordt gespeeld, wordt mogelijk in smog gehuld vanwege de natuurbranden in Canada. Ook de naar schatting 50.000 mensen die de wedstrijd op tv-schermen in Central Park zullen bekijken, kunnen last van de rook krijgen, tenzij de wind nog draait. Inmiddels gaan kaartjes voor het live bekijken van de finale tussen Spanje en Argentinië van de hand voor maar liefst €8400. Twee Amerikaanse mannen zijn er op hun 38ste bij toeval achtergekomen dat ze bij hun geboorte in een ziekenhuis in Noord-Dakota verwisseld zijn. Door een DNA-test te doen die hij cadeau had gekregen, kwam een man online bij zijn biologische tante terecht. De test die haar neefje toen liet doen leidde naar zijn familie. Het ziekenhuis zegt de toedracht moeilijk uit te kunnen zoeken, omdat het zo lang geleden is en medewerkers en documenten niet meer te vinden zijn. De burgemeester van New York, Mamdani, heeft in een interview met de New York Times gezinspeeld op een mogelijke arrestatie van de Israëlische premier Netanyahu als die de algemene vergadering van de VN in september bezoekt. Mamdani zegt dat Netanyahu een oorlogsmisdadiger is die voor het internationaal strafhof in Den Haag thuis hoort. De democratische burgemeester geeft toe dat hij niet weet of hij de bevoegdheid heeft om Netanyahu te laten arresteren. Volgens de autoriteiten in Laos is het niet mogelijk om de doodsoorzaak vast te stellen van de 6 Australische toeristen die in november 2024 na een avondje stappen vergiftigd bleken te zijn door shotjes waar mogelijk de giftige stof methanol in zat. Het ministerie van Openbare Veiligheid zegt dat er geen autopsie is uitgevoerd en de zaak daardoor niet te bewijzen is. Wel is een plaatselijke distillerij aangeklaagd voor het verkopen van schadelijke voedingsmiddelen.

Het weer, half tot zwaar bewolkt met hier en daar een bui. Het koelt af naar 13 tot 16 graden. In de middag zonnig en droog. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.

0: pakken, zet de tijd op 1 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op RTV Parkstad. De finale van het WK voetbal die vanavond in New York wordt gespeeld, wordt mogelijk in smog gehuld vanwege de natuurbranden in Canada. Ook de naar schatting 50.000 mensen die de wedstrijd op tv-schermen in Central Park zullen bekijken, kunnen last van de rook krijgen, tenzij de wind nog draait. Inmiddels gaan kaartjes voor het live bekijken van de finale tussen Spanje en Argentinië van de hand voor maar liefst €8.400. Twee Amerikaanse mannen zijn er op hun 38ste bij toeval achtergekomen dat ze bij hun geboorte in een ziekenhuis in Noord-Dakota verwisseld zijn. Door een DNA-test te doen die hij cadeau had gekregen, kwam een man online bij zijn biologische tante terecht. De test die haar neefje toen liet doen, leidde naar zijn familie. Het ziekenhuis zegt de toedracht moeilijk uit te kunnen zoeken, omdat het zo lang geleden is en medewerkers en documenten niet meer te vinden zijn. De burgemeester van New York, Mamdani, heeft in een interview met de New York Times gezinspeeld op een mogelijke arrestatie van de Israëlische premier Netanyahu als die de algemene vergadering van de VN in september bezoekt. Mamdani zegt dat Netanyahu een oorlogsmisdadiger is die voor het internationaal strafhof in Den Haag thuishoort. De democratische burgemeester geeft toe dat hij niet weet of hij de bevoegdheid heeft om Netanyahu te laten arresteren. Volgens de autoriteiten in Laos is het niet mogelijk om de doodsoorzaak vast te stellen van de 6 Australische toeristen die in november 2024 na een avondje stappen vergiftigd bleken te zijn door shotjes waar mogelijk de giftige stof methanol in zat. Het ministerie van Openbare Veiligheid zegt dat er geen autopsie is uitgevoerd en de zaak daardoor niet te bewijzen is. Wel is een plaatselijke distillerij aangeklaagd voor het verkopen van schadelijke voedingsmiddelen. Het weer, half tot zwaar bewolkt met hier en daar een bui. Het koelt af naar 13 tot 16 graden. In de middag zonnig en droog. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.

0: Rakke zet de tijd op 2 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op RTV Parkstad. De finale van het WK voetbal die vanavond in New York wordt gespeeld wordt mogelijk in smog gehuld vanwege de natuurbranden in Canada. Ook de naar schatting 50.000 mensen die de wedstrijd op tv-schermen in Central Park zullen bekijken kunnen last van de rook krijgen, tenzij de wind nog draait. Inmiddels gaan kaartjes voor het live bekijken van de finale tussen Spanje en Argentinië van de hand voor maar liefst €8.400. Twee Amerikaanse mannen zijn er op hun 38ste bij toeval achtergekomen dat ze bij hun geboorte in een ziekenhuis in Noord-Dakota verwisseld zijn. Door een DNA-test te doen die hij cadeau had gekregen, kwam een man online bij zijn biologische tante terecht. De test die haar neefje toen liet doen, leidde naar zijn familie. Het ziekenhuis zegt de toedracht moeilijk uit te kunnen zoeken, omdat het zo lang geleden is en medewerkers en documenten niet meer te vinden zijn. De burgemeester van New York, Mamdani, heeft in een interview met de New York Times gezinspeeld op een mogelijke arrestatie van de Israëlische premier Netanyahu als die de algemene vergadering van de VN in september bezoekt. Mamdani zegt dat Netanyahu een oorlogsmisdadiger is die voor het internationaal strafhof in Den Haag thuishoort. De democratische burgemeester geeft toe dat hij niet weet of hij de bevoegdheid heeft om Netanyahu te laten arresteren. Volgens de autoriteiten in Laos is het niet mogelijk om de doodsoorzaak vast te stellen van de 6 Australische toeristen die in november 2024 na een avondje stappen vergiftigd bleken te zijn door shotjes waar mogelijk de giftige stof methanol in zat. Het ministerie van Openbare Veiligheid zegt dat er geen autopsie is uitgevoerd en de zaak daardoor niet te bewijzen is. Wel is een plaatselijke distillerij aangeklaagd voor het verkopen van schadelijke voedingsmiddelen. Het weer, half tot zwaar bewolkt met hier en daar een bui. Het koelt af naar 13 tot 16 graden. In de middag zonnig en droog. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.